Cuby and the Blizzards, The Sky is Crying. De in 1996 in Chicago overleden Buster Bennett maakte een serie indrukwekkende bluesalbums, maar werd vooral 96 in Chicago overleden Buster Bennett maakte een serie indrukwekkende bluesalbums, maar werd vooral

Buster Bennett en Carrie Bell, Lonesome for a Dime. Eddie Clearwater kwam vanuit Mississippi naar Chicago om carrière te maken. Hij heet eigenlijk Eddie Harrington en kreeg in Chicago de bijnaam The Chief omdat hij altijd verkleed als Indiaan optrad. Eddie Clearwater came up the hard way.

Eddie Clearwater, Came Up the Hard Way. Long John Baldry, dat was een Engelse blueszanger. Hij is de ontdekker van Rod Stewart en Elton John, met wie hij in de band Steam Packet speelde. In 1980 vestigde Long John Baldry zich in Canada. Long John Baldry, Morning Dew.

Lungjong Baldry, Morning Dew. Chris Farlow uit Londen werd ontdekt door Mick Jagger. En Mick Jagger produceerde ook zijn eerste nummer 1 hit in Engeland, Out of Time. En later was Chris Farlow nog de zanger van Colosseum en Atomic Rooster. Chris Farlow, Stormy Monday.

Chris Farlow, Stormy Monday. Johnny Winter werd geboren in Leland in Mississippi, maar hij groeide op in Beaumont, Texas, en hij begon een band met zijn broer Edgar Winter en de gitarist van de McCoys, Rick Derringer. Johnny Winter, Going Down Slow.

please.

Johnny Winter, Going Down Slow. B.B. King uit Indianola in Mississippi werd de meest succesvolle zwarte bluesgitarist uit de historie. Hij werkte samen met Eric Clapton, U2, Steve Winwood en de Crusaders en hij bezat een keten aan bluescafés in Amerika. B.B. King, Sweet Little Angel.

B.B. King, Sweet Little Angel. Gitarist Jimmy Johnson kwam in de jaren 50 met zijn familie naar Chicago en daar werd hij de gitarist bij Otis Clay, Denise LaSalle, Garland Green, Otis Rush en Jimmy Dawkins. Zijn broer Syl Johnson werd in Chicago een soulster, maar Jimmy Johnson bleef de blues altijd trouw. Jimmy Johnson, Things I Used to Do.

Jimmy Johnson, Things I Used to Do. Bider Smith kwam uit Montinello in Mississippi, maar in Chicago werd hij de gitarist van de huisband van de bluesclub Teresa's Lounge. En daar speelde hij wekelijks met Junior Wells, Big Mama Thornton en Otis Rush. Bider Smith, Hold That Train.

By the Smith, Hold That Train. Gitarist Ike Turner uit Clarksdale in Mississippi en Anna Mae Bullock uit Nutbush, Tennessee waren een bijzonder succesvol echtpaar. Totdat het huwelijk explodeerde. Ike en Tina Turner, I Smell Trouble.

I can Tina Turner, I smell trouble. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bluesgitarist Robert Cray komt uit Columbus in Georgia. Hij is gezegend met het stemgeluid van soulzanger Ophie Wright en hij speelt gitaar als al zijn jeugdhelden. Robert Cray, The Score.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij de laatste uitzending van Harry's Blues, de allerlaatste uitzending, want het programma stopt. Het is gebeurd nog in 30 jaar. Maar nog een uur lang muziek, meestal nog een uur lang muziek. Muziek van onder andere de Neville Brothers, een grote favoriet van Harry Musquet. Muziek van Daniel Loewis, van Eric Taylor. Drie versies van de Cadillac Assembly Line. Maar ook de grote mannen Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Howlin' Wolf en QB and the Blizzards.

Ja, daar begon het allemaal met in 1966 de eerste single van QB and the Blizzard, Stumble and Fall. Opgenomen bij de CNR-studio, de studio van de familie Rood. Dat was Harry zijn begin in de muziek en Harry zijn begin in de radio, in elk geval bij Radio Drenthe. Met dit programma, dat was in oktober 1991, dus dik 30 jaar geleden, 31 jaar geleden. En Harry zei altijd, de grote mannen in de muziek, dat bent voor mij Howlin' Wolf, Muddy Waters en Sonny Boy Williamson. Dus we draaien muziek van deze drie mensen, Howlin' Wolf. De grote man uit Mississippi, 1,91 meter was hij. Het was een reus die op het podium stond, een geweldige performance had. En dit is een nummer uit 1962, een van zijn meest bekende nummers, The Backdoor Man.

The Backdoor Man. Ook typisch zo'n verhaal wat in de blues heel vaker speelde. Ding die stiekem gebeurde. De man die door de achterdeur binnenkwam, omdat hij verholding had met een getrouwde vrouw. En dan tegen de morgen weer achter haar begon te krijgen. Dan verdween die weer. The Backdoor Man. Een nummer wat geschreven is door Willie Dixon. In 1960 opgenomen is in Chicago met Otis Penn op piano. Hubert Sumlin op gitaar. Willie Dixon op de double bass. En Fred Below op drums. Nou, Willie Dixon die schreef ook het volgende nummer. Een nummer van Muddy Waters. Ik denk een van zijn bekendste nummers. Vaakste gecoverd, denk ik. Ik denk dat ook Harry Musquet door in de 60 jaren ook wel zeker door beïnvloed is. Namelijk I'm Your Hoochie Coochie Man.

Op 7 januari 1954, en dat was uiteraard Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, opgegroeid op de Stovel Plantation vlakbij Clarksdale in Mississippi, waar wij in 1993, Harry Muskee en ik, en samen met de Montemonica speler die vroeger bij Livin' Blues speelde, John LaGrand, toen waren. De derde, dat is Sonny Boy Williamson. Ook in diezelfde omgeving opgegroeid in Tutwiler. In 1993 waren we ook door op zoek naar het graf van Sonny Boy Williamson. We kunnen het bijna niet vinden. Mooi gesprek had met de toen nog levende zus van Sonny Boy Williamson. Om eigenlijk een eerbetoon te brengen aan de man die later ook Harry Muskee covered heeft met het volgende nummer, Help Me. Help me.

Sonny Boy Williamson met Help Me, de mondharmonica. De mondharmonica's die ook altijd op het graf ligt van Sonny Boy Williamson in Toetwaler. En die soms ook op het graf ligt van Harry Musquet op het kerkhof in Rolde, waar hij in 2011 begraven is. Een aspect van Harry's blues was ook de Americana-muziek, de country-muziek. Ik moet zeggen dat Harry er in het begin niet zo heel veel van moest hebben, maar in de loop van de tijd heeft hij er wel steeds meer waardering voor gekregen. En heeft hij ook mensen als Jimmy LaFave bijvoorbeeld, dat vind ik geweldig, en Steve Earle en noem maar op. Nou, ik was vooral degene die dan de Americana-muziek erbij uitzocht. En ik zal niet ontkennen dat ik mij daar vooral heb laten beïnvloeden door de muziek van Gram Parsons en de Flying Burrito Brothers. Uit de periode, nou, begon 1970 denk ik zo ongeveer. 1973 kwam zijn eerste solo-LP uit, nadat hij uit de groep The Birds gestapt was. En een van de mooiste nummers vind ik nog altijd het nummer wat giet over de staat Mississippi, over de katoenvelden door zo, het nummer She.

0: 声音。
1: Ja, het woord Mississippi komt er niet één keer in voor en die proeft uit alles van dat het over die staat giet, over dat gebied giet, over de Mississippi Delta. She van Cram Parsons. En hij is ook de man die eigenlijk aangeeft dat de country, de gospel en de blues, dat de basis is voor alle muziek, voor alle popmuziek eigenlijk. Dat hoor je allemaal in Harry's Blues, 31 jaar lang. Dit is de laatste uitzending. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook in de laatste uitzending 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik heb daarvoor gekozen een live nummer. Want Harry Musquet zei altijd, de mooiste muziek die maak je op het podium. Dan ben je in je element, dan ben je met de muzikanten, dan ben je met het publiek. En wat je doorzingt, dat wordt niet vastgelegd. Als je in de studio bent, dan wordt het vastgelegd en dan moet je het later terughoren. En dan hoor je bijna altijd van dat het eigenlijk nog beter hadden kunnen. Nou, op het podium is die kans altijd aanwezig. Dus een live stuk van Musquet uit 1991, de Cadillac Assembly Line. Maar we beginnen met de uitvoering van Albert King uit 1976 van de LP Truckload of Lovin', de Cadillac Assembly Line.

De Cadillac Assembly Line in de uitvoering van Freddie King. De Velvet Bulldozer noemen ze hem wel. Hij loopt altijd mooi in een paars, in een roosachtig pak. Maar een geweldige gitarist. Een van de drie Kings. Hè? Albert King, Freddie King en B.B. King. Misschien die nam het nummer op in 1991. Hij speelde dat al veel langer op het podium. Hij speelde het ook bij de gelegenheid dat hij 25 jaar in het vak zat. Op het podium van Vredenburg in Utrecht. Een geweldige concert trouwens, met heel veel artiesten daarbij. En ja, ik bleef het toch een geweldige uitvoering vinden van Harry Musquet. Met zijn band Musquet, de Cadillac Assembly Line.

Ja, typisch Harry Musquet, dat hij altijd dat soort dingen, dat hij dat in het Engels deed, dat hij dat niet in het Nederlands deed, maar de muziek was in het Engels en ook dat soort projectjes erbij waren ook altijd in het Engels. Het was de tijd dat hij speelde met, onder de naam Musquet, en dan merkte je ook al wel van dat dat wat andersoortige muziek was dan hij tot dan toespeelde, veel meer wat, nou, bijna wat funky-achtig zou je kunnen zeggen. Met Roy Couchel, die zat erbij. En Gino Jansen zat erbij. Anders Langkamp was de drummer. En Erwin Java uiteraard op gitaar. En dit was een live-opname uit 1991. Nog een live-opname, maar van wat latere datum. Van een man die een paar jaar terug ook optrad in Grollo op het Holland International Blues Festival. Namelijk Joe Bonamassa. Live at the Creek Theater uit 2016. Zijn versie van de Cadillac Assembly Line.

Geweldig stuk live muziek van Joe Bonamassa, de Cadillac Assembly Line uit 2016. Dolphin Musquet, live 1991. En we begonnen met de versie van Albert King uit 1976. Een van de mannen waar als Harry het goed met kunt vinden, omdat hij een keer op bezoek kwam in de studio van Radio Drenthe bij Harry's Blues, dat was Eric Taylor. Een singer-songwriter uit Texas, een man die... meer dan alleen maar in de muziek geïnteresseerd was. Die ook geïnteresseerd was in literatuur, in filosofie, dat soort dingen. En dat sleurt geweldig aan bij Harry Musquet. Buitendien, Harry die had toch ook het voordeel van dat hij zijn teksten kon voorleggen aan Eric Taylor. En dat die er nog een king vanaf het wel goed Engels was. Er ontstond een band tussen Eric Taylor en Harry Musquet. En vandoor dat ik ook heel blij was dat in 2016 bij de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum, dat Eric Taylor daar ook bij aanwezig was. Helaas, zijn optreden dat kreeg niet de aandacht die het verdiende, maar hij was er wel. Dormen een ode aan Eric Taylor, een nummer van Eric Taylor van de cd Resurrect 1995. Louis Armstrong's Broken Heart.

It's Louis Armstrong's broken heart. It's Louis Armstrong's broken heart. De storyteller, Eric Taylor, de man uit Texas die helaas ook overleden is. Met een verhaal over Louis Armstrong, Louis Armstrong's broken heart. En dat doet mij herinneren aan onze reis naar Amerika in 1993. Harry Mesquet en ik, dat wij in New Orleans waren in het Louis Armstrong Park. En dat Harry door bij het beeld van Louis Armstrong zag, dat bleef ik zo veel mee zien. Nou, wat ik ook voor mijn brief zie, dat is een opname die wij gemaakt hebben met Daniel Lohuis. Harry Mesquet en ik met Daniel Lohuis. Dat was in het Amsterdamse veld, denk ik, door achter Erika. Hij had zo'n dikke bult door zitten en Daniel had een gitaar midden hem. En daar hebben wij een van de programma's opgenomen onder de titel Blue Spots. Praten met mensen op een bijzondere plek. En voor Daniel was dat het, zeg maar dat veengebied in Zuidoost-Drenthe. En later ben ik met Daniel ook een paar keer naar Amerika geweest om door de wortels van zienmuziek om me door naar te gaan zoeken. En die twee, Daniel Lohuis en Harry Mesquet, die kunnen tot de laatste dag aan toe dat Harry overleden is, 26 september 2011, geweldig met elkaar overweg. En daar past volgens mij maar één nummer eigenlijk bij. Hart aan fladden.

De man die veel onderweg is en toch ook altijd thuis is. Daniel Lohuis en het nummer Hart aan Fladden. Dat komt van de cd sowieso uit 2020. In een laatste uitzending van Harry's Blues mag eigenlijk ook muziek van de Neville Brothers niet ontbreken. Harry was gek op de muziek van de Neville Brothers. De swingende muziek van de drie broers die door inzaten. Hoe moet de muziek hem schreeuwen? Het was funky. Het was een beetje gospelachtige muziek. Het was hele gevarieerde muziek. Zo kun je het eigenlijk misschien wel het beste omschrijven. Aaron Neville is denk ik een van de bekendsten. Maar de anderen waren Arthur Neville en Charles Neville, Cyril Neville. En nou speelt ook een zoon van Aaron speelt met Ivan Neville. Ik draai een nummer van een album wat nog uit moet komen. Het album Take Me to the River. New Orleans. Het is een album wat gemaakt is bij een documentaire over New Orleans. Hoe de muziek van New Orleans, hoe die eigenlijk ontstaan is. Wat voor melting pot eigenlijk de muziek van New Orleans is. Welke invloeden door allemaal op binnen. Muziek, de invloeden onder andere van de Indiaanse cultuur. De Chupitalules, dat was een Indiaanse stam die heel veel invloed had in New Orleans. En daar gaat het volgende nummer ook over van de Neville Brothers. Hey mama.

Muziek van de soundtrack van de documentaire Take Me to the River, New Orleans. De Neville Brothers waren dat met Hey Mama. Harris Blues zit erop, de laatste uitzending van Harris Blues. 31 jaar heb ik Harris Blues met heel veel plezier gemaakt. De eerste 20 jaar samen met Harry Musquet en de laatste 10 jaar alleen. Dank aan iedereen die naar Harris Blues geluisterd heeft. En aan iedereen die aan Harris Blues middenwerkt heeft. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Musquet van de CD Sky Songs onder spot uit 1994. En ik zou zeggen, allemaal heel goed gaan. One more.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Gentrys, dat is een band uit Memphis. En ze namen een nummer op van Neil Young. En Neil Young had het zelf ook al opgenomen. En de versie van Neil Young eindigde 55 in de Amerikaanse hitparade. Maar de Gentrys wonnen de strijd. Want de cover van de Gentrys eindigde op 52 in de Amerikaanse hitparade. The Gentrys, Cinnamon Girl.

The Gentry's Cinnamon Girl. Ace, dat is een Engelse band met songwriter en zanger Paul Carrick. En de band begon als pubrock band in Sheffield als Ace Flash en de Dynamo's. Maar het werd al snel teruggebracht tot Ace. Het nummer eindigde 3 in Amerika, 20 in Engeland. Ace, how long?

Ace, How Long? The Jaggers, dat was een band uit Pittsburgh met zanger Dominic Irais. Hij stapte later over naar Wild Cherry en daar had hij een hele grote hit mee. Play That Funky Music. En daarna had hij nog een solo carrière als Donny Iris. Dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. The Jaggers, The Rapper.

Jackals, The Rapper. Het is een nummer geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway. En het is de laatste single met zanger Alan Clark, die solo verder ging, maar zijn solo-carrière zag mislukken. En hij werd opgevolgd bij de Hollies door de Zweedse zanger Michael Rickfors. Maar dit nummer van de Hollies met Alan Clark eindigde nog twee in Amerika. De Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress.

Nederland uit Los Angeles. Het werd een top 5 hit in Amerika en een cover van reggae-zanger Ken Booth werd later opnieuw een grote hit. Brad, Everything I Own.

0: again, just to touch you once again.
1: Bread, Everything I Own. Dave Loggins, dat was een neef van Kenny Loggins. Hij schreef het nummer zelf en het zou zijn enige grote hit worden. Het nummer eindigde 5 in de Amerikaanse hitparade. En er verschenen nog covers van Willie Nelson, Reba McEntire, Tammy Wynette en Jimmy Buffett. Dave Loggins, Please Come to Boston.

Dave Loggins, please come to Boston. Carly Simon kwam uit het duo The Simon Sisters. Dat duo had ze met haar zus Lucy Simon. Ze is de ex-vrouw van James Taylor. En ze had een mega-hit met het nummer You're So Vain. Dit nummer werd opgenomen in Londen met producer Paul Samuel Smith. En dat is de basgitarist van de Yardbirds. Het eindigde 13 in de Amerikaanse hitparade. Carly Simon, Anticipation.

Carly Simon, Anticipation. Linda Ronstadt uit Arizona coverde een hit van The Everly Brothers en de single was het begin van een indrukwekkende serie hits. Het nummer eindigde 2 in Amerika. Daarop volgde You're No Good, dat werd weer een grote hit. En pas in 1990 scoorde ze haar allerlaatste hit, All My Life. Linda Ronstadt, When Will I Be Loved? MUZIEK

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Way I Am van Luke Combs is het album van deze week. En Luke Combs is 36 jaar en vader van 3 kinderen. Maar ooit studeerde hij rechten op de universiteit omdat hij rechercheur bij de politie wilde worden. Maar in zijn studententijd werd hij al ontdekt, waardoor hij stopte met zijn studie, omdat Amerika bijna hysterisch reageerde op zijn debuutalbum. Luke Combs, Evermine.

Luke Combs, Evermine, Bo Donaldson en de Haywoods. Dat was een band uit Cincinnati met toetsenist Robert Donaldson en zanger Mike Gibbons. Dit is een cover van de Engelse band Candlewick Green. En het nummer eindigde 15 in de Amerikaanse hitparade. Bo Donaldson en de Haywoods. Who do you think you are?

Bo Donaldson en de Haywoods. Who do you think you are? Het komt van het album Muscle of Love van Alice Cooper. En hij nam het nummer op met dames uit de Ronettes en de Pointer Sisters als achtergrondzangeressen. Het nummer eindigde 48 in de Amerikaanse hitparade. Alice Cooper, Teenage Lehman 74.

Alice Cooper, Teenage Lament, 74. Orleans, dat was een band uit Woodstock. Zanger en gitarist John Hall schreef het nummer met zijn vrouw en het werd de grootste hit van de band. Desondanks ging John Hall vervolgens als soloartiest verder en drummer Jerry Marotta stapte over naar Hall & Oates. Het was een top 5 hit in Amerika voor Orleans. Still the One.

Orleans, still the one. De pas 26-jarige Otis Redding kwam op 10 december 1967 om het leven bij een vliegtuigongeluk in Lake Madison, Wisconsin. Hij wordt in Amerika nog steeds gezien als de beste soulzanger aller tijden. Otis Redding, A Change Is Gonna Come.

Otis Redding, A Change Is Gonna Come. Blueszanger Delbert McClinton uit Lubbock, Texas, speelde in de begeleidingsbands van Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf en Lightnin' Hopkins voordat hij aan zijn solo-carrière begon. Delbert McClinton, Take It Easy.

0: Delbert McClinton, Take It Easy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Johnny Otis was een veelzijdig man. Hij was zanger, componist, muzikant, bandleider, discjockey, producer, televisiepresentator, schrijver, politicus en journalist. En hij runde een topband. Op dit nummer hoort u zangeres Marcy Lee. The Johnny Otis Show. Telephone Baby.
1: Hello, Johnny.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
3: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
4: Het eeuwige gewauwel op het ogenblik van politici die in iedere zin die ze uitspreken dat wij met z'n allen iets moeten doen. En dat wij samen en dit en dat.
5: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En ditmaal doet hij dat met een Grunninger in de kop van Drenthe. Die Grunninger dat is de dichter Rutger Kopland, pseudoniem voor Rudy van de Hoofdakker. Ze staat op een natte plek bij het water en het regent pieperstil.
6: Wat heeft u met de Drentse A? Dus u vindt dat een van de meest onaangetaste gebieden van Drenthe?
4: Neem ja, dat is het. Je hebt het een beetje het idee dat je dan iets ziet wat er altijd al geweest is. Ja. Dat zou wel niet zo zijn, maar het gevoel dat het daar weinig aan geknoeid en verpest is.
6: Dit is nog een vrij oud landschap.
4: Ik denk dat dit heel oud is, maar ik weet niet hoe oud het is. Maar je ziet dus op sommige plekken van de Drentse Aar ook nog die oude walletjes. En die kleine kaveltjes met, laten we zeggen, eikjes van een paar honderd jaar erop. Dat zijn dus eigenlijk in feite verwaarloosde eikenwalletjes. En heel kleinschalig allemaal. En ja, dat kan niet anders dan oud zijn. Dat is, dat zie je ook aan dat is niet door ruilverkaveling of wat dan ook verwoest. Dat is gewoon zoals het waarschijnlijk al, misschien enkele honderden jaren zo is. Zo was. En die meanders natuurlijk, die kronkelingen die in nogal wat beken in Drenthe en overal in Nederland natuurlijk glad getrokken zijn en kaarsrecht gemaakt zijn. Dat is ook allemaal gespaard gebleven hier. Je ziet dus hoe die rivier zijn eigen
6: loop.
4: Zijn eigen leven, heeft geleid en mocht doen wat hij wou, bij wijze van spreken. Je ziet nog op heel veel plaatsen hier geen huizen om je heen als je hier langs loopt. Nederland toch nog iets heeft van
6: ongereptheid.
4: Ongereptheid ja. En eenzaamheid. Ik hou ervan, laat ik het maar zo zeggen. Beter woord is er haast niet te bedenken.
6: Er zijn de enige mensen die hiervan houden natuurlijk. Berend Groen, onze een van de mooiste schilders van Drenthe.
4: Ja.
6: Zijn schoonvader, komen we even op, ingenieur Harry de Vrome, die eigenlijk dit met veel passie, die dat stromende landschap van de Drentse A eigenlijk ingericht heeft en die...
4: Oh ja?
6: Ja, uh-huh. Harry, dat heb ik onlangs. Ik kende hem al, zijn naam al heel lang. Maar onlangs heb ik kennis met hem mogen maken. Hij wordt een beetje vergetenachtig, maar als die hierover gaat praten, dan kom je dus. Dat is ook een man met passie en die heeft heel veel goed gedaan voor dit gebied.
4: Ja.
6: Volgens hen is het ook een heel oud cultuurlandschap. Stroomdallandschap, waar eigenlijk heel weinig aan veranderd is. En gelukkig dat Harry de Vrome zich daar ontzettend voor ingespannen heeft.
4: Ik heb eigenlijk geen idee hoe oud het is. Maar het geeft mij in ieder geval, gaf het mij het gevoel dat het oud was. En dat vind ik dan ook al heel belangrijk. Maar het is mooi te weten dat het ook echt oud is.
6: Ja, ja.
4: Maar wat ik ook mooi vind, is van deze plek, waar we nu staan, met die huisjes hieromheen. Dit is ook oud en dit is nou net precies wat moderne pretparken en moderne vakantieparken enzovoort
6: niet hebben.
4: Niet hebben.
6: Nee, dat
4: ik bedoel, Center Parks is ja.
6: Dat vind ik ook heel eng, hoor.
4: Een totaal andere wereld dan dit. Dit is gewoon, ja, god, zo was het voor de oorlog ook. En dan moet je niet al te nostalgisch zijn altijd. Maar dit heeft zoiets, ja, gezelligs, gewoons, onopgesmukt. Niks, geen gedoe en hè, met golfbaden.
6: Nee,
4: en
6: nee.
4: En
6: dat je tegen de rotsen op moet klimmen en zo, ja, nodig sportief moet zijn en zo.
4: Schrikkelijk.
6: En van een, ja, soort van een grootste gemene delen wat elke Nederlander eigenlijk moet hebben of zoiets.
4: Ja, of dat je
6: op dat gebied dan althans.
4: Of dat je dan goed midden op de Veluwe of waar dan ook, of midden ergens in de weilanden, plotseling eigenlijk in de tropen moet zijn. Of
6: ja,
4: zo,
6: ja,
4: hè?
6: Ja, ja.
4: Nou, hier ben je gewoon in Drenthe en zo was Drenthe en zo is het nog steeds. En ik woon vanaf 62 in Glimmen.
6: En u bent wel, u heeft wel wat met Drenthe, want maar u bent het ook niet helemaal eens met zoals het in Drenthe gaat.
4: Nee.
6: En ondergetekende als echte Drent natuurlijk ook niet, want wij zien vele dingen gebeuren wat ik eigenlijk heel lelijk vind en overal hebben hoe heet ze dan weer, die exploitanten, die
4: projectontwikkelaars,
6: vingers in de pap en de welstandscommissie faalt op alle fronten. Tenminste, dat vind ik een. Ik weet niet hoe dat met u is.
4: Nou, ik ben ook niet zo gelukkig met de welstandscommissies. En met het feit dat langzamerhand iedere meter grond dat daarmee gespeculeerd en gekwanseld wordt. En als je dan ziet wat daar verschijnt, op veel te kleine kaveltjes, veel te grote huizen. In die, laten we zeggen, wat we dan ook tomelijk, geloof ik, noemen. Hoe wordt het ook alweer genoemd? Catalogus architectuur.
6: Ja, ja.
4: Geeft u mij maar een leuke boerderette van 800.000 gulden. En heeft u ergens nog een klein stukje land? Dan kan die net op.
6: Ja.
4: En dan kun je de rest bestraten. Want gras, daar hebben de mensen tegenwoordig ook een verschrikkelijke hekel aan.
6: Ja, ja, ja, ja, ja. Het moet allemaal prachtige.
4: En dan kun je het mooi schoonhouden en dan nog een grote garage ernaast. Dan heb je het gehad.
6: Ja.
4: En dat zie je dan dus ook naast die dorpen verschijnen. En dat mag allemaal.
6: Ja, dat, de zogenaamde witte schimmel.
4: De witte schimmel, ja, ja, dat mag.

0: U was, of bent waarschijnlijk nog hoogleraar, ja, met...
1: Met emeritaat.
0: Ja, emeritaat, ja. Of met pensioen.
1: Pensioen,
0: voor,
1: ja.
0: Goed Nederlands.
1: In goed Nederlands.
0: In goed Nederlands. Ik las...
1: Moet daar langs, hoor, linksaf hier.
0: Links hier?
1: Ja.
0: U kreeg een soort van, met uw vrouw, een soort van reis aangeboden waarbij u dan diverse oostelijke landen in Oost-Europa zou aandoen, waar u dan enkele lezingen over poëzie zou geven. Dat,
1: ja.
0: dat jonge sla in het oosten.
1: Ja.
0: Een dagboek eigenlijk?
1: Nou, de opdracht van een dagboek die kreeg ik niet. Ik had dan de Volkskrant beloofd dat ik een dagboek zou bijhouden en dat ik dat aan hun zou toesturen voor eventuele publicatie in een zaterdagnummer. En dat heb ik gedaan, maar dat dagboek dat heb ik dus helemaal op eigen initiatief gemaakt. Maar de reis die maakte ik namens de Rijksuniversiteit Groningen, die mij dat aanbood.
0: Yeah,
1: yeah. Als dank voor voor mijn werkzaamheden. Dus ik vond het bijzonder aardig. En,
0: Want u was hoofdleraar in de
1: psychiatrie,
0: in
1: ja.
0: De biologische psychiatrie.
1: Ja, biologische psychiatrie, ja. Ja. Ja. Het was dus eigenlijk een teken dat men mijn werkzaamheden op prijs gesteld had. En bovendien het kennelijk ook wel leuk vond dat ik gedichten maakte. En die twee dingen verenigde, het dichterschap en dat hoogleraarschap. En toen heb ik gekozen voor een reis waarin ik gedichten vertaalde met studenten van de diverse afdelingen Nederlands die er zijn in Oost-Europa. En waar de Groningse Universiteit ook banden mee had. Dus en uitwisselingsprogramma's. Dus ik kwam telkens bij een klein vakgroepje Nederlands. In Rusland of in Polen of Hongarije, waar dan ook. En daar hadden de jongelui die Nederlands studeerden, die hadden dan al mijn werk gelezen en ook al wat vertaald. En dan besprak ik met hen in colleges en samen met een docent die vertalingen. En dat was heel interessant, omdat je met het bespreken van die vertalingen ook behoorlijk dicht in contact komt met die culturen en met de situatie daar. Je moet alle mogelijke woorden die je in Nederlands min of meer vanzelfsprekend gebruikt. Die moet je daar op een goudschaaltje gaan wegen en zeggen van wat is dat nou eigenlijk precies? Wat je daar in Nederland mee bedoelt, om het ook dan weer zo precies mogelijk in die andere taal, die vaak toch gebruik maakt van andere metaforen en van andere betekenissen, om dat daarin om te zetten. Dus het was een heel interessante onderneming.
0: Die dagboek aantekening lezend, dacht ik. Heeft u nooit eraan gedacht om proza te schrijven?
1: Jawel, maar ik schrijf toch ook proza?
0: Ja, maar ik bedoel...
1: Romans of novellen of verhalen of wat dan ook. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit... Daar ben ik nooit aan begonnen, nee.
0: Want als ik dat zo las, dan las dat toch wel heel mooi eigenlijk.
1: Nou ja, ik kan wel... Laten we zeggen, wel vertellend proza schrijven.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel eens gespeeld met de gedachte, zou ik niet eens proberen om een roman te schrijven. Ja. Of een novelle of een verhaal of wat dan ook. En in mijn studententijd heb ik ook wel verhalen geschreven. Maar Het is, en ik heb het ook wel eens geprobeerd, het is een heel ander werk.
0: Ja, hè?
1: En om een verhaal te bedenken met een plot en met ja, situaties en schilderingen van mensen en van verwikkelingen waarin ze terechtkomen enzovoort. Ik weet niet, ik heb dat nu toe niet aangedurfd. Het is iets van een lange adem en ik stel me voor dat als je eraan begint, dat je dan maanden en maanden en misschien wel jaren en jaren daarin opgesloten zit. En met de wanhoop kom ik hier ooit weer uit en wordt dit wat. Ja, dat heb je met een gedicht al gedurende een paar weken soms.
0: Dat je ja, denkt, hoe doe je dat? Want ik schrijf zelf al teksten voor de band. Maar ja, dat is dan vaak in een AAB-idioom. Dus wat ze in de blues zeggen. Dat je hebt een regel en die regel herhaalt ze dan een keer. En dan een rijmregel.
1: Ja, ja.
0: Dat is een 12-maten. Maar ik... Maar,
1: dat is toch ook niet makkelijk?
0: Nee, het is, ja, het is moeilijk om op een gegeven moment het onderwerp te vinden. Nou, ik ben nu wat bezig met...
1: Dat is toch ook niet makkelijk?
0: Nee, het is, het is moeilijk om op een gegeven moment het onderwerp te vinden. Nou, ik ben nu wat bezig met om een soort

0: dan komt er een moment dat ik denk van... Nou, dan wil ik toch echt eens een keer weer eens een gedicht schrijven. Misschien soms ook wel zelf zonder dat er iets in mijn hoofd zit. Maar dat ik gewoon denk van, dit moet nou toch weer eens gebeuren. En waarom, dat weet ik dan ook niet precies. Maar het schrijven van zo'n tekst zoals u dat nou vertelt... voor een blues of een liedje. Ik heb ook veel cabaretteksten geschreven. En dan zit je dus met hetzelfde. Hè. Dan zit je dus ook met iets wat... Snel te begrijpen moet zijn. Met een zinvolle herhaling. Met een goed lopend ritme. Aan een heleboel eisen moet je voldoen. Tenzij je er dus een hele vrije vorm van wil maken. Maar dus die problemen ken ik ook wel.
1: Ja.
0: Maar ook het soort van gedichten wat ik zelf schrijf, hoor, die zijn dan zo op het eerste gezicht niet zo strak in de vorm. Maar reken maar dat je puzzelt en puzzelt met hoe klinkt dit, hoe loopt dit... Hoe staat dit op de bladzij? Wanneer zal ik deze regel afbreken? Wat betekent het als ik hem hier afbreek? Wat betekent het als ik hem daar afbreek? Kortom, er zijn ook enorm veel geschreven en ongeschreven regeltjes... Waar je voortdurend aan zit te denken en waar je voortdurend mee werkt.

Morgens aan de rivier. Morgens waarin hij nog lijkt te overwegen waarheen hij die dag weer zal gaan. Of hij diezelfde hevige bewegingen zal maken als altijd, of niet meer. Of zijn deze eindeloze aarzelingen de lege gebaren van iemand die al niet meer bestaat en zich heeft neergelegd bij wat hij is, tussen zijn oevers, in het zinloze spoor dat hij groef. Alsof hij opnieuw zou willen beginnen. Zo rusteloos lijken zijn bewegingen. Alsof hij terugkomt naar zijn land van herkomst, zijn schemerig verleden in, en dan hier weer komen liggen. Maar hij is stil tussen zijn oevers. En ook zijn oevers zijn stil. Alsof hij verder zou willen gaan dan hier. Er een bestemming zou zijn, ergens een plek waar hij nog nooit is geweest. En daar zou kunnen komen. Maar daar in de verte is hij al. Dezelfde als hier. Morgen aan de rivier. Morgen waarin hij eindelijk niets meer zal zijn dan de rivier.

0: Ja, als u zo terugkijkt op uw loopbaan als hoogleraar, is het, bent u dan min of meer tevreden of denkt u van, goh, ik denk ook, ik heb het zelf wel eens hoor, dat ik denk van, was dat nou wat je wilde in je leven of zo? Dat is misschien een beetje een rare vraag of zo, maar en heb ik het eigenlijk wel, ik vind van mezelf wel dat ik te lui was of zoiets, dat er wel meer uit te halen was. Ja, maar aan de andere kant heb ik dan het idee, waar heb ik die wijsheid vandaan, dat iemand dat heb ik van anderen, van dat je iets moet of zoiets. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ik geloof het wel. Ik geloof dat ik het wel een beetje begrijp.
0: Heeft u ook zoiets waarvan u denkt, nou dat heb ik toch, of denkt u gewoon, het is wel goed zo? Of?
1: Ja, ik top er niet veel over.
0: Nee.
1: Ik eigenlijk helemaal niet.
0: Gelukkig maar.
1: Het is niet zo dat ik denk van, ach, had ik nou maar dit of had ik maar dat. Nee. Ik heb nou eenmaal die keuzes gemaakt en ik ben nou eenmaal op dat pad terechtgekomen en ik geloof wel dat ik er ongeveer van gemaakt heb van wat erin zat. Ik kijk wel terug met een idee van ik had er ook niet veel meer van kunnen maken volgens mij hoor.
0: Nee.
1: Wat is nou de maatstaf? Wat is nou behoorlijk? Hè?
0: Ja.
1: Je kunt toch. Er zit een grote bandbreedte in. Er zijn mensen waarvan je natuurlijk kunt zeggen, nou ja, die mensen die hebben echte kantjes er flink afgelopen in hun leven. Maar die zijn misschien in andere opzichten weer buitengewoon plezierig geweest.
0: Ja.
1: Ontzettend aardige en. Sociale, zorgzame mensen die dan misschien in hun beroepsleven niet geglorieerd hebben, maar die een verdomd aardige vader en moeder geweest zijn, leuk in het verenigingsleven en die veel hebben betekend voor anderen. Ik bedoel, ja, goed. Ik ben veel uit huis geweest.
0: Maar u heeft uw steentje wel bijgedragen aan opvoeding van wat ik eigenlijk altijd denk, vooral in deze hedendaagse maatschappij. Ik heb het er vaak over met mijn gitarist. Die geeft ook les trouwens. En die is van Indonesische afkomst en al vroeg gerepatrieerd dus. Ja. En toen heel erg geaccepteerd. Die jongen heeft ook gymnasium en het conservatorium gedaan.
1: Ja.
0: Wordt nu op één hoop gegooid met allerlei allochtone mensen. Hij zegt, vroeger hoefde ik helemaal niet op te passen. Het was gewoon een Indische jongen en ik werd gewoon. Maar dan hebben wij het ook, dit even terzijde, maar dan hebben wij het ook heel vaak over onderwijs. Dat toch heel belangrijk is. Ook en zeker voor. En opvoeding. Dat het een van de belangrijkste aspecten is. En dat daar toch de laatste tijd een beetje de klad in zit en zo.
1: Nou, reken maar dat er de klad in zit in het onderwijs.
0: Ja. En ik vind dat zeggen, heel slecht is. Want ik denk dat een maatschappij, hoe meer kennis, hoe minder agressief, denk ik vaak.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat.
0: Als je het goed doet.
1: Ja, zeker kennismaking met andere ideeën dan die van jezelf. En het aanleren van dingen die je wereld verruimen. Ik denk dat dat geen kwaad kan voor je sociale gedrag en voor je sociale bewustzijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enige. Het verzamelen van kennis. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is hoe je affectief, ik bedoel emotioneel opgevoed wordt in je jeugd. Hoe er met je omgegaan wordt, of je het gevoel gegeven wordt dat je iets betekent. En dat het duidelijk gemaakt wordt dat het niks te maken heeft met het feit of je rood haar hebt of of zwart haar. En dat het wat je voorstelt niks te maken heeft met of je een goed verstand hebt of een wat minder goed verstand. Socialisering van mensen houdt toch in dat je ze het gevoel geeft van zelfvertrouwen. Ik ben de moeite waard. Ik beteken iets voor andere mensen. En andere mensen betekenen iets voor mij. Daar gaat het natuurlijk om.
0: Is onze samenleving niet een beetje aan het... Ja, aan het vereenzamen of zo ook. Het is een beetje vreemd hoor. Omdat je zit, we krijgen binnenkort 16 miljoen mensen hier. Maar ja, toch, als ik in Drenthe kijk, waar wij vroeger de nabelhulp hadden. Ja. Hè? Als de buurman ziek was, Albert werd het ook wel. Dan werd er geholpen op de boerderij enzovoort enzovoort. Dat zie je op onze dorp toch ook helemaal. Het is al steeds minder en zo. Dat is er bijna niet meer en zo. Dat zie je toch ook in het algemeen wat terug. De mensen, ja.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ken het dorpsleven in Drenthe helemaal niet.
0: Nee, maar ook in de grote steden. Dat de mensen steeds minder... alleen maar kijken naar televisies en alleen nog maar bezig zijn met een remplaçant te vinden voor in materiële dingen voor geluk of zoiets.
1: Het kan
0: zijn. Schraal worden, heb ik het idee.
1: Ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb daar weinig zelf weinig van meegemaakt.

0: Deze brug heb ik zelf gebouwd, weten jullie dat?
1: Is dat niet...
0: Pas op, oh ja, het is gesprek gehad.
1: Ik heb leren zon, dus dat moet ik weer omhoog.
0: Nee, vermijden. Jur Evenhuis, die daar woont en waar we net eventjes bij waren. En ik hebben deze brug gemaakt. Jaren geleden. Want hij had toen een kudde schapen. En die liepen hier. Onder andere. Aan de overkant. En die liepen daar. Waar je ze nu nog ziet. Het zijn er nu veel minder. Maar ze hadden geen brug. En toen hebben we op hoek gezet. We moeten een brug maken hier.
1: En kon dat maar zo? Geen welstandscommissie, clandestien
0: gedaan. Ja. Maar dat is een aardig verhaal. We hebben het in, geloof ik, in elfvoud ingediend, het verzoek. En het probleem was, en dat is onze redding geweest, dat niemand wist wie het moest beoordelen. Omdat het niet duidelijk was in welke gemeente deze brug lag.
1: Ah.
0: De A is de grens tussen twee gemeentes.
1: Was het Anlo of zo?
0: Ik geloof dat het de gemeente Anlo en de gemeente Vries waren. Maar de Drentse A heeft zich verlegd. dus...
1: Het was niet helemaal meer...
0: Het kon best zijn dat het nu in één gemeente lag in plaats van in twee. Of dat het nu in twee gemeenten lag in plaats van in één. En er zijn ook wel ambtenaren geweest die het bekeken hebben. En toen, ja, geloof ik schouderophalend en hoofdschuddend zeer zijn vertrokken. En uiteindelijk kregen wij een papier, toen was de brug al lang klaar. Toen kregen we een papier waarop stond dat we toestemming kregen voor het bouwen van die brug. En er zat een stukje typex erop. Ik heb het bewaard. En als je daar doorheen keek, dan zag je dat er uitgetypext was. Is al gebouwd.
1: Is al gebouwd.
0: Maar dit is een brug die hebben we dus zelf gemaakt. Geheel clandestien. Hij zag er ook eerst anders uit. Inmiddels is hij veranderd. Omdat een paar bomen die we erop gelegd hadden, dat die vergaan zijn. Dus er liggen nu weer nieuwe bomen op. Maar we hadden twee mooie kromme bomen, een beetje kromme elzen. En die hadden we er zo, zodat hij ook een kleine boogvorm had. En we hadden hem ook zo gemaakt dat het leek alsof hij daar altijd al gestaan had. Dus heel stevig, maar ouderwets in elkaar gezet. Dus we hebben toen ook gedoopt met een groot feest. En een redevoering van de oude mevrouw Evenhuis, die ik voor haar geschreven had. Uiteindelijk hebben we dus heeft zij een lint doorgeknipt onder het spelen van het Wilhelmus. Het was echt een fantastische happening. Er is ook nog wel een bandje van. Ik vind het slecht weer. Heel onprettig weer. Kil, ongezellig.
1: Ja, doet het. Slauwerhof, hè?
0: Ja.
1: Ik heb dat. Nu het toch nog even over. Nu we hier nog zo gezellig rondlopen met z'n drieën. Slauwerhof is namelijk. En dat komt dan weer een beetje terug met uw Oost-Europese gastencollege over de poëzie.
0: Ja.
1: Is heel mooi vertaald en op muziek gezet. Door een Portugese dichteres was een grote liefhebber van Lissabon en zo. En nu is er een Portugese fado-zangeres, Cristina Branco, die heeft dat Canta Slowerhoven. Dat is echt, ik heb het onlangs gekocht en dat is prachtig is dat.
0: Oh, ja.
1: En die is ook mooi vertaald eigenlijk.
0: Wist ik niet.
1: Ja, nee. Dat is heel erg. Slowerhoven die had een grote. Die kwam daar heel vaak.
0: In
1: Lissabon. Het was een van zijn lievelingsplaatsen.
0: Ja, maar die fado's, dat zijn natuurlijk ook hele droevige.
1: Ja,
0: hartverscheurende liederen.
1: Ja, ik heb het onlangs gekocht. Ik had daar een keer bij Han Reijzen gezien. En ik denk van, moet ik toch maar kopen. Want wordt ook leuk uitgelegd. En heb je wat aan. Zullen we een kop koffie gaan drinken even?
0: Dat is goed. Wou jullie naar het café?
1: Ja,
0: niet hierheen. Dan pak ik het.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de dichter Rutger Kopland, die muziek die was van Tchaikovsky uit The Seasons, het stuk December. U voerde de pianiste Ilona Prunzi. Het andante van het 21ste pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, u voerde de Murray Pariah. En Amalia Rodriguez, de Portugese fado-zangeres met Fado Portugues. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een hele oude boerderij aan de Middenstreek in Grollo. Want daar woont een van zijn beste vrienden.
1: Maar wij kunnen hier wat over praten. Nou, moet ik kijken, jongens. Waar ben we nou terechtkomen? Prachtige foto's. Lucky Strike zie ik staan op een zeer snel vehikel. We zijn hier op de deel van de Egbert Streuer. Nou, Egbert Streuer die heeft natuurlijk geen nadere introductie. 13-maal Nederlands kampioen wegrace zijspan. 3-maal wereldkampioen en diverse maal tweede en derde. En wij staan hier op het deel. En we zitten hier nog de overblijfselen van een geweldige racecarrière. En dat wil zeggen ongeveer 1, 2, 3, 4, 5. 5 bij 2 minimaal. 5 bij 2,5 dacht ik. Een grote kasten. Een holle kast met allemaal bekers. Nou, dat liep erop niet. Liep wel even. Die hebben eens een eentje meer als Heerenveen, waar we laatst waren bij Fobbe de Haan. Kijk eens aan. Ook nog, oh, dit is van biljarten. Ik wist niet dat echt zo goed een biljart. Die maakt anderhalf, of net zoveel als ik. Een forotje met snieders erbij. He? Zie je wel. Nou, wat zien we hier? Ik kan het ook allemaal niet zo goed lezen. Eens even kijken.
0: Raalte, daar de politie.
1: Oh, hier. Raalte. Dat was de Raalte. Hoe heet die ring nou maar weer? De Luttenbergring. Nou, hier heb je het spul allemaal verkocht verder. En hier staat echt met zijn Harley. Dat is een hele mooie, is dat ook. Zo'n Electra Glide. Met een prachtig zadel. Helemaal met een versiering erom toe. Met prachtige mooie covers. Een trekhaak er zelfs nog achter. En er staat een bekertje onder. Heb je natuurlijk aftapt, want het is winter. En dan heb je nog een hele mooie Gucci, Moto Guzzi 8,5 Le Mans staan. Ook nog alle. Ook zo'n mooie, dat is een mooie al schuurreizen. Nou, en dan zit hier nog een klein scootertje. Dit is het huis. Het huis waar Egbert Meijers geboren is. Deze boerderij. Want dit is een van de allermooiste Saksische boerderijen in Grollo. Misschien wel van heel Drenthe. Deze boerderij is later verbouwd door Jans Mennegaar. Dat was de vader van Jan Mennegaar uit Loon. Die was aannemer. Voor professor Van den Berg. Die hebben het later verbouwd. Maar het oorspronkelijke huis is het huis van Egbert Meijers. Dus ook een bekende Drentse zanger. En die is hier geboren. En nou, wij kunnen wel even verder doorlopen. Maar die is hier geboren. En professor Van den Berg heeft het helemaal in oude staat teruggebracht. En Egbert die zorgt er echt voor. Verder door. Helemaal in oude staat blijft. Kijk, want hier heb je allemaal die kinderkopjes. Allemaal riet. Kijk, even pas geleden nog laten voegen daaronder. Weer. In verband met die reek, die drupt daarop. Die, kijk, en dan slaat cement uit de voeg weg. Hè? Dus dan moet je, van onder moet je het geregeld weer voegen. En daarvoor, bij de schorsting, daarvoor laat ik het ook iedere keer nog weer mooi vlechten en zo. En met heide en zo. Dat we, ja, het staat onder monumentenzorg ook, hè. Nou, hier is het al stookhok. En hier, was, hier is echt wat tuner die altijd zien. Daar had hij de testbank op en zien motoren. En ja, tegenwoordig, ja, de bron hier wat. Tegenwoordig staat hier een digitale draaibank, een first. En dat maakt helemaal digitaal computer gestuurd. Dat maakt echt wat, maakt hij dus. Ja, onderdeel voor machines en daar heeft hij een aantal klanten voor en vult hij de voorraden aan, dan kan hij dus nou, en dat is natuurlijk uiteindelijk was dat zijn vak ook en dit hij reikt eerst het onderdeel uit en dan maak ik een paar proefdingen en dan gaat het hierin en dan materiaal komt erin en de machine die doet verder hetzelfde. Het is een heel duur apparaat, maar geweldig ding eigenlijk.

0: Nou ja, Egbert en ik ben dan natuurlijk al lang vrienden. Wij waren Sien Brommers liep me altijd al veel harder in Azen. Maar wij zijn in feite, ja, we zijn eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk een beetje, oh. Je mag wel zeggen, vrienden worden door de tijd heen en ach, wij passen ook wel goed bij elkaar. Egbert is wat stiller, ik ben wat meer losser. Maar het is ook wel zo dat, wij hebben eigenlijk wel aan een gebaar wel genoeg om te weten hoe het erbij staat en zo. En nou ja, je kunt me echt ook reuze plezier hebben gewoon. En je hebt leuke humor en het is, kijk, zo'n waterput hij er nog zit, zie je wel. En het is iemand die overal wat vanaf werd. Er werd ook heel veel van oude kunststaven en zo en van antiek. En, ja, en hij ziet heel goed hoe dingen in elkaar zitten en zo handig als zeg maar dit, zo onhandig ben ik weer en zo. Als hij bij hem in de auto zit, dan kan hij gewoon huren of nou, wat, als die auto niet goed loopt, wat er met aan de hand is en zo. En dat is natuurlijk. Niet te vergeten, we hebben daar de Uilden. Hè, met, we hebben van de. Hé hey Hans! Mooi! Dat is ook een goede vriend van mij, Hans de Vries, piloot bij Transavia. Ook geen verkeerde man. En daarvoor heb ik het Ulebret, daar kun je, we hebben daar wel eens zitten. Echt. Dus moet even wachten en zeggen, van, gaan we er even mee. Met een paar pulten bier bij ons en we wachten met die uil die kwam Noors. Maar nee, het is een heel mooi ding en aan de andere kant is het nog zo'n echt old hoffie met appelboom en zo. En je kunt het wel zien, het wordt ook heel goed onderhouden. Het is mooi. Ja, en echt, maar heb een hele goede humor. En vaak gaan wij wel eens even woensdagmiddag rijden wij door de provincie en dan kijken wij eens daar naar al de nieuwe ding. En wij vloekt wel eens wat ze over dingen die ze er weer neerzet hebben, die ze verbouwd hebben, wat verschrikkelijk lelijk is. En we bezoeken wel eens wat museumpjes zo hier in Drenthe. Hoewel die ook wel weer veel op elkaar liek, moet je zeggen. Met al die oude boerendingen en zo. Maar het radiomuseum in Dieven, dat vonden wij mooi. Dat, ik geloof dat dat werkt. Het was een heel mooi museum. En nou ja, dat soort dingen. Hè. En we gaan nog wel eens straks. Dan gaan we nog eens een keer naar de kerstmarkt en zo met je vier, Karin, Dorien en ik. En gaan we ons eens gezellig verpozen in Osnabrück of Münster of Bremen. Ja, leuke mensen. Ook helemaal geen. Echt, maar ook, ondanks dat hij zoveel wonden heeft, is het altijd een enorm gewone jongen gebleven. Hoi. Zonder spassies. En gewoon zijn eigen gang gaan. En zijn vrouw Karin, dat is eigenlijk ook een hele aardige. Ja, ook een, boer, ook een van de boeren. Hè? Gewone mensen. Echte Drenten.
1: De muziek die jij zo net hoorde, die was van een van de eerdere bewoners van de boerderij van Egbert Streuer. Namelijk van Egbert Meijers. Vreemde op de S. En de stiet op de cd Worm, de wereld braant. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. En maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het nummer komt van het album Autumn 66 van de Spencer Davis Groep uit Birmingham. Het is een compositie van zanger Stevie Winwood en het werd een hit in Zweden, België, Engeland en Duitsland. De Spencer Davis Groep, When I Come Home.

Dus met zijn Davis-groep When I Come Home. Kim Janet werd ontdekt door Tom Jones in de tv-show The Voice. En intussen is ze de New Queen of Rock in Engeland. Dit nummer nam ze op met de band van gitarist Chrissy Matthews voor het album Chrissy Matthews and Friends. Kim Janet, Queen.

Kim Janet, Queen. The Seekers, dat is een Australische folkgroep. En Tom Springfield, de broer van Dusty Springfield, schreef het nummer voor de film Georgie Girl. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 10 in Ierland. The Seekers, Georgie Girl.

The Seekers, Georgie Girl. Het komt van het album Leave the Light On van Beth Hart. En ze nam dit eigen nummer op met een minimale bezetting. Organist Richard Baker en basgitarist en pianist Michael Bradford. Beth Hart, Lifetime.

Bad Heart, Lifetime. De Mindbenders uit Manchester, dat was de voormalige begeleidingsband van Wayne Fontana. En de bandleden lieten zich inspireren door de film Off and Running uit 1963. En in 1967 zat dit nummer in een andere film, To Sir With Love. En even later vertrok zanger-gitarist Eric Stewart naar Tennessee. De Mindbenders, Off and Running.

The Mindbenders, Off and Running. Het is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Beth Nielsen Chapman. En het was de eerste keer dat Ilse de Lange een nummer opnam in Nashville. Het nummer haalde de top 40 niet in Nederland. Het komt van het album After the Hurricane. Ilse de Lange, World of Hurt.

The In Crowd, Blow Up. Het komt van het album Still Waters van de Bee Gees met Barry, Robin en Morris Gibb, plus wat Amerikaanse studiomuzikanten, toetsenist David Foster, twee gitaristen Dean Parks en Waddy Wachtel, basgitarist Pino Palladino en drummer Steve Jordan. De Bee Gees, Smoke and Mirrors.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury overleed in 2002 op 62-jarige leeftijd. En zijn oeuvre wordt momenteel opnieuw uitgebracht met 4 albums op dit dubbelalbum. En Mickey Newbury moet je leren luisteren, maar hij geldt als de beste songwriter aller tijden. Dit nummer werd gecoverd door Eddie Arnold, Don Cherry, Don Gibson, Roy Orbison, Sammy Smith en Jerry Wallace. Mickey Newbury, here comes the rain, baby.

Mickey Newbury. Here comes the rain, baby. Paul Jones, dat was de zanger van Manfred Mann, en hij speelde de hoofdrol in de musical Privilege als popzanger Steve Shorter. En zijn hit I've Been a Bad Bad Boy kwam uit die musical, evenals dit nummer, Paul Jones.

Paul Jones, Free Me. Duffy, dat is een zangeres uit Wales. En dit nummer komt van haar debuutalbum Rock Ferry. Het werd een hit in Engeland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland. Duffy, Warwick Avenue.

Duffy, Warwick Avenue. Herman's Hermits, dat was een band uit Manchester met zanger Peter Noon. En die nam een cover op van Tom Courtenay voor de tv-show Playhouse. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Herman's Hermits. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

Herman's Hermits. Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Het komt van het album Lost Tracks uit 2001 van de nog jeugdige Anouk. Het was een eigen compositie en ze produceerde het zelf. En ze nam het op met gitarist Lex Bollendijk en organist Sven Vigier. Anouk, Break Down the Wall.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In het zuiden van de Verenigde Staten zijn veel herinneringen aan vroegere tijden te vinden. De tijd van slaven en bazen, van rijkdom en armoede. Live Oak Gardens is een landgoed met een prachtig huis. In de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Joseph Jefferson, een beroemd toneelspeler. Later eigendom van een zoutindustrieel. Het huis is gelegen aan Lake Penjor. Merkwaardigerwijs steekt slechts de schoorsteen boven het water uit. St. Martinsville is een historische plaats in Zuidwest Louisiana. De plaats waar de verdreven Acadians met hun boten landen. Daar speelt het verhaal van de dichter Longfellow over twee vluchtelingen. Ze zouden elkaar ontmoeten onder de eik in St. Martinsville. Het verhaal van Evangeline. Cultuur, architectuur en natuur in deze aflevering van Harry's Blues.
3: We rijden hier door de rijstvelden van de omgeving van Crawley in Louisiana. En hier naast mij zeg ik net een ondergestroomd land met allemaal vreemde fuiken van metaal erop. En ik denk dat daar de bekende crawfish in wordt gevangen. Ja, ik weet het niet zeker, maar wij denken het. Er zitten ook allerlei vogels in die plassen, zie je wel. En de crawfish die werd ons aan alle kanten aanbevolen. Dat moet een lekkernij zijn hier. Maar wij zijn er nog niet aan toegekomen. We moeten het wel snel doen, want het is het einde van het seizoen, vertelde men ons ook. En we rijden hier nu over een rechte weg. Want alle wegen zijn hier recht. Bochten, daar heeft men waarschijnlijk nog niet van gehoord. Alles gaat hier loodrecht, staat loodrecht op elkaar. En dit is de Louisiana weg nummer 13, die we volgen van Crawley naar Kaplan. En vandaar gaan we naar St. Martinsville. En met een omweg zo weer naar Baton Rouge. Dat, de rode paal. Dat komt van de Indianen, die bakenden daar hun land af. En dan hadden ze, het was een rood paaltje met ook nog een bepaalde ding. Fetishen eraan en zo. En daar gaan wij ontmoeten een Drentse jongen uit Holsloot, Aldo Prins.
4: Het is hier een vrij vochtig landschap, maar wel vruchtbaar dan weer.
3: Ja, want Crawley, dat wordt gezegd, dat is de hoofdstad van de Capital of Rice in de States. En ik reis dat. Dat moet veel voedsel hebben en water. Dus het is hier ongetwijfeld een zeer vruchtbaar landschap. Het is een beetje mee te vergelijken. Waar zou je het mee kunnen vergelijken? Het is in ieder geval vlak land hier in Louisiana, grotendeels. Er is veel water, een bayou, swamps. En waar zou je het mee kunnen vergelijken? Dit?
4: Zou je kunnen zeggen dat het bijna een beetje veen koloniaal gebied is?
3: Ja, daar lijkt het wel wat op, ja. Aan weerszijden ligt het land ook vrij hoog en zo. Alleen, er zijn ook hele stukken waar helemaal niets gebeurt. En dan weer stukken waar men bezig is. Zie je hiernaast een tractor met een ding erachter. En dan zie je ook weer zo hele stukken waar niets gebeurt. Met hier en daar huisjes ertussen. Toch wel vrij arm. Je ziet bijvoorbeeld een soort van hele lange woonwagen op paaltjes. Die ook wel vervoerd worden zo ineens. En dan nergens anders worden neergezet. Alles staat hier een beetje op paaltjes. Want het is natuurlijk af en toe ook vreselijk nat hier. Zo, anders zitten die mensen direct met de voeten in het water.
4: Maar ja, het betekent ook dat die huizen die op paaltjes staan, dat die ook weer makkelijk verplaatst kunt worden. Ze haalt ze gewoon door midden. Ja. Op een oplegger en dan gaat ze naar een andere plek toe. Ja. Maar er staat ook wel mooie huizen hier.
3: Ja, zeker. Nou ja, hier komt er een aan bijvoorbeeld. Dat is dan echt stenen dingetje met een. Dat ziet er mooi uit. Bungalow-achtig iets. En daarnaast weer een en dan gaat het zo verder.
4: hier wisselt zich het landschap een beetje af met aan de ene kant de waterpartijen waar de crawfish gekweekt wordt, de rijstvelden. En daartussendeur zie je ook nog de oliewinning, hè?
3: Ja, er is hier ook een in de omgeving heel veel petrochemische industrie, Portwater en Lake, hoe heet het nog weer?
4: Lake Charles.
3: Lake Charles. Ook hier nog een beetje bij Crawley, maar het grootste gedeelte is toch meer terug naar Galveston, Houston. Maar Port Arthur is onder andere ook een belangrijke plaats voor de petrochemische industrie. En dat zet zich een beetje voor en naar dit gebied, hoewel dat hier niet zo ziet, maar hier zie je zo links en rechts nog een ja-knikker. Een beetje het Schonebeek gevoel.
4: Wel grappig dat alle nutsvoorzieningen in de vorm van elektriciteit en telefoon en dat soort zaken, dat het allemaal bodemgronds is hier nog.
3: Ja, en dan zie je allemaal van die palen. Hè. Ik bedoel, in Nederland, dat hou je in Nederland niet voor mogelijk. Maar hier zie je allemaal van die houten palen. En die lopen allemaal oud. Er gaat ook een vliegtuig, een sproeivliegtuig, neem ik aan, daar. Gaat ineens loodrecht naar beneden daar. Net als je neerstort, als het ware. Zou dat niet zo weer? Nee, daar komt hij weer. Dan komt hij weer boven de bossages uit.
4: Mooi trouwens, het is een dubbeldekker.
3: Ja, inderdaad. Je zag hier ook zomaar iemand in een geel vliegtuigje langs de kant van de weg staan. Waarschijnlijk een sproeivliegtuig met draaiende propeller en op een stukje weiland. En die gaat dan ineens omhoog. Zo weer weg. Gewoon staat een man naast, net zoals wij naast een auto staan. Die loopt te draaien en die staat plotseling weer in het vliegtuig en is weg. En wat je ook heel veel ziet, en dat is een beetje triest. Dat zijn dode dieren. Armadillo's en ik zag zo net een soort van, ja, ik weet niet wat het was. Een bont. Iets met een pels. Verder niet meer precies op te maken wat het was. Dat is eigenlijk net zoals in Nederland, alleen het is hier veel frequenter. En het zijn grotere dieren.
4: En wat me ook opvalt, is dat hij hier over de weg riet, alleen maar vrachtwagens, luxe auto's en pick-up trucks ziet, maar een fiets, een brommer of een motor?
3: Die hebben wij nauwelijks gezien. In Houston heb ik geloof ik 4-5 mensen zien lopen. Het was alleen maar om de straat over te steken. En brommers zie je niet, fietsen heb ik helemaal niet gezien. En motoren toch ook niet zo gek veel. Ja, een paar Harleys, dan houdt het wel op. Het is allemaal auto's wat de klok slaat.
4: Natuur is hier tamelijk weelderig.
3: Het is van vreselijk veel bossages en van allerlei soorten planten. Het is een beetje ondoordringbaar soms. En ook heel veel water, bomen die in het water staan. Ja, wat moet je er meer van zeggen?
5: Well, I'm

0: Lightning Hopkins was dat van de LP Lightning Strikes Back met het nummer Got Me a Louisiana Woman. En doorvuur.
1: Daarvoor hoorde u Kenny Neal van zijn CD op de Alligator label Bayou Blood.
0: Ging over het gebied worden ze weer doorheen reden met de auto. Louisiana Bayou Drive. En uiteindelijk kwamen we terecht in Live Oak Gardens. Ja, een soort landgoed. Met een van oorsprong er een zoutmijn onder. En die meneer Bailey, die was door ook riek met worden met dat zout. Die heeft dat huis gekocht van die acteur Joseph Jefferson. Alleen nog, ja, toen gebeurde er wat merkwaardigs met. Ja. Ze gingen boren naar olie.
1: Ja, en toen liep het water dus in die mijn.
0: Ja, ze prikken eigenlijk een gat in de laag die zat tussen het meer, Lake Penieur, en de zoutmijn die eronder zat. En per ongeluk heb die olieboorders, die drillers, heb door een gat inboord. En dat is openknapt en dat meer is helemaal leeglopen. En het was opeens droog. En het duurde 3 dagen voordat het weer gevuld was met het brakke water vanuit de Golf van Mexico.
1: Maar ja, het huis was ook verdwenen dus toen.
0: En dat was ook weggezakt, ja. En dat is gebeurd in 80, dus nog niet eens zo gek lang geleden.
1: Er schijnt ook, wat ik toen begrepen heb, een langdurig proces overgevoerd te zijn. Van
0: de... Ja, wie grote oliemaatschappij, ik geloof dat Esso erbij betrokken was.
1: Ja.
0: Nou, hoe het allemaal terechtkomen is, weet ik niet. Er stiet weer een nieuw huis. In ieder geval, er stiet een heel mooi huis. Een hele mooie kasten erbij. En uitermate prachtige boom erbij. Ook al waren er een 60-tal sneuvel van die grote eikenboom door zo door de orkaan Andrew. Die door in 1992 huis holden heeft. Maar er stond nog heel veel moois over. En uiteraard het huis.
1: Ja, en daar werden wij rondgeleid door een jongeling, een Amerikaanse zuidelijke jongeling in prachtige kleren en een glaasje wijn in zijn rechterhand. En ja, het deed mij een beetje denken aan de hockeyclub van vroeger of zo. Maar, we zullen dus laten horen wat die man met zijn aardappel in de keel ons te vertellen heeft.
2: The house was built in 1870 by a famous actor whose name was Joseph Jefferson. He was a very wealthy man. He earned about $100,000 a year at the height of his career. Mr. Jefferson was the first American actor ever filmed. He was also the first American actor ever recorded. This was not Mr. Jefferson's main house. This was the 10,000 square foot solid red hard cypress winter hunting lodge. The main house was up in Buzzards Bay, Massachusetts. Mr. Jefferson's most famous character was that of Rip Van Winkle, and over on the secretary there we have a book open to a photograph of Mr. Jefferson in that most famous character costume. He did the performance over 4,500 times throughout his acting career. He became so synonymous with the character that even when they illustrated children's books of the period, his likeness was used as a young Rip 20 years before his sleep. After Mr. Jefferson's death in 1905, the house was sold in 1917 by his grandchildren to a Mr. J. Lyle Bayless Sr. from Anchorage, Kentucky. The Baylesses were a very wealthy family and they had extensive holdings throughout the United States. Their primary interest in South Louisiana was a salt mine directly beneath us. They started mining salt here under Jefferson Island Salt.

0: My plump, yet oh so firm. I mean the silky smooth.
1: Allemaal Franse namen. Romero zie je daar ook nog weer. Bertrand Bonnet, Champagne, Bourgeois. Dat is allemaal Frans, hè? La Pérouse, La Seigne, Rabin, Babin. En dat allemaal in Sint Maartenville. Het plekje waar als in 1765. Het is hier aan de Bayou Teche, aan een rivier. En dat was de plek waar als de Acadians aan land gingen. En daar is dat bekende gedicht van Evangeline is daar geschreven.
2: Van Longfellow. En daar lopen we dan naartoe. Hier hebben we dat statue van Evangeline. En Evangeline is het prototype van de Arcadische vrouw eigenlijk. En was immortalized by Henry Wadsworth Longfellow immortal gemaakt, dus bij Henry Longfellow in zijn episch gedicht van dezelfde naam.
1: Het was een heel lang gedicht, waarin de hele wetenswaardigheid eigenlijk verhaald worden van de Acadians.
2: De omzwerving die de Arcadiërs gemaakt hebben, dus. En een soort van
1: Exodus.
2: Ja, een soort van Odyssee eigenlijk. Van Homerus schreef de Odyssee en dit is een soort van Odyssee van de Arcadians.
1: Ja, ja, van de uittocht van de Arcadians hier, waar ze aan land kwamen in Sint Maartensville aan de Bayou Teche.
2: Ja.
1: En dit beeld, dat is volgens de inscriptie in 1929 gezet door Dolores del Rio. Dat is in 1929 de film maakt. Naar aanleiding van een gedicht van Longfellow, Evangeline. Was een stomme film trouwens. En Dolores del Rio was toen de hoofdrolspeelster. En daar is toen dit beeld doorschunken eigenlijk.
2: En daar zien we nog een groot graf. Dat is een eenzaam met een grote steen. Een beetje een halve zwerfkei, zoals wij die kennen. En wat staat hier eigenlijk op? Nou, normaal gesproken zouden hier de Romero Brothers moeten zitten. Die dan, dat zijn een soort van local musicians die hier dan spelen. Onder de boom hier, maar...
1: We bent er nog niet, we kunnen nog wat verder kijken.
2: Het is midden op de dag. Misschien zijn ze even aan het lunchen, je weet niet. Die mensen moeten ook wat hebben.
1: Je hoort wel dat het vrachtverkeer, dat gaat hier pal midden door de plaats, hè?
2: Dat is dus de Louisiana straatweg nummer 31. Die verder gaat naar Lafayette en Bro Bridge. We staan hier een perkje hier zo. Prachtige mooie rode bloem.
1: Die je in Nederland ook heel veel ziet.
2: Ja. En wie staat hier?
1: Dat komt mij niet zo eenvoudig uit, want dat is in het Latijn, denk mij.
2: Ja. Natus Pontificalia.
1: Meneer Jan in elk geval.
2: Ja, meneer Jan, die was Gallia, dat is een pontifi. Ja. In ieder geval kom ik hier niet helemaal uit.
1: We loopt hem die kant op door zo. Prachtig gebouw. Bijna een soort planterswoning met van die...
2: Grote pilaren, door eigenlijk de Oud-Grieks, hè, of tenminste Nieuw-Grieks, Dorisch, ervoor.
3: Mister,
1: can I ask you a question? Where can we find the Romero brothers?
3: I really don't know.
1: No? You're not from here?
3: Yeah, I'm from here, but I don't know where you can find them. Yeah. Really.
1: They should play somewhere here.
3: I have no idea.
1: No idea?
3: No, sir.
1: Okay.
2: Thank you.
3: The guy over there that's working on the tune.
1: Kom bij het losser, werd van niks.
2: Nou, dat maak je wel meer mee. Want we in Houston vroegen we de weg aan iemand naar Etta's Lounge. En die stond er nooit beter voor. En die zei van, je moet 3-4 kilometer verderop wezen. Terwijl hij er eigenlijk voor stond. Dus dat is wel heel apart.
1: Is in Wiedekingen of weer toch naar Arings die... Want volgens mij zit ze Arings aan de rivier namelijk. Volgens mij moet de rivier, de Bayou Teche, met hier achter stroom. En volgens mij die Romero Brothers, die spullen door Arings in het zicht van die rivier. Dus wat dat, we zullen de moed niet te gauw opgeven. Kijk, want volgens mij door op de achtergrond, Harry, door hij het water.
2: Ja, ja, ja.
1: Typisch een zuidelijk plaatsje, hè?
2: Ja, dit is in ieder geval, ziet het tenminste wat geciviliseerder uit. Net zoals dat New Iberia. Dan een heleboel andere steden hier. Het is toch soms wel echt aan de arme kant. Maar het landschap is hier ook al een stuk minder eentonig. Met al die prachtige bomen en palmen hier en daar, veel bloemen. Ik zou bijna zeggen, ja, het is hier subtropisch, maar het ziet er nou ook echt, begint er echt subtropisch uit te zien. Hè?
1: Ja.
2: En het is hier natuurlijk een fantastisch klimaat. We hebben even vreselijk onweer gehad 2 dagen geleden, maar het is nu weer fantastisch weer. Ik bedoel, een graadje of 30. We zien daar een hele groep toeristen aankomen.
1: Vreselijke groep.
2: Ja, het is allemaal...
1: Vreselijke
2: toeristen. Moest er nou maar bij komen dat Japanners waren, want die zie je dus... Oh, wacht even. Ik had het nog niet gezegd af. Tenminste, ze zien de eerste 2 mensen zien eruit als Japanners. De rest dat zijn Amerikanen.
1: En al die bussen die...
2: En er staan hier verschrikkelijk veel bussen. Dus,
1: En die blijft maar lopen, hè, om de airconditioning aan de gang te houden.
2: Want het is, zonder airconditioning is het hier niet uit te houden in auto's. En die airconditioning in die auto's is fantastisch goed. Dus we hebben echt... vervoer, de auto's hier, die zijn echt fantastisch. Ik geloof dat daar,
1: het park. Ze bent er wel. Ze bent er wel. Het volk wat hier naartoe komt, dat berg net allemaal de foto te stellen en de videoapparaten op. Als hij een beetje mee wil tellen hier, dan moet je met een fototoestel en een videocamera om de nek lopen.
2: Ja.
1: Heb je het getingel al?
2: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die 2 mannetjes. Nou, daar kun je wat geld doneren en dan die speelt gewoon door.
1: Dit is die boom waar de ontmoeting van...
2: De oak, de Evangeline oak, ja.
1: Van de beide personen Emmeline Labiche en Louis Arsenault. Dat waren 2 geliefden die als uit Canada vertrokken. Hij ging eerst.
2: Ja.
1: En zij zou later komen. Maar zij kwam maar niet. En toen zei hij, je trouwt met een ander.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kwam ze dan toch.
2: Ja.
1: En toen hebben ze elkaar hier onder deze boom ontmoet.
2: Zo zegt het verhaal.
1: Zo stierde het in het gedicht, ja.
2: Ja, dat is een prachtige boom. Een hele mooie. Een hele beste. Een riviertje op de achtergrond.
1: Dat is in mijn op.
2: En een paar mannetjes op bank. Die muziek maken.
1: Die verrekte rotbus hier.
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Eerst maar wat doneren, niet?
1: Ja. Doe er maar even wat geld in.

0: Sound. The best musician there ever was.
1: Is it the handmade?
0: Handmade.
2: In Charles, Louisiana.
0: And he could tune one of them things by ear. He didn't have to have a machine. Others, the way I understand, they all got machine. None of them can tune an accordion without a machine. Mm. But this man could. He played music for all his life. And then when he retired, he made a little shop in the backyard of his house. And this is what he was doing. And he made many of those accordions. Whoever got one, not going to get rid of it.
2: It's a collector's item.
3: Right.
0: You can't buy it. You can't find an accordion that's going to respond like this one is.
4: Ja, wel een gezellige boel zo, hè?
2: Ja, er komt weer een beurs met volk aan, zoals we dat in Drenthe zeggen. Maar hele gezellige mensen. Ze zeggen ook dat ze over de hele wereld bekend zijn. En dat kan ik me wel voorstellen. Alleen zij hoeven niet naar die mensen toe te gaan over de hele wereld. Want die mensen komen hier gewoon.
4: Ja. Ik denk dat ze een mooie stuurverbinding hebben vandaag.
2: Ik denk dat ze een leuke living ervan hebben met z'n tweeën.
4: Ja. En toch moet ik zeggen dat het wel tamelijk authentiek oogt.
2: Ja, dat ziet er. En die liederen die ze zingen. Het lied wat ze net ten gehoor brachten, dat stamt uit 1920. Het is echt Frans, want zoals zij zeggen, de meeste van de jonge mensen die spreken geen Frans meer. En is een tijdje tegengehouden ook, wordt nou weer gestimuleerd.
4: Ja.
2: Maar zij doen het nog echt in het Frans.
4: En dat doet ze aan de boorden van de rivier, hè? Ja. Prachtig, een mooie
2: rivier.
4: Holden Boulevard die gemaakt is. Tot meneer met. Kijk, in de vorige eeuw alles netjes met bodies aangegeven in het Engels en in het Frans en in het Spaans en in het Duits zelfs. Was dit een landingsplaats. Een hele belangrijke landingsplaats zelfs.
2: Ja, een soort van...
4: Voor dit gebied eigenlijk, ja. Hè?
2: Een aanlegplaats waar... Waar je ziet dat suiker en katoen en zo. En sugar cane.
4: Ja.
2: Dus de suikerriet werd vervoerd.
4: Buitengewoon fraaie plaats hier.
2: Ja, en een hele mooie plek zelfs.
5: En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Van noord naar zuid stroomt de Mississippi door Amerika. Verbindt grote steden als New Orleans, Baton Rouge, Memphis en St. Louis. De vader der wateren, zoals de Indianen de rivier noemen. Langs de boorden van deze rivier ontstond de blues.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Harry Muskee nam dit nummer van de Muskee Gang op met gitarist Paul Smeink van Sweet the Buster, saxofonist Rudy van Dijk van Blues Dimension, basgitarist Marcel Schim Shiner en toetsenist Tom Barlage van Solution. Het is een compositie volgens de hoes van Mariska Kok, maar dat was destijds de vriendin van Harry Muskee en dat had een belastingtechnische reden. Het is gewoon geschreven door Harry Muskee. De Muskee Gang, The Legend.

De Muskeg Gang, The Legend. T.T. Hill was een succesvolle blues- en soulzanger toen hij betrokken raakte bij een verkeersongeval. Terug uit het ziekenhuis pakte hij de draad weer op, maar even later werd een bloedpropje hem fataal. T.T. Hill, open house at my house.

C.C. Hill, Open House at My House. Johnny Taylor, dat was een soulzanger uit Memphis. Hij was nog een Johnny Taylor, maar hij noemde zich Little Johnny Taylor. En dat was een blueszanger met een grote hit, Part-Time Love. Maar Johnny Taylor, de soulzanger, coverde een hit van de Falcons uit Detroit, waar Wilson Pickett de leadzanger was. Johnny Taylor, I Found a Love.

Johnny Taylor, I Found a Love. Little Milton Campbell, dat is een onderschatte bluesartiest. Hij begon in Memphis als eerste zwarte artiest bij Sun Records en via Chess Records en Stax Records eindigde hij bij Melico Records en hij leverde overal kwaliteit. Little Milton, Annie Mae's Café.

Little Milton, Annie May's Café. Denise LaSalle uit Mississippi was de opvolgster van Coco Taylor als Queen of the Blues in Amerika. Ze maakte 36 albums, ze had 17 hits en ze overleed in 2018 op 83-jarige leeftijd. Denise LaSalle. It be's that way sometimes.

Denise LaSalle. It be that way sometimes. Bobby Bland uit Memphis had altijd een demozanger nodig die het nummer eerst voor hem opnam. Hij was namelijk analfabeet en leerde de tekst uit zijn hoofd door de demo thuis voortdurend te draaien. Bobby Bland, Sunday Morning Love.

Bobby Bland, Sunday Morning Love. McKinley Mitchell uit Mississippi gold als een soort kloon van Bobby Bland. Zijn debuutsingle werd meteen een top 10 hit in Amerika, maar na 3 albums overleed hij in 1986 totaal onverwachts in Chicago op 51-jarige leeftijd. McKinley Mitchell, End of the Rainbow.

McKinley Mitchell, End of the Rainbow. Dorothy Moore uit Mississippi begon als gospelzangeres, maakte deel uit van de meidengroep The Poppies en uiteindelijk werd ze een succesvolle blueszangeres met 21 albums en 16 hits. Dit was haar grootste hit. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 4 in Canada, 5 in Engeland en Australië. Dorothy Moore, Misty Blue.

Dorothy Moore, Misty Blue. Larry Davis, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij had gevochten in de oorlog in Korea en droomde vervolgens van een carrière als bluesartiest. Maar hij combineerde jaren een volledige baan met een carrière in het nachtclubcircuit van Baton Rouge. Larry Davis, Worried Dream.

Larry Davis, Buried Dream. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Valerie Wellington, dat was een operazangeres uit Chicago met een klassieke conservatoriumopleiding. Maar in de jaren 80 begon ze op te treden in de lokale bluesclubs en plotseling was ze een blueszangeres en werkte ze met Sunnyland Slim, Billy Brands en Magic Slim. Ze overleed in 1993. Ze werd slechts 33 jaar. Valerie Wellington, Bad Avenue.

0: Ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe. Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Dit keer ging hij het vrije veld in, op zoek naar water. En dat deed hij met Marga Kool.

0: Waar lopen we hier, Marga?
1: We lopen hier achter het kerkje van Averreest, Old Averreest. Echt een heel authentiek en mooi bewaard gebleven gehucht.
0: Lustraat, wij lopen hier met Marga Kool. Marga Kool is op dit moment dijkgraaf, hè?
1: Klopt.
0: Van het waterschap Reest en de Wieden. Zeg ik dat goed, Marga?
1: Reest en Wieden, ja. Ja.
0: Wij willen nou even naar de Reest toe. De Reest, dat is eigenlijk de scheiding, hè? Een beetje tussen de Overijssel en Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Maar het waterschap, dat beperkt zich niet alleen nog tot Drenthe. Zeg.
1: Nee, niet meer. Vroeger was dat wel zo met waterschappen. Die hadden vaak een klein gebied. En wonderlijk genoeg loopt de grens tussen de waterschappen in Drenthe en Overijssel precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die reorganisatie precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die

0: En die brengt dan advies uit aan het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dan is het vervolgens een kroonbenoeming, heet dat. Dat betekent dat onder mijn benoeming zit de handtekening van de koningin. Maar ik ben bang dat de koningin er niet echt van op de hoogte is, hoor. Het is een zaak van de ministers dan, hè.
1: Een dijkgraaf, dat klinkt wel heel erg mannelijk. Hoe was dat eigenlijk grotendeels een positie die de man bekleed werd?
0: Absoluut. Ja, er zijn op dit moment 58 waterschappen in Nederland. 57 geloof ik zelfs. En daarvan zijn er maar twee die een vrouw als voorzitter, als dijkgraaf hebt. En in het verdere verleden was het ondenkbaar dat een vrouw dijkgraaf zal wezen. Als je kijkt naar de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het echt helemaal een mannenwereld. En ook in de besturen zaten bijna alleen maar man. En dat begint ietsje te veranderen. Maar een beetje mannenwereld is nog steeds wel, hoor.
1: Het is natuurlijk ook een echt een Nederlandse fenomeen, hè. Ik bedoel, de strijd tegen het water.
0: Jazeker. De wortels
1: denk
0: van onze Nederlandse
1: Holland,
0: cultuur.
1: Denk aan Holland, zie ik trage rivieren, hè, Marsman.
0: Ja. Wist jij dat de waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Al in de middeleeuwen gingen mensen samenwerken en zo'n waterschap samen oprichten. En dat betekent dat vanaf zo'n 1200 de eerste waterschap in Nederland al bestaat. Veel ouder dan de gemeente, veel ouder dan de provincie. Ja. En inderdaad, in de gebieden waar het gevecht tegen het water voert moest worden, dat was het natuurlijk het eerste. Echt dijkzorg en dijkonderhoud. Later is dat natuurlijk veel meer ook geworden, inpoldering enzovoort.
1: Kijk eens, dit is hier wel een heel erg mooi gebied, hè?
0: Dat is het.
1: Als je zo door dit laadje in loopt. En daar rijdt een meul, die maalt volgens mij, of nee, was die toch? Ja. Ja. Dat waterschap, dat beheert het water. En ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Kun je dat eens even wat aan mij vertellen?
0: Ja, zeker. Doe ik dat trouwens in het Drents of doe ik dat in het Nederlands?
1: Nou, je mag het gewoon in het Nederlands doen, want het is ook voor de VBRO.
0: Ja, daar zit ik ineens over nadenken. Wij zijn zo heel natuurlijk in het Drents begonnen. Maar wil jij wel een Drents?
1: Oh, dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, het is voor Drenthe en voor de rest van de natie.
0: Nou, zal ik het voor de rest van de natie dan in het Nederlands uitleggen. Ja, ja, ja. En Harry, hoe dat zit.
1: Maar met een beetje Drents accent.
0: Ja,
1: wel
0: dat mag. Ja. Ik kan wel wat vertellen over de taken van waterschap. Een waterschap die heeft een viertal taken. In sommige gebieden zorgen ze ook nog voor een deel voor de wegen. Maar dat is bij ons in ons deel van het land is dat niet zo. Viertal taken. In de eerste plaats zorg voor dijkonderhoud en waar nodig dijkverbetering. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bij de dijken bij Zwartsluis bezig aan een dijkverbeteringsproject. In de tweede plaats zorg voor het goede peil van het water. Zorgen dat er op de juiste tijd, op de juiste plaats voldoende water is. Dat betekent soms water afvoeren, soms water aanvoeren. Heel vaak water vasthouden. In de derde plaats is het de zorg voor de kwaliteit van het water. Dus ook al het water wat de mensen wegspoelen uit hun gootstenen, toiletten, ja, wasmachines enzovoort. Dat wordt in onze zuiveringsinstallaties weer gezuiverd.
1: Ja.
0: Maar we geven ook vergunningen aan bedrijven die op de sloten of kanalen willen lozen.
1: Ja.
0: En we houden controle erop dat mensen geen dingen doen die niet mogen. En aan de vierde plaats hebben wij nog een klein deel van het gebied in Overijssel waar we de vaarwegenzorg hebben. Dat betekent dat we ook de grotere watergangen onderhouden. En dat is dan vooral in het Overijsselse, omdat je daar vroeger nog vaarboeren had. Hè? Die voor een hele bedrijf het nodig hadden om de melk, de koeien, het hooi via de waterwegen te vervoeren naar hun boerderijen. En daarom heeft het waterschap daar nog een stuk vaarwegenzorg. Er wordt op dit moment over gesproken of het waterschap ook van de provincies nog ook de zorg voor de grotere kanalen enzovoort zou moeten overnemen. Them that's got shall have.

0: guess he's got his own.
1: Water is natuurlijk wel iets wat in de belangstelling staat. De prins der Nederlanden, die houdt zich daarmee op.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook een goede kennis van mij, dat is Willem van Kooten. Die is nogal begaan met het lot van het water en zo.
2: Ja.
1: Willem heeft altijd gezegd, het wordt gewoon op een gegeven moment schaars. Ja. Heb je daar ook wel eens... Ik bedoel, praat je dus niet alleen maar hier over het waterschap, maar iets over wat een... globalere.
2: Ja, ik denk dat water, dat goed water, schaars wordt. Want je hebt steeds meer verontreiniging van het water. En ook steeds meer schadelijke stoffen die doordringen tot het diepe ondergrond. En daar het water wat je voor drinkwater moet kunnen winnen, kunnen verontreinigen. Dus ik denk dat goed en bruikbaar water, ook in Nederland, maar zeker in de rest van de wereld, een schaars goed is of nog gaat worden.
1: En, maar, ook, en waarschijnlijk ook politieke belangen speelt mee. Ja. Zo, als je bijvoorbeeld in Turkije, dus, die kunnen bijvoorbeeld van die bergen kunnen ze dus de Jordaan en al die dingen, die de Eufraat-Tigris die daar uiteindelijk beginnen, kunnen ze natuurlijk afsluiten. Hè? Ze schijnen al op akkoord met Israël hebben gehoord, wat ik gehoord heb. Maar dat is natuurlijk ook nog een ook nog een politieke dwangmiddel worden op een gegeven moment.
2: Ja, en hoe schaarser, hoe eerder er oorlogen om water zullen kunnen ontstaan. Dan zal dat in ons deel van de wereld nog niet zo'n vaart lopen. Maar ik kan me voorstellen in sommige delen van de wereld waar water echt een bepaalt of mensen kunnen blijven bestaan. En ook of de welvaart kan doorzetten, ja of nee. Dat daar dat een bron van strijd kan zijn.
1: Ja, en... En er komen natuurlijk steeds meer mensen die verbruiken. Dat is natuurlijk de wereldpopulatie die stijgt natuurlijk enorm.
2: Ja, zeker. En dan heb je het over drinkwater, maar sowieso kan water een groot probleem worden in de toekomst. Want mede door onze welvaart verandert ons klimaat.
1: Ja.
2: De zeespiegel die stijgt, de zee komt hoger op.
1: Ik heb net een liedje over geschreven, The Warning from the Ice.
2: Oh ja.
1: Een waarschuwing vanuit het ijs. Zodat de polar cap is melting en zo. Een soort van blues, maar dan wel gewoon kun je 12 maanden van maken. Maar dan niet meer alleen maar over de Mississippi Delta, want dat is er niet meer. Dus de tekst wordt wat globaler ook.
2: Ja.
1: Daar kun je eigenlijk ook wel een blues over maken, want het is natuurlijk wordt een probleem waarschijnlijk.
2: Ja hoor. En dat is een nadenken op dit moment, ook in Nederland, ook in de waterwereld, van hoe ga je daarmee om? Ga je een toekomst tegemoet waarin het Westen helemaal ontruimd moet worden, omdat het weer onder water wordt gezet? Of zie je kans om de dijken zo hoog te krijgen in de toekomst, dat Nederland nog ook wat de laagste delen betreft leefbaar blijft?
1: Ja, want anders krijgen wij die mensen allemaal hier in Drenthe. Dat moeten we in ieder geval niet hebben.
2: Ja, dan zal de eerste tijd zo vaak niet lopen.
1: Nee, maar dat zal onze tijd wel duren, zoals mijn grootmoeder altijd zei. Maar het stijgt wel. Dat,
2: ja, en ook verandering van het weer. Hè? Ja. Wat onderzoekers voorspellen, dat is dat in de toekomst de zomers droger zullen worden. En in de winter, en voorjaar bijvoorbeeld, de herfst, er in korte tijd heel veel regen tegelijk zal vallen.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we in 1998 daar een voorproefje van gehad. Ook in ons gebied, in het gebied van Reest en Wieden, is toen het hele deel daar bij Meppel en Noordwest-Overijssel onder water komen te staan. Kijk, en dan realiseren mensen zich ineens wat een waterschap is en wat een waterschap moet doen. Want normaal heeft de burger helemaal niet zoveel idee van wat een waterschap nou precies voor hen betekent. Maar dan realiseert men zich dat.

0: zat jij daar toen al? Want de luisteraar die weet natuurlijk niet dat jij ook nog gedeputeerde voor het milieu en cultuur geweest bent in de provincie Drenthe.
1: Ja, in 98 was ik dat nog, dus toen ging ik niet over het waterbeheer.
0: Nee. Zeg daar eens wat over die tijd. Ik ben 8 jaar gedeputeerde geweest. Hoe voor D66?
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Wat heeft die periode opgeleverd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Voor Drenthe of voor mij?
0: Nou ja, nee, nou, vertel maar gewoon. Vertel ja. Hoe je dat ervaren hebt, weet je ja. Wel. Want het is natuurlijk een belangrijk... Het sluit wel aan op het water natuurlijk. Milieu en ja. Cultuur eigenlijk toch ook wel.
1: Ja, ook wel.
0: Want water en cultuur, dat heeft toch wel sterk met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Kijk naar die prachtige Nederlandse landschapsschilders met hun water en zo. Ruisdaal en zo, al die jongens.
1: Ja. Maar ook landschap. En landschap is ook een onderdeel van cultuur. Nou, het Nederlandse landschap is gevormd door het water en door de manier waarop we met water omgaan. Ja, maar normaal gesproken gaat de gedeputeerde van cultuur meer over welke instelling krijgt wel subsidie en wie niet en zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zien het nou wel heel breed.
0: Maar ook zelf, daar had je zelf ook mee te maken. Want je bent niet alleen maar gedeputeerde geweest, maar je bent nog steeds... Je maakt nog steeds mooie gedichten. En je hebt toneelstukken geschreven en columns. En je bent daar al een redelijke duizendpoot op allerlei gebieden.
1: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe.
0: Nee.
1: Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd. En dat lukt nu weer iets meer. Ik heb nu wat meer tijd, dus ik ben nu weer meer met schrijven bezig. Maar aan de andere kant had ik die tijd als gedeputeerde ook niet willen missen, want het was een hele leerzame tijd en ik heb heel veel opgestoken van hoe het werkt in het bestuur en in de politiek. Dus...
0: Maar je bent oorspronkelijk geen Drentse. Je bent geboren in Beekbergen.
1: Ja.
0: En, hoewel dat natuurlijk ook een beetje... Dat is op de Veluwe, hè, bij Apeldoorn.
1: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond.
0: En toen naar de Zuid-Hollandse eilanden. Als ik goed...
1: Nou, mijn familie komt komt uit het westen. Mijn moeder komt inderdaad van de Zuid-Hollandse eilanden. Mijn vader uit het Utrechtse, hè, dus het rivierengebied. En die zijn na hun trouwen in het oosten van het land gaan wonen. Daar ben ik geboren. En met een korte onderbreking in Brabant. Eigenlijk toch vooral in Drenthe opgegroeid. Twente, Drenthe.
0: Ja, want jij hebt je ook eigenlijk toch redelijk voor de Drentse taal ingezet. Hè? Ik bedoel, dat gaat nou even over in Drenthe, ja. Dat kan. En jij hebt een aantal dichtbundels geschreven. Dus,
1: ja.
0: Ja, jij bent eigenlijk toch wel helemaal Drenthe.
1: Ik voel me Drents.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook wel weer, als ik hoor over plaatsnamen in het Westen. En ik herinner mij hoe mijn vader daarover vertelde, of hoe mijn moeder daar nog steeds over vertelt. Dan heb ik daar ook wel wat mee. En als mensen iets vervelends zeggen over mensen uit het Westen, dan raakt mij dat ook. Omdat ik daar ook wel een verbondenheid mee heb. Aan de andere kant, zo gauw er ergens iets ten nadele van Drenthe wordt gezegd, dan heb je mij ook boven op de kast.
0: Ja, maar dat zijn meestal ook, ik bedoel, dat binnen al dat van die algemeenheden. Hè, van de, buiten het Westen woont alleen nog maar boeren en zo, weet je wel. En wij zeggen dan, dikke nek en zo en dat soort dingen, of Haagse bluff en zo. Maar ja, dat zijn toch
1: veel gegeneraliseerd.
0: Ja, absoluut, ja. Ik bedoel,
1: maar wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat je de verschillen die in Nederland bent, dat je die goed boven water houdt. Ik vind het heel jammer als alles egaal wordt en uniform wordt en gries.
0: Ja, dat,
1: hè? Daar vind ik niks aan. Ik vind je moet een beetje regionale herkenbaarheid houden.
0: Ja,
1: en in de taal en in het landschap enzovoort.
0: Ja, daar hadden we het nog even over voordat we aan dit gesprek begonnen. Over de bouw in Drenthe, hè? Op die kleine dorpen, zo op de Hondsrug en richting Annen en zo. Daar heb je dan toch niet zoveel aan kunnen doen als... daar vraag je daar niks mee te maken in jouw positie toen?
1: Nou, ik ging niet over ruimtelijke orde.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel invloed kunnen hebben als lid van het college van gedeputeerde staten.
0: Vond jij ook niet mooi zeker, waar ik het nou over heb?
1: Er zijn verschillende dingen gebeurd die je inderdaad niet tegen hebt kunnen houden. Een bouw van nieuwe bestemmingsplannen. waarvan ik het vreselijk vind dat ze gekomen zijn. Aan de andere kant, in de sfeer van de monumentenzorg, in de sfeer van meer aandacht voor het landschap, denk ik dat er in die 8 jaar toch wel wat is bereikt. Maar dat je het in je eentje kunt keren als daar niet voldoende steun is, daar ben ik wel van overtuigd.

0: Ja, ik heb toen eens een keer met de commissaris, met de Reels de Big over gehad. Die zei, ja, die lijn Groningen, dat mag dan, naar Emmen en zo, weet je wel. Dat, die dorpen die mogen dan wat meer bouwen. Gelukkig hebben ze op die kleine dorpjes zoals Egehaar en Grollo, daar mag dus niks meer bij en zo. Dat vind ik wel goed.
1: Ja.
0: Maar ik, zoals Annen bijvoorbeeld, ja, dat vind ik dan toch... dat schuilingsoord, dat is er bijvoorbeeld niet meer. Weet je wel. Het is één Zuid-Laan en ander, dat ligt al aan elkaar. En die hele mooie S die aan de ene kant van Ann, die is helemaal weg en zo. Dat vind ik als Drent wel eens, doet me dat wel eens pijn. En ja. Ik denk wel eens dat men wat meer traditioneel zou kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld in Twente wordt gedaan of bepaalde plaatsen in de Achterhoek.
1: Ja, vind ik ook. Veel meer gebruik maken van de bouwstijl die er was, van de materiaalsoorten en de kleurstelling die er vroeger waren. En veel meer doen met beplanting voordat je gaat bouwen, in plaats van eerst een hele woonwijk uit de grond stampen en dan nog eens wat bosjes eromheen zetten. Het zou echt veel verstandiger met de geschiedenis omgegaan kunnen worden. En dat is op dit moment wel leuk, vind ik, dat in de vijfde nood aan ruimtelijke ordening die er is, hè, die Pronk heeft uitgebracht, waarin het beleid voor de komende tijd wordt uiteengezet, daar schrijft men ook in van je zou nieuwe ontwikkelingen wat bouw betreft toch meer moeten laten geïnspireerd worden door de geschiedenis. Nou, dat is een mooie kreet en er staat helemaal niet bij hoe Pronk dat uit wil gaan voeren. Nee. Maar het is wel te hopen dat de gemeentebesturen dat idee oppakken en dat ook werkelijk nou eens ter harte gaan nemen. Want het is niet alleen in Drenthe hoor. Het is toch in veel delen van ons land dat men nieuwe wijken bouwt die allemaal op elkaar lijken. Totaal geen verschil of je nou in winkelcentrum in Gieten staat.
0: Allemaal met kruidvat.
1: Precies. Allemaal hetzelfde. Of je nou in Hogeveen in de Hoofdstraat loopt of in een dorp.
0: Kramen, kruisvaart enzovoort enzovoort. Ja. Ja. Dus gewoon onderling verwisselbaar.
1: Ja, en dat is jammer.
0: Ja, dus een grote eenheidsworst. Dat zie je ook een beetje terug in de kleding van de jeugd, vind ik tegenwoordig. Maar
1: nou, ik herinner me ook wel dat iedereen in de spiekerbroek en een blauwe trui liep. Maar
0: ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar toen hadden we nog niet allemaal merkkleding. Je moet nou een beetje van die kleding aan hebben. Ik zit altijd maar te zoeken naar een broek waar geen merkje op staat. Maar helaas moet ik constateren dat hier dus echt ook nog één op staat. Maar hij is wel vrij redelijk weggemoggeld. Dus, je hebt dus verschillende activiteiten ontplooit. Dat is zowel naar de politieke kant, maar ook hier een aantal dichtbundels. En wat staat je eigenlijk, wat is het dichtst bij je gewoon van al die dingen?
1: Oh, dichten, gedichten maken en soms ook sommige verhalen maken, dat staat het dichtst bij mij.
0: Ja.
1: Daarom vind ik dat ook het moeilijkste om over te hebben.
0: Ja.
1: Ik heb altijd de pest als iemand vraagt van wat heb je daar nou mee bedoeld.
0: Als je gaat tekst analyseren.
1: Dus ik hoop niet dat je gaat vragen van wat heb je ermee bedoeld.
0: Nou, zo wil ik niet gaan, nee.
1: Dat is een stukje van jezelf wat je in werk neerlegt.
0: Hoe doe je dat? Ga je daarvoor zitten en rolt dat er ineens uit? Of is dat wat ik dan wel eens heb van... Ga je daarvoor zitten en werk je eraan elke dag of zo? Nee. Ik ga 10 uur zitten en ik heb een schema en ik neem een kopje koffie en ik ga dan weer verder? Of?
1: Nee. Verschillende manieren. En soms ga ik er juist helemaal niet voor zitten, maar zit ik in de auto en zie ik iets of denk ik ergens aan. Of ik heb een bepaald gevoel en dan komt er ineens een regel die erbij hoort. En die schrijf ik dan onder het autorijden even op. Of na die tijd, als ik hem nog heb kunnen onthouden. En dan later dan denk ik over die regel door en dan komen er meer regels bij. En dan groeit zo'n gedicht soms in de loop van jaren. En op een bepaald moment dan vraagt iemand van... Hey, niet een gedicht, want ik moet nog een gedicht hebben voor dat of dat krantje of voor die of die bundel. Nou, en dan denk ik van, dan moet ik die maar afmaken. En dan ga ik er wel eens voor zitten om iets af te maken.
0: Maar ik heb 20 versies.
1: Ja, de eerste regel zit in mijn hoofd, komt er ook heel gemakkelijk uit. Daarna er een mooi gedicht van maken, dat is wel wat werk. En veel meer werk vind ik nog om een verhaal te schrijven of om een toneelstuk te gaan schrijven. Daar moet ik echt voor gaan zitten.
0: Ja. Ja,
1: dan heb ik iemand beloofd dat het zal komen voor 30
0: deadlines
1: mei of zo.
0: En zo. Ja. Ja. En je bent geen Mozart die zegt van nou, dat mevrouw Dusek zei van het wordt nou tijd dat de Don Giovanni op papier komt. En hij zei van, maak je maar niet ongerust, want de score zit in mijn hoofd en zo. Ja, ja.
1: Maar hoe heb jij dat dan met...
0: Ja, ik ben een beetje Tim Hardin-achtig. Als ik het hoopt zich een beetje op en ik schrijf wat, noteer wat fladder. En ik heb altijd zo'n klein, ja nu niet, maar zo'n boekje bij me waar ik dan alleen notities in maak. En waar dan, waar je op een gegeven moment bepaalde dingen verbindt. Of quotes of zo, die je dan een beetje bij elkaar kunt zetten. En dan een verband inbrengt en zo. Maar het is niet zo dat ik ervoor kan gaan zitten of zo. Dat,
1: nee.
0: Dat,
1: kun je schrijven met mensen in de buurt?
0: Nee. Ik heb wel eens losse vlotters dat ik ergens iets opvang. Dat ik zeg van, nou dat is het dan. Dat kan ik wel gebruiken.
1: Ja.
0: Ik meen dat Joep van het Hekken mij een keer verteld heb onder in de Spiegel in Groningen dat hij het ook zo deed. Dat hij expres de stad inging om dingen op te pikken en zo. Die leefden in onder genot van een borreltje natuurlijk. Maar zo doe ik het eigenlijk ook een beetje. Alleen, ik ben niet zo verschrikkelijk productief, moet ik zeggen. Ik ga er wel eens achter zitten en dan dwing ik mezelf wel eens. En dan ga ik, dan zit ik er 2 uur en als ik dan 2 regels heb, dan ben ik heel blij. Maar dan, dan zijn ook wel eens dagen dat het niet lukt. Maar er zijn ook, de mooiste dingen heb ik eigenlijk in 1 keer zo opgeschreven.
1: Ja.
0: Dat is heel raar. Dat zat er ergens.
1: Bij mij zijn het vaak de laatste regels van een gedicht bijvoorbeeld. En dan moet het hele stuk er nog vooraf. En dat is dan lastig.

0: Ik kan ook niet hebben dat iemand over mijn schouders mee zit te kijken.
1: Nee, dat
0: is helemaal vreselijk.
1: Maar ja. Ben je ook aan... Ik ben ook wel eens aan 3 dingen tegelijk bezig.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: En dat is dan... Maar ik ben zo'n slechte afmaker eigenlijk.
0: Ja. Jij hebt ook echt de stok achter de deur nodig.
1: Ja, dan kan ik het eigenlijk wel, ja. Dan kan ik het wel, ja. Maar ik toch heb ik dat liever niet. Ik ben nou bijvoorbeeld, moet wel eens een keer weer eens een nieuwe cd maken of zo. En dan schrijf ik maar wat in het forum. En dan heb ik tenminste, dan heb ik iets substantieels. Dan hoef ik niet bang te wezen, net zoals vroeger op school, van ik heb mijn huiswerk niet gedaan of zo. Want ja, toch komt er op een gegeven moment het moment dat iemand tegen je zegt van, nou moet het gebeuren, weet je wel.
0: En dan moet het ook nog bij jou in een andere taal.
1: Ja, nou ja, daar ben ik wel aan gewend geraakt. Het Engels is een taal die eigenlijk in het kort heel makkelijk dingen kan uitdrukken waar je in Nederland veel voor moet omschrijven en zo.
0: Ja.
1: Dus dan is het vaak alleen maar een kwestie van, is het correct of niet? En je moet natuurlijk een beetje gevoel hebben voor modewoorden, zal ik maar zeggen. Ik heb zo'n heel mooi slangboek waar dan staat er gewoon, en daar staat ook echt weg waar het wegkomt. Hè. Je dus booze hebt, dus het drank, dat komt dan from distillers, GW booze from Philadelphia, weet je wel. Of marine talk of zoiets. Dus een bepaalde, net als wij, weet je wel, dingen hebben die uit de Navy komen, weet je wel, over de boeg gooit en zoiets. Dat soort, er staat ook precies achter waar het dan wegkomt.
0: Ja,
1: dus dat is wel leuk en zo.
0: Ja.
1: Marga, zou jij een gedicht willen voorlezen? Uit de kleine kathedraal.
0: Oh ja.
1: Want dan, dat is altijd mooi om een ik weet niet welke je wilt doen, dat moet je zelf.
0: Ben jij een Drents gedicht of ben jij een Nederlands gedicht?
1: Nou, dat laat ik dan in dit geval helemaal aan jou over.
0: Even zien.
1: Ja, dat kunnen we weten, want ik had de bundel bij me. Ja. Een mooi gedicht over het landschap vind ik altijd mooi. Wij staan hier in het landschap. En we hebben het over water gehad. En we hebben het over Zuid-Holland, over Beekbergen gehad. We staan hier, denk ik, in een van de mooiste landschappen van Nederland. Als je dit hier zo het pad afloopt.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat
0: nou, ik heb hier een gedicht dat gaat over, dat is in Drents. Maar het gaat over dat wij de boel allemaal zo netjes maken in ons landschap. En dat daardoor veel authentiek verloren, het authentiekst verloren gaat. Er zit ook een woord in, dat is een misschien niet te begrijpen woord voor mensen die geen Drents kennen. De vredings, dat is de afrastering.
1: Ja.
0: De vredingsfut, hè, dat is de afrasteringen weggehaald worden. En waar het gedicht zich ook vooral over, waar het gedicht zich tegen keert, dat is tegen die stomme gewoonte die wij hebben om het niet meer donker te laten zijn in het landschap. Om alles in de lampen, de neonverlichting, neonreclame, langs elk fietspad moeten van die witte lantaarns. Maar ook de mensen gaan hun hele territorium, als ze een stukje grond om het huis hebben, in de partylampen en de tuinlampen
1: en
0: zetten.
1: Van de gamma.
0: En schuttings van de gamma. Nou, daar gaat het ongeveer over. Het heet de vredingsfut. Wij leeft verkaveld. Hebt op grote schaal de ruimte opperschoond. Het land egaliseert, zodat wij u te voeten kunt. De boel aan kant. De vredingsfut. Geen kampie en geen tip, geen zandpad tussen deur. En niet het zachte soezen van vleermoezen in de avond, het gedempte tikken van het wijde apparaat. S'nachts slingert wij witte linten van locht om alle huizen, tunen, langs alle straten. Het is nou alles goed te overzien, zo zonder struiken, zonder bomen, tot aan de stad aan toe, die gunder loert tot er kan komen.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Ja, het is ook een beetje zo. Hè. Nederland is, we hebben hier wel Madurodam, maar Nederland is eigenlijk Madurodam. Ja.
0: Ja. En we maken het ook wel een beetje zo. Want juist door dat ontbreken van, door het ontbreken van bijvoorbeeld het echt donker, wordt het land ook steeds kleiner.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook niet? Als je vroeger als kind een eentje moest fietsen, dan dacht je van, oh, wat een afzienbare ongestrektheid, uitgestrektheid. Wat is het groot en wat moet je ver fietsen? Als je nou tegenwoordig fietst, dan zie je, oh, daar loopt een weggetje met lantaarns erlangs en daar loopt een weggetje. En het dorp of het stadje wat vroeger mijlen ver weg leek, dat lijkt heel dichtbij, want dan zie je nou meteen al een McDonald's paal in de hoogte. Hè? En afstand van 6, 7 kilometer wordt door licht zo overbrugd. En daardoor wordt het maar een klein landje. Alleen midden in Drenthe vind ik. Daar bij Anlo en Annen. Daar wordt het nog wel eens echt helemaal donker. Maar voor de rest zie je overal. Oh, daar ligt Hogeveen en daar ligt...
1: Ja, daar kun je van ver af als wij met de auto. Hè, het is een beetje... En er is geen maan of zo. Dan zie je dat echt. Ja. Maar het is gelukkig nog niet zo erg als in België. Want daar hebben ze alle highways, dus alle autobanen hebben ze in het neonlicht staan.
0: Ja,
1: dus
0: maar dat hebben ze in Nederland ook al veel. Als je van Den Haag naar Utrecht rijdt, heb je de hele weg langs lantaarns in de middenberm. Wat een verspilling.
1: Ja.
0: En dan te bedenken dat een tijdje geleden, hoeveel jaar is dat nou geleden, dat heel Nederland werd opgeroepen om alle lampen uit te doen als het maar even kon.
1: Spaarlampen.
0: En de overheid die zet zo de hele snelweg in het licht. Ik vind het echt belachelijk.
1: Ja, nou ja, ik heb pas geleden ook mijn elektronische handtekening gezet onder de milieudefensie. Want ik zag een heleboel mensen, onder andere Jos Brink, dan ben ik niet zo gek van Jos. Maar ik bedoel, hij bedoelt het goed. Ik bedoel, er wordt toch te veel gebouwd, vind ik. En er moet ergens toch wat groen overblijven. Ja. En zo. En dat moet ergens een keer gestopt worden. Dus dat ben ik wel met hem eens. En met hem een heleboel anderen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou Marga, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe, je wordt hartelijk bedankt voor dit gesprek in deze hele mooie omgeving. En ik denk dat er nog wel wat mooi werk van jouw hand zal verschijnen.
0: Graag gedaan, dank je.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Marga Kool, de dijkgraaf van het waterschap Rees ter Wien, die was van Billie Holiday, God Bless the Child, Tom Waits, Georgia Lee, Eric Clapton, Blues Before Sunrise en Marianne Faithfull, Strange Weather. We gaan verder met Harry's historie, we gaan weer naar zijn werkkamer en pakt een tekst bij de kop.
1: Ja, voor mij een exemplaar van Noorderbreedte. En Noorderbreedte, dat is een blad wat is een tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie en de natuur en het milieu van Friesland, Groningen en Drenthe. En dat is een heel mooi blad. Het ziet er fantastisch mooi uit. En in het midden, of bijna in het midden, staat vaak Atelier Six. En dan praten we over Ger Six, een bekende noordelijke kunstenaar. Die dan samen met Trudy Kramer en met Herman van Hoogdaal vaak portretten van mensen schildert die in het noorden enige bekendheid genieten. En dat hebben ze dus in dit geval ook met mij gedaan. Een prachtige tekening van Ger en een prachtige olieverf op paneel van Trudy en een aquarel van Herman. En dan moest ik er een tekst bij maken. En in dit geval vond ik het eigenlijk wel leuk om een tekst, wat Ger die lust ook nog wel een borreltje, om dus een bijpassende titel te maken, of een bijpassend liedje, niet speciaal voor Ger gemaakt hoor, maar meer voor mezelf. Dat heet Brother Booze. Nou, Booze, broer drank betekent het eigenlijk. En ja, Booze, hoe komt men daar nou aan? Dat was vroeger een eigen naam van Distillers from Philadelphia, of van Boston, daar wil ik even af. Ik dacht van Philadelphia. G.W. Booze. En de Amerikanen die hebben daar dan gewoon een eigen naam van gemaakt, of een neologisme, zoals men dat ook wel eens zegt. Een nieuw woord, zou ik maar zeggen. Maar het gaat dus eigenlijk over drank die mensen redelijk in de greep kan houden. En ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die wel eens met het probleem geworsteld hebben. Het is namelijk een probleem wat over het algemeen toch meer geaccepteerd wordt als het innemen van, het zij daar, cocaïne of heroïne of andere schadelijke chemische substanties. Maar ik heb het een keer geschreven toen ik zelf een borreltje op had. Dus het is eigenlijk ook nog wel levensecht. En het gaat eigenlijk over dat iemand aan de tafel zit. Ik zal het even voordragen eigenlijk. Sitting at a table with my almost empty glass. Dus iemand zit aan een tafel met zijn wat leeg glas. I'm looking through the hole. Je kijkt door het gat van de fles. En daarin zie je eigenlijk je verleden terugkomen. Hè? Featuring my past. And in this lonely silence where the shadows reach the floor. En in deze eenzaamheid waar de schaduwen eigenlijk de vloer bereiken. Hè? I'm stuck with brother booze. Zit ik hier maar met. Ben eigenlijk vastgelopen met broer drank. Die steeds maar meer wil. En dan krijg je dat herhaalt zich, het refreintje. Brother booze, unhappy vision. Dat is een ongelukkige visie eigenlijk. Out of the darkness. Je kwam zomaar aansluiten met het donker. En brother booze, zonder enige aarzeling, kroop je in dit liedje eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk heel plastisch, hè. Het is koud in deze oude stad. It's freezing at last. Het vriest. Maar ik kijk door de fles heen, maar er zit niks meer in. No deal, I guess. Maar goed geluimd als wij waren, let's call for drinks and kick away these blues. Laten we de blues nou eigenlijk maar eens wegschoppen. En de drank. Join the parade of time. There's nothing more to lose. Laten we maar achter iedereen aanlopen, er is toch niks meer te verliezen. En dan krijg je dus het refreintje weer dat het een happy vision was. Out of the darkness you have come. Brother Booze, without hesitation, you're softly sneaking into this song. En ja, dat staat in Noorderbreedte. Prachtig blad eigenlijk. Ik mag wel eens een keer reclame maken, hè, lijkt mij. Want dit is... ja, toch een blad wat de Noordeling eigenlijk onder ogen behoort te krijgen.

0: Brother Booze, de tekst die vandaag centraal stond in Harry's historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues dus. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het is een nummer van singer-songwriter Tom Rush en de cover van The Walker Brothers met zanger Scott Walker werd opgenomen in Los Angeles. Het werd een top 10 hit in Engeland, België, Ierland en Nederland. The Walker Brothers, No Regrets.

The Walker Brothers, No Regrets. Andy Allison, de zanger van de band John's Children uit Londen, nam het nummer op voor de film Here We Go Round the Mulberry Bush. De titelsong van de film werd overigens vertolkt door Traffic met zanger Steve Winwood. Andy Allison, It's Been a Long Time.

Andy Ellison, It's Been a Long Time. The Dips, dat is een bluesband uit België met zanger Peter Jacobs en gitarist Stanley Petty. En het komt van het album Just For You, The Dips, Like Lovers Do.

The Dips, Like Lovers Do. De Engelse band Elmo Gentry's Velvet Opera nam het nummer op voor de film Talk of the Town. En de band zou later heel succesvol worden als The Strops. Elmo Gentry's Velvet Opera. Talk of the Devil.

Elmer Gentry's Velvet Opera, Talk of the Devil. Jerry Marsden uit Liverpool, dat was de zanger-gitarist van Jerry and the Pacemakers. En met die band had hij grote hits. How Do You Do It, I Like It, You Never Walk Alone, Ferry Cross the Mersey, Don't Let the Sun Catch You Crying, I'm the One, I'm Gonna Be Alright and Walk Hand in Hand. En vlak voor zijn dood in 2021 nam hij dit nummer op over zijn stad Liverpool. Jerry Marsden, My Hometown.

Jerry Marsden, My Hometown. Het is een compositie van Ron Wood, de zanger-gitarist van The Move uit Birmingham. Het nummer eindigde 1 in Nieuw-Zeeland, 2 in Engeland, 4 in Ierland, 5 in Nederland en 6 in Australië. The Move, Flowers in the Rain.

The Move, Flowers in the Rain. De Zac Brown Band uit Atlanta, Georgia, is de band van zanggitarist Zac Brown en Caroline Jones. En zij speelt gitaar, toetsen, mondharmonica en ze is ook nog zangeres. De band had 13 nummer 1 hits in Amerika en dit komt van het album Love and Fear. De Zac Brown Band, Butterfly.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury begon in Houston in de band The Embers. En met die band stond hij in het voorprogramma van Sam Cooke en Johnny Cash. Maar toen hij 19 jaar was, tekende hij een 4-jaar contract bij de American Air Force. En hij werd gestationeerd in Engeland. Dit nummer werd gecoverd door Etta James, Linda Ronstadt, Kenny Rogers en Earl Scruggs. Mickey Newbury, All My Thoughts With You. I'm gonna

Mickey Newbury, All My Thoughts With You. Het nummer is geschreven door de Engelse producers Tony McAuley en John McLeod voor The Foundations uit Londen met zanger Clem Curtis. Het werd de nummer 1 hit in Canada en Engeland. Het nummer eindigde 3 in Ierland, 6 in Noorwegen, 8 in Amerika, 10 in Zuid-Afrika en 13 in Nederland. The Foundations, Baby Now That I Found You.

The Foundations, Baby Now That I Found You. Theresa James, dat is een ervaren blueszangeres, is te horen op albums van Walter Trout, Eric Burdon, Spencer Davis, Tommy Castro, Neil Diamond en Randy Newman. En dit komt van haar album Bad at Being Good. Theresa James and the Rhythm Tramps, Is Anything Alright?

Teresa James and the Rhythm Tramps, Is Anything Alright? Vincent Edwards, dat was de drummer en de zanger van de band The Answers. En hij nam een solo single op met een compositie van de Ierse componist Phil Coulter. En dat werd een hit in Nederland, Canada, Amerika en Engeland. In Amerika werden de covers van Bill Anderson en Waylon Jennings een hit. Vincent Edwards, Thanks.

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Onvervalste blues, heel veel onvervalste blues in deze aflevering. Van Muddy Waters, van Albert King, van Paul Rodgers samen met Buddy Guy. The Blues Company, van Howlin' Wolf nog een keer. En DG Bridgewater, een nummer van Tip Jar. En van Amy Helm, de dochter van Levon Helm. Maar we begonnen met een hele bijzondere band. Die bestaat uit Joe Fonda, een jazzman, en J. Johnny Johansson van de Allman Brothers Band. De J&F Band met de Crosscut Saw.

Ja, bijzondere versie van het nummer wat bekender worden is door Albert King, de Crosscut Saw van de J&F Band. De J&F Band staat voor Joe Fonda en van J. Moo, oftewel J. Johan Johansson, de oude drummer van de Allman Brothers Band. De gitarist die hij in geweldig solo huren gaan, dat was David Grissom, een van de beste hedendaagse rock blues gitaristen van Texas, man die ook speelde bij Joe Eli bijvoorbeeld. We gaan naar Chicago in de 60er, 70er jaren, denk ik zo ongeveer. De tijd dat ze door elektrisch gaan. Muddy Waters, Howlin' Wolf, noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van Muddy Waters. En dat nummer dat heet Howlin' Wolf. Dat is wel mooi eigenlijk, want die twee mannen die kunnen elkaar in die tijd eigenlijk niet uitstaan. Die waren concurrenten van elkaar. Maar er zat ook een wereld van verschil tussen die beiden. De band van Muddy Waters die stond er bekend van dat er altijd veel zeurbeur, altijd ruzie was, altijd gedoe was. Terwijl Howlin' Wolf de zaak prima op orde had. Tijdens het spullen op het podium werd niet te drung. Hij zorgde dat zijn bandleden dat die ziekenfondsverzekering hadden. Al dat soort zaken. Er zat een wereld van verschil tussen die beiden. Dus vandoor mooi dat Muddy Waters een nummer op een nummer heeft. Dit is uit 1977 en dat heet Howlin' Wolf.

Tja, de Howlin' Wolf. Of dat nou een ode was aan Howlin' Wolf, dat weet ik niet. Of dat hij zichzelf een beetje beschreef als een Howlin' Wolf. Dat kan natuurlijk ook Muddy Waters. Het was zeker niet een ode aan de wolf in Drenthe in elk geval. We gaan naar een andere grote man u die tijd, Albert King. Uit 1900 en 70 is dit? Nee, 1971 van de LP Lovejoy. En dan zit hij al in de tijd van dat de Engelse band dat die de blues in Amerika weer bekend gemaakt hebben eigenlijk. Dankzij de Engelse band die de Amerikaanse zwarte blues opgepakt heeft. Die heeft ervoor gezorgd dat in Amerika de blues bij een breder publiek bekend raakte. En dat ook de echte bluesman dat die weer volop in de belangstelling kwam te staan. En dan zie je dat ze van de weer omstuit. Dat ze dan ook weer muziek van die Engelse popgroepen op gaan nemen. Bijvoorbeeld Albert King op Lovejoy uit 1979. Een nummer van de Rolling Stones, Honky Tonk Woman.

de Amerikaanse versie, de bluesversie van Albert King zou kunnen zingen van het nummer van de Stones, Honky Tonk Woman. CD uit 1971, of een LP uit 1971. Met trouwens uitstekende muzikanten erbij. Mag ook wel eens in benoemd worden. Met Barry Beckett op keyboard, Donald Dunn op bas, Jim Keltner op drums, Roger Hawkins op drums. Kortom, een geweldige selectie aan muzikanten die doorop mitspeelt op dit nummer van Albert King. Vorige week draaide ik drie versies van het nummer Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Tribute to Muddy Waters. En daar draaide ik niet de akoestische versie van. En die is eigenlijk ook wel heel mooi, want Buddy Guy die speelt door op namelijk de solo. Paul Rodgers met de Muddy Water Blues.

Ja, ook een hele mooie versie van de Muddy Water Blues van Paul Rodgers samen met Buddy Guy op de gitaar. Paul Rodgers trouwens, de zanger, zoals je weet, van Free en van The Bad Company onder andere, en van The Firm, heb je ook nog een tikje down. Uitstekende zanger en een zeer goed repertoire wat die man altijd kiest. We gaan naar Duitsland, dan bent u te Osnabrück, de Blues Company. Een band die vooral in de beginjaren Amerikaanse bluesmuzikanten in Duitsland begeleiden, maar daarna ook zelf allerlei dingen gemaakt heeft. Dit is van een nieuwe cd die ze uitgebracht hebben, Take the States, een live cd. Nee, Wark is er niet van gekomen. En daar heb een mooie versie van het bekende nummer van Freddie King, The Big Legged Woman.

Blues Company met het nummer van Freddie King, The Big Legged Woman van de CD Take the Stage. Harry's Blues, daar luister je naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers die allemaal van dezelfde hand bent, maar door Aanden Udevoort wordt. Dat is het nummer Going Down Slow. In 1941 schreven en uitgebracht door St. Louis Jimmy Oden. Maar bekender worden, veel bekender worden in 1961 door Howlin' Wolf. En op die opname van Howlin' Wolf daar speelt Henry Gray piano op. En van die Henry Gray, die vorig jaar overleden is, is dus net een nieuwe cd uit. From the Vaults, Cold Chills. Samen met Bob Corritone hebben die gemaakt. Henry Gray piano, Bob Corritone mondharmonica en hun versie van Going Down Slow.

0: De eerste versie van Going Down Slow van Henry Gray en Bob Corritore. Het verhaal gaat eigenlijk over... het is een beetje iemand die aan het eind van het leven... die het leven echt te leefd heeft. Die heeft veel plezier gehad en al dat soort dingen... die nou aan het einde van zijn leven is. Tell her to pray for me, forgive me my sin. Hij vond de ding verkeerde dan, blijkbaar. Nou, Howlin' Wolf, de versie die Howlin' Wolf opnam heeft in 1961 was dat. Was dus met Henry Gray op piano. Hubert Sumlin en Jimmy Rodgers op gitaar. Willie Dixon, de immer aanwezige Willie Dixon op bas. En Sam Lay op drums. Howlin' Wolf.
1: Man, you know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can never get. And they don't even know about it.

De meest bekende versie, denk ik, van Going Down Slow in de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1961. Nou, dan gaan we nog naar een wat recentere uitvoering, en die komt van Dee Bridgewater. Dat is niet een blues mevrouw, maar dat is meer een wat jazzachtig type. Bridgewater, de naam is van haar man, want haar man is een bekende trompetist in Amerika. Samen bent ze actief in de jazzwereld. Dit is een cd uit 2017, Memphis Yes, I'm Ready, en haar versie van

0: she ended up like me.
1: Ja, mooi dat zo'n nummer van St. Louis, Jimmy Odin, dat ook in 2017 nog een vertolking kreeg door DG Bridgewater van de CD Memphis. Yes, I'm ready. Drie versies dus van Going Down Slow, het origineel, of de meest bekende, laat ik het zo zeggen, van Howlin' Wolf uit 1961. Een van Henry Gray en Bob Currie-Torre uit 2021 van de CD From the Falls. En dus van DG Bridgewater. We gaan naar Nederland. Maar we draaien weer een nummer van de band Tip Jar. Vorige week ook al een nummer gedraaid van hun nieuwe CD. One Lifetime. Leuke CD. Door van het nummer Tell Me Something.

Bart de Win en Ariane Knecht samen vormend Tipjar met nog wat mensen erbij. En dit is van de cd, hun nieuwe cd, hun vijfde cd, One Lifetime. We gaan nou de dochter van. Ja, je moet altijd oppassen natuurlijk met dat soort aankondiging. Want iemand heeft ook zelfstandig een bepaalde weerde. Maar in dit geval Amy Helm. Ja, dit is toch de dochter van Levin Helm, lid van de band. De drummer van de band. Uitstekende zanger ook trouwens. En Amy Helm die heeft zich ondertussen, want die is ook al meer dan 50 jaar, heeft zich ook wel degelijk bewezen, ook gewoon als zangeres. Ook als achtergrondzangeres heeft ze veel dingen gedaan. Dit is een nieuwe single die zij uitgebracht heeft. Nog niet op een album uitgebracht. Samen met de Blind Boys of Alabama. Amy Helm met I Have a Choice.

Iedereen heeft wat te kiezen. De moraal van I Have a Choice van Amy Helm samen met de Blind Boys of Alabama. Nee, single die zij uitgebracht heeft. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Brams. En we hebben nog tijd voor één nummer en dat is van Skylar Rogers. Skylar Rogers, een zangeres, een zwarte zangeres uit Chicago. Beetje in de geest van Etta James, Coco Taylor, Ma Rainey. Dat jaren, mensen die wat middenmaakt hebben, die wat te vertellen hebben. Ze heeft een cd uitgebracht, het is nog een jonge vrouw. Dit is haar eerste cd, Fire Brother heet het. En het nummer is Like Father, Like Daughter.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Loretta Lynn uit Butcher Hollow in Kentucky was de dochter van een mijnwerker. En haar boek Coal Miner's Daughter werd een bestseller in Amerika. Er kwam ook een film, Coal Miner's Daughter, met Sissy Spacek, Tommy Lee Jones en Levon Helm. En dat werd een kerstkraker. En de single Coal Miner's Daughter werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter. Keith Urban kwam vanuit Australië naar Nashville en hij veroverde heel Amerika. Dit komt van zijn album Golden Road. Hij schreef alle nummers, hij speelt gitaar en piano en deed ook de productie. En dit nummer was 6 weken een nummer 1 hit in Amerika. Keith Urban, Somebody Like You.

Keith Urban, Somebody Like You. Merle Haggard schreef het nummer over zijn moeder, die veel verdriet had toen hij in 1957 de gevangenis inging voor een gewapende overval. En in San Quentin kwam Johnny Cash optreden. En vervolgens nam Merle Haggard zich voor dat hij ook countryzanger wilde worden. En dat lukte, want dit werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Merle Haggard, Mama Tried. MUZIEK

Merle Haggard, Mama Tried. Hij komt van het album The Healing Game van Van Morrison. En dat album nam hij op met organist Georgie Fame, gitarist Ronnie Johnson, saxofonist Pee Wee Ellis uit de band van James Brown en trompetist Matt Holland. De achtergrondzanger is Brian Kennedy uit Dublin. Van Morrison, The Healing Game.

0: Van Morrison, The Healing Game. Janis Joplin nam in 1971 een nummer op van Kris Kristofferson. Roger Miller was de eerste die dit nummer opnam en zijn uitgave eindigde 3 in Canada en 12 in Amerika. Vervolgens verscheen er een cover van Gordon Lightfoot. Die versie werd de nummer 1 hit in Canada en het nummer eindigde 7 in Zuid-Afrika. En dit is Janis Joplin. Haar nummer werd de nummer 1 hit in Amerika en Australië, 6 in Canada en 10 in Nieuw-Zeeland. Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin, me en Bobby McGee. Geneva Magness werd al 2 keer uitgeroepen tot beste blueszangeres van Amerika, maar ze was nog nooit op een bluesfestival in Nederland. Dit komt van haar album Back for Me, met 3 gastgitaristen, Joe Bonamessa, Sue Foley en Jesse Dayton. Geneva Magness, Back for Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En Joe Bonamessa nam dat album op met toetsenist Rhys Winans. En dat is een man met een schat aan ervaring. Hij is al te horen op albums van Stevie Ray Vaughan, Dickie Betts, Duane Ellman, Bos Keks, Delbert McClinton, Buddy Guy, John Mayall, Kenny Wayne Shepherd, The Ellman Brothers Band, The Kentucky Headhunters, Joe Louis Walker en Lucinda Williams. Joe Bonamessa, Broken Record.

Joe Bonamessa, Broken Record. Het is een nummer van de Bee Gees en deze cover verscheen op het album Eyes That See in the Dark van Kenny Rogers. Het is een duet met Dolly Parton. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada, Oostenrijk en Australië. Het nummer eindigde 2 in Ierland, Nieuw-Zeeland en Noorwegen, 3 in Zweden, 4 in Nederland en Zuid-Afrika. Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Hij komt van het album Songs About You van Brad Eldridge uit Illinois. En hij is de nieuwe ster in Nashville. Geen traditionele countryzanger, maar een Americana en rootsartiest. Brad Eldridge, Where the Light Meets the Sea.

0: see.
1: Brett Eldridge, Where the Light Meets the Sea. Het komt van het album Delta Dawn van Tanya Tucker. En de single eindigde 3 in Canada en 6 in Amerika. De Jordanaires zingen de achtergrondvocalen en dat zijn de voormalige achtergrondzangers van Elvis Presley. Tanya Tucker, Delta Dawn. Yeah.

Tania Tucker, Delta Dawn. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door Tony Joe White en Tina Turner coverde het nummer voor haar album Wildest Dreams. Het werd een hit in Canada, Nederland, Engeland en Amerika. Tina Turner, On Silent Wings.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. En vandaag vangt we eigenlijk het tweede deel van de reis aan. De eerste 10 in Mississippi, Memphis. Ligt een klein beetje de buurt, maar toch nog in de delta. En nou gaan we straks noord-noorden toe. En ja, wat doe je dan? Dan maak je een rit over Highway 61.
3: Ja, en dit was het alle gedeelte.
2: Ja.
3: Tenminste, ik kan me herinneren, want Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van machines in het land. En toen ben we toch op die alle Highway 61 uitkomen.
2: Ja, en dan weer toch eens even teruggekeken van wat dirty Mississippi Delta, wat dirt dat gebied op een. Welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door terecht komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens even met in de auto.
4: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg. Dat is het, de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
2: Kun je voorstellen dat hier vroeger duizenden, honderdduizenden mensen, dat die hier langer ze trekken bent omdat ze het hier niet langer zagen zitten?
4: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze het niet meer zagen zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
2: Kun je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloor?
4: Ja, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen. Maar ja, een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar, gewoon. Mensen, als Muddy Waters en dergelijke, die ben in de tussentijd nog eens een keer terugweg, maar niet echt terugkomen, laat ik maar zo zeggen.
2: En trouwens, zat ik me gisteren zo af te vragen. Daar hebben we eens wat in de sfeer van literatuur over dit gebied lezen. Eigenlijk is er wel literatuur over?
4: Ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar Bob Dylan, dat is ook weer, die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
2: Maar ik bedoel ook, over de Delta, bent er romans over geschreven of, zal waarschijnlijk wel, hè?
4: Ja, Tennessee Williams, die kwam hier vandaan, dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf lees ik meer dan boeken over de blues dan. Hè? Ik bedoel, The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. En op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krijgen en zo. Dus het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken ben geschreven over variabel over dit gebied. En wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
2: William Faulkner, die heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent. En dat het harde leven van gewelddadigheid en aan de andere kant ook de zachtheid die erin zat, dat verdwenen is hier zo.
4: Dat kan ik niet zo beoordelen. Maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig. En ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn. Maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mocht filmen, waar die mensen best wel heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat... in die grote steden zal ongetwijfeld de drugs een soort toeslag wezen. In Memphis natuurlijk ook wel. Maar hier, op het platteland, nee, dat gaat toch best, dacht ik.
2: Toch heeft de blues, door ook wat literatuur op Noordslot, heeft wel altijd iets van doen gehad met gewelddadigheid, met vechterij, met steekpartijen. Het zit er toch een beetje in, blijkbaar. Ja, misschien ook wel van nu de achtergrond.
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch ook meer komt door drank en dat soort dingen. Mensen konden net zoals de Indianen heel slecht tegen drank. Mensen waren ontzettend gefrustreerd door het werken op die plantages. En die ene avond dat ze vrij waren, dan kwamen die frustraties natuurlijk, of het zij door muziek uit, of op een andere manier. Maar of die... Dat nou...
2: Zou de muziek dan een beetje de drager van de agressie wezen?
4: Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof dat meer de drank was.

0: Muddy Waters met de Whiskey Blues van de LP More Real Folk Blues. Uitgebracht op Chess in 1969. En daar komen we later ook nog eens even terecht bij Chess, hè? De legendarische platenmaatschappij.
1: Op Michigan Avenue in Chicago.
0: Ja, maar we zitten nu nog op die Highway 61. De bekende weg, hè?
1: Ja, de bekendste weg samen met de Route 66 in de States. En ook 2 weken waar vreselijk veel over zongen is. En waar nog altijd mensen naartoe gaat ook. Ik bedoel, hoeveel mensen bent er niet die vanuit Nederland op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 rijdt. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen en daar komt Highway 66. Op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 rijdt. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen en daar komt Highway 61 natuurlijk in vuur.
0: Als ik toch onder druk zal worden, als ik me er dan zelf in probeer te verplaatsen. Ja. He, dat is amper mogelijk, want ik ken die hele situatie niet, althans niet aan de lijve en ik ben niet zwart. Maar dan wordt er ook op een gegeven moment geworden. Je kunt langer onder druk worden, maar ergens moet die agressie toch een keer uitkomen.
2: Ja, maar dan ga je niet tegen je eigen volk vechten.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
2: Ik bedoel, en die vechtpartijen die er waren, die waren vaak onderling. Dat was het rare en dat kwam volgens mij toch grotendeels door de drank.
0: Maar dan ben je ook de wereld negen zie je zo door de Ku Klux Klan opgeknupt of achter een karre aan de sleep, dat weet ik veel wat.
2: Ja, maar dat. Ja, dat maar ja, wat praten we nou over? Praten we nou over blues of praten we over het geweld? Praat je over 2 dingen? Praat je over de blanke onderdrukking en tirannie? Of praat je over geweld als negers onder elkaar in juke joints en zo?
0: Ja, ik wil eigenlijk weten waar die muziek uit voorkomen is.
2: Ja, dat is een gevoel. Voor mij is het een gevoel.
0: Maar welk gevoel?
2: Ja, dat verhaal waar dat wegkomt, dat is al 100 keer verteld. En ik kan dan nog wel een keer herhalen van dat die niet tof was en dat je daar kwaad op kunt worden. En dat je daar over alles wat ze gedaan hebben kwaad kunt worden. Dus die blanken. Dus het is gewoon een lulverhaal over blanken die andere mensen wat misdaan hebben van het begin tot het eind. Dat is het. En verder hoef je ook niks over te zeggen. Vanaf Afrika tot hier aan toe zijn het de blanken geweest die de boel verpest hebben. En die hier alles in Amerika verpest hebben. Vanaf de Indianen tot aan de negers, tot aan alle minderheden. Een soort van, ja. Maar ja, het waren ook niet de besten die ze hierheen gebracht hebben. Ik kan mij nauwelijks voorstellen wat hier gebeurd is. Dat heb je alleen maar van horen zeggen en van lezen en van films die erover gemaakt zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet beweren dat ik dat ook maar verder dat ik het zo gehad heb. Dat bestaat niet. Ik bedoel, wat ik gedaan heb is mijn eigen interpretatie gegeven van een muziek die hier uit de buurt komt. En dat is mijn muziek, dat is hun muziek niet.

0: Ja, yeah. Eddie Boyd was dat. Samen met The Blizzard. Mr. Highwayman.
1: Ja, prachtig hè, Eddie. Het leuke is, om ook nog even te vertellen, dat Eddie eigenlijk een schoolkameraad was van Murray Waters. En dat ze ook nog samen gespeeld hebben.
0: Ja. Yeah.
1: En dat ze later allebei redelijk tot roem komen bent in Chicago. Murray natuurlijk meer als Eddie. Eddie heeft toch een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat er iedereen zo wat die een beetje respecteert in de blues uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dat is bij ons eigenlijk op de Holle Boerderij in Grollo is dit repeteerd. En dat is eigenlijk, daar merk je geen verschil van wat er in de Delta mag. Nee. Leuk is dat, hè?
0: Grollo en Clarksdale.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja, verbunden met Highway 61.
1: Ja, zo'n man, een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ons ook een bepaalde discipline geleerd in het spelen van die muziek en zo.
0: Ja.
1: Ja, moest er zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
0: Terug weer naar de Highway 61, worden we waren over de blues en over het gevoel.
2: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen. En om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
3: Maar je kunt wel uw eigen verhalen overbrengen.
2: Ja, nou, dat heb ik altijd gedaan. Ik heb ook niet nagezongen namelijk.
3: Nee, maar je hebt wel een paar.
2: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige wat ik me nog enigszins iets bij kan voorstellen is dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe heerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier een nog veel extremere vorm gebeurd als in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis en je ziet hoe die mensen behandeld zijn en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken, dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is en dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn, er zijn heel wat mensen zijn die blues maken, maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier. Ten eerste zijn de tijden veranderd, gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat meegemaakt, of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort, is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog en het heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat om over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch in Holland zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken. Die daar helemaal niet bij hoort als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel wat je... Dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van as soon as you set foot on Cretan soil, you become different. En zo gauw als je de voeten op de bodem van Creta zet, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje. ik voel dat het hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoelens. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En ik zou het liever gewoon met mijn bandje willen spelen of zo hier. En die heb ik toevallig niet bij me, dus dat kan ik niet doen.

0: Harry Musquet met zijn beentje Cuby and the Blizzards, Designer Baby van de CD Dancing Bear. Je kunt eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. De omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is. Is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, Damiet. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook heel koppel. Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan. En Beethoven, dat soort mensen die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt toch uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja. Ja
0: dient ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hoeken bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de Fado en in Griekenland de Rembetica. Dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek. Het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzaam aan het worden.
0: Bij die volksmuziek, door Heurde ook die ontspanning bij. Ik heb aan ze lezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheersers, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ik wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleven is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zolderdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren feesten. Inderdaad, kijk me daar bij voorstel, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo. En
1: ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Ik heb me wel wat bij voorstel.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen graag iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel niet nergens waar die swing natuurlijk wel wat meer en zo als die lui. Ik bedoel, dat is al inherent, dat was natuurlijk al wel, daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die willen een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze daar misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze dat gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als je naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, dat die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken en zo. En die zijn over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal stieve harken zijn, maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat, ja. Ja, de negers zijn er nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld voor veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo. Dan zie je dan heel veel lui in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel, en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl helemaal niet bij hem past.
1: Hé. Hey. Als ik blanke geweest was en ik had daar woond. En het was mogelijk geweest, want dat mocht natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je het nou aangaat dat Ellen Lomax op een gegeven moment vrijbrief geleid had van de Library of Congress. En hier, in de, hier met die mensen willen praten via een bandopnameapparaat. Of ze wilden opnemen. En dan kwam de chef die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gegaan. Dan had ik er zeker heen gegaan. Had ik niet daar bij de good old boys zitten, whisky achterover slaan en wat don lul of zoiets. Ik wil even met swings.
0: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover je door naar achter kunt komen. Ja, wat toch nou het unieke in was, wat toch nou het bijzondere in was. En ook wat toch in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren. Dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
1: Ik bedoel... Ik snap eigenlijk niet waarom ze dan hier gedropt hebben, maar ze zo bang waren.
0: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk. Hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ja, het giet bijna terug naar de tijd dat wij hier in Nederland nog adel hadden.
1: Die, feodale.
0: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
1: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
0: En het gebied, hè? Het gebied doordrijdde het allemaal.
1: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... Ik heb liever dat mijn negers op ons eigen trein blijven. Want als dat buurt wat gebeurt, wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantage al goed kunt wezen, was dat een goede man.
0: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
1: Ja. Er waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werden verkocht. Die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En een heleboel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Dockery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
0: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, geen stemrecht. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als untermens. Om maar eens een vleugelde uitdrukking te gebruiken.
0: Ook in racistische zin, denk je?
1: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje, lijkt mij.
0: Het gekke was dat ze er anderszins... Dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden, hè?
1: Ja, terwijl negers dat zelf gewoon weer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
0: Het feit was natuurlijk dat ze sowieso... En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervaren, van dat negers door de bank genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
1: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een

0: But that's it. That's what we gotta dig in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaarden in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht ook, een verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Maar het is toch altijd zo geweest dat groepen mensen, andere groepen mensen onderdrukken. Dat is dus nou nog aan de orde van de dag.
1: En die zullen ook altijd mensen hebben die door wat voor omstandigheden ook, dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft als de ander.
0: Ja, nou, en die mogelijkheden voor de, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijnend, de mogelijkheden voor de zwarte mensen hier in de Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
1: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
0: Nou, ik heb hier wel een tijdje wil blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als die jongen die daar bij Hobson Plantation, die vis, die in die band speelt van John Moore. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets. En. Ik heb er wel wat mee. Qua gevoel heb ik er wel wat mee. En daar vind ik het. Dat is, ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is. En dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk vonden.

0: Blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19. Wat was dit, Harry? 66?
1: 67. Groeten uit
0: Grollo. Ja. En dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want weg wat verder aan de reizen. Verder aan de reizen, The Way Up North. Die belangrijke, die grote rivier, de Mississippi, in noordwaartse richting volgen. Naast de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja.
0: Volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holden. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja. ja.
0: En Muddy was een, dat spreekt u het hele boek, de Motor Man ook. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek. Vond dat uitgedragen moest worden, dat het cultuur was. En hij was ook uiterst correct en zo. Ook met zijn bandleden. Zijn bandleden moesten ook altijd heel mooi in pak en zo, weet je wel. En hij zorgde wel dat het goed overkwam.
0: Het was volgens mij zelf niet zo'n automobilist.
1: Nee.
0: Hij leurde een prakje altijd erin.
1: Ja, dat meestal deed. Ja, en ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Hoor. Ik bedoel, als je die grote stukken die mensen moesten afleggen, zelf moest rijden en nog eens een keer speelde en je kreeg drank op, dan was het natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar
0: een van de mooie verhalen stond er ook in, dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed en dat hij al zoveel aanmerkingen op zijn rijden had.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij midden op de straat stapte en zei van nou, doe, hij is dan beter weer dan die
1: zelf. Doe zelf maar, ja.
0: Maar dan had hij dat toch ook geen nodigheid aan. Ja goed, en in dat grote land Amerika worden ze optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
1: Nou, in ieder geval, moet je wel rekenen dat er wat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, bedoel, past er zo bij.
1: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: op een nummer in 1972 in Engeland trouwens, in Londen. Het was niet zo lang nadat Murray een zwoer ongeluk had. Hef.
1: Ja, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Ja.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni, 1970, zie ik daar. Dat is niet goed dus.
0: Ja, toen is hij weer...
1: Toen is hij weer gaan spelen.
0: Ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat
0: 67, ja. Twee auto's. Riet ze door over de snelweg. Ze komt terug van het laatste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in het zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment... Een auto die komt op de verkeerde banen, richting over hun. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Ik weet niet of die Noors Muddy zat eigenlijk. Maar in ieder geval, en Muddy raakte ze wel gewond bij. Het schiet in ieder geval geen goed fout zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan, per jaar, dan zit er natuurlijk een grote percentage als dat je thuis blijft zitten natuurlijk.
0: Ja, ik bedoel, hoe voelen bent het niet met vliegtuig onder u te komen? Ja.
1: Nou, heel raar natuurlijk.
0: Ja, toch? Bedoel, die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja,
0: en
1: The Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denvernach.
1: Jim Croce. Jim Reeves. Ja. Hol maar op, man.
0: Ja, nou ja. James Dean, die kwam met de auto.
1: Dwayne Elman.
0: Dwayne Elman, de motor.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. Trouwens, ja, en dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel... Alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven doorheen. Dat,
1: ja, dat is...
0: Vind ik knapper van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
0: Vorige stuk, wat we net laten horen, Key to the Highway. Dat was op een nummer in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo. Of...
0: Ik kan best dat door vanaf.
1: Of de London sessies of zo.
0: Ja, London sessies, ja. Met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
0: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk. Ja. Hè? Die de master adoreerden. Ja. Die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk waar we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
0: Met onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin.
1: Ja.
0: Dat is echt een zien oude begeleider, zeg maar. Die een tribute band to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going Down Slow.

0: De Muddy Waters Tribute Band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komt bij u het in...
1: St. Louis.
0: St. Louis. St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, van u de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... van een enorme soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar doorveel waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En bij Gortor op Zotterdam Dukeweed, maar is goed in de live bluesmuziek die er door allemaal gespeeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Harry Musquet en toetsenist Roy Couchel uit Amsterdam. Verder bestond de formatie Musquet uit de Groningers Erwin Java, Han Langkamp en Gino Jansen. Maar de band Musquet kreeg nooit de uitstraling en de status van QB and the Blizzards. Musquet, Sleeping Dog.

Muskay, Sleeping Dog. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Diego en hij is vooral actief in de Bay Area rond Los Angeles en San Francisco. Hij heeft een hardwerkende band met minimaal 250 optredens per jaar. Dit komt van het album Hard Believer. Tommy Castro, Backup Plan.

Tommy Castro, backup plan. Gitarist Buddy Guy uit Louisiana en mondharmonica-speler Junior Wells uit Tennessee raakten in Chicago bevriend en vormden jaren een duo. Dit komt van het album Alone and Acoustic, opgenomen in Frankrijk tijdens een tour door Europa. Buddy Guy en Junior Wells. Give my coat and shoes.

Buddy Guy en Junior Wells, Give Me My Coat and Shoes. Shamikia Copeland uit New York was op haar 15e al een professioneel blueszangeres in de band van haar vader, bluesgitarist Johnny Copeland. En even later werd ze door B.B. King, Coco Taylor, Root Brown, James Cotton, Mavis Staples en Robert Plant een extreem talent genoemd. Dit komt van het album Wicked. Shamikia Copeland, It's My Own Tears.

Shemekia Copeland. It's My Own Tears. Tinsley Ellis uit Atlanta was jarenlang de gitarist van The Heartfixers, maar in 1988 kreeg hij een solocontract bij het blueslabel Alligator Records en sindsdien toert hij onafgebroken door Amerika. En hij zei ooit tijdens een interview: niemand wordt beroemd door thuis te blijven zitten. Tinsley Ellis, Speak No Evil.

Tinsley Ellis, Speak No Evil. Sapphire, dat is een blues trio uit Fredericksburg in Virginia, onder leiding van zangeres Anne Rapson. Het zijn drie dames van middelbare leeftijd die moeiteloos overeind blijven tussen alle grote bluesbands in Amerika. Het komt van het album Heaven the Last Word. Sapphire, Going Down to the River.

Sapphire, Going Down to the River. De Holmes Brothers, dat was van oorsprong een gospelband uit Virginia met de broers Wendell en Sherman Holmes. Maar naast gospel speelde de band ook soul en blues. Dit is een opname uit 2010, want de twee broers zijn intussen overleden. De Holmes Brothers, Feed My Soul.

The Holmes Brothers, Feed My Soul. William Clark, dat is een mondharmonica-speler uit Californië die zich letterlijk doodspeelde. William Clark speelde jaren achtereen iedere avond de blues. Hij kreeg hartproblemen en moest het wat rustiger aandoen van de dochter, maar daar kwam niets van terecht. In 1997 overleed hij na een optreden in de kleedkamer. Hij werd 45 jaar. Dit komt van zijn album Groove Time. William Clark, Daddy Pinocchio.

William Clark, Daddy, Pinocchio, J.J. Gray en Movro. Dat is een bluesband uit Florida. De band werd ontdekt tijdens het Springing the Blues Festival in Jacksonville Beach. En intussen staat de band op alle grote festivals in Amerika, Australië en Europa. Het komt van het album Country Ghetto, J.J. Gray en Movro, The Sun is Shining Down.

JJ Gray and Movro, The Sun Is Shining Down. Wet Willie uit Alabama, dat is de band van de broers Jack en Jimmy Hall. En de band brak door met de hit Keep On Smiling. Jimmy Hall werd later een succesvol soloartiest. Hij was de zanger van Jeff Beck. Hij is de bandleider van Hank Williams Jr. En hij speelt nog in de Royal Southern Brotherhood. Dit komt van het album Wet Willie 2. Wet Willie, Fool On You.

Red Willie, Full On You. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Stumble, dat is een Engelse bluesband met zanger Paul Melville, twee Schotse gitaristen en saxofonist Simon Anthony Dixon, die voor de broodnodige afwisseling zorgt met scheurende saxofoonsolo's. Het is een hele degelijke bluesband, populair in het clubcircuit, maar het grote publiek heeft hem nog niet ontdekt. De Stumble, Fill Me Up.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Kijk, iedereen heeft zwakke momenten. Denk je wel van, ik gooi het belt bij neer. Maar ja, de liefde voor de muziek die kwam toch altijd weer naar boven. En ik heb er ook altijd veel, ik heb er veel aan gehad in die muziek. Dus het was ook een healer, zou ik maar zeggen.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Ik ben wel een free spirit en ik vind het fijn dat het... Ik ben eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is. Ik bedoel, ik hoef niks meer. Ik hoef ook eigenlijk niet meer... Ja, ik bedoel, je moet je altijd bewijzen met zo'n band. Want je bent net zo goed als je laatste concert, zeg ik alleen maar. Maar...
3: Had je ook niet als een Clapton willen leven bijvoorbeeld? Veel meer rijkdom?
1: Nee hoor, ik ja, het had ook anders af kunnen lopen. Ik bedoel, zie je brood of Gelling, weet je wel. Die brood is dan wel beroemd geworden. Maar zo, het was toch op laatst toch een wrak en zo. En ik zou mijn leven toch niet zo hebben willen leven als hij dat gedaan heeft. En ja, goed, hoeveel mensen in deze muziek kunnen nou zeggen dat ze ervan kunnen leven? Ik bedoel, in Amerika zijn het er maar heel weinig geweest. Muddy, Howlin' Wolf, de grote naam, John Lee. BB, nou, die moet ook, heeft ook heel hard moeten werken om als een onechte kinderen en die dat huwelijk. Dus, ik bedoel, zo slecht heb ik het ook niet, weet je wel. Ik heb een redelijk huis hier, ik woon op een mooie plek. Nou ja, dat soort dingen.

0: Nou, ik ben eigenlijk... Ik ben wel tevreden met wat ik gedaan heb. En, ik ben nog steeds bezig. En ik vind het... je mag toch niet klagen dat, dat die zaal allemaal nog vol zit en zo. En dat jij... En het is toch wel mooi dat je dus... Ik heb eigenlijk nooit een baas gehad. Ik hoefde nooit ja te knikken als ik nee bedoelde. Of enzovoort, enzovoort. En... het is nu gewoon een bedrijf, weet je wel. Dat had het toen eigenlijk ook moeten worden. En dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. En dat is er nooit van gekomen.
1: Dan hadden jullie beroemder geweest.
0: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik probeerde daar dan wel... En er waren natuurlijk ook mensen die de belang... Kijk, als het mensen goed gaat... Dan... Dat is net zoals met die documentaire. Dan wil direct anderen dat ook gaan doen. En er komen de mensen op je af die voordeel van je willen hebben. En om die club dan... daarvoor heb ik altijd bewondering gehad voor de I-ring. Die hebben nooit... Die hebben wel eens een probleem gehad... Maar is nooit naar buiten gekomen. Die hebben dat altijd binnenshuis gehouden. De dijk hoor je dat soort dingen ook niet van. Ik bedoel, dat blijft allemaal... Die doen ook geen programma's waar ze niet in willen zitten. En ook niet omdat ze met een kop toevallig een keer wel op de televisie kunnen en dat niet willen. Ik zou bijvoorbeeld ook niet in programma's gaan staan waar ik niet thuis hoor. En dat soort dingen. Maar dat had bij ons. Bij ons waren de bandleden, iedereen die lulde maar wat. En iedereen gaf een quote en het kwam in de krant en zo. En er was helemaal niemand die dat op een gegeven moment, zoals Kees Jansma, nou bij het Nederlands Elftal de boel afschermt.

0: 72 was het eind. Maar het was ook een vrij abrupt eind. Waarvan ik dan ook zeg en zo. Dat als het toen GSM toestelletjes waren geweest, dat dan niet gebeurd was. Want
1: dat had te maken met miscommunicatie, een buitenlandse trip?
0: Nee, we moesten in Münster spelen. En in de zaal bij de dierentuin. En we hadden al een keer eerder gespeeld. Maar wij hadden toen Ieder de Jong als manager. En die stuurde dan iemand, een chauffeur met ons mee naar Assen. En die andere jongens zouden met de auto gewoon naar Münster toe rijden. En
1: Gelling en Musquet, die gingen apart.
0: Nee, wij zouden met die bus meegaan. En die jongen die kwam op een gegeven moment hier aan. Ten eerste was hij al een uur te laat. En ten tweede had hij een groene kaart nodig om die grens over te kunnen. En die had hij niet bij zich. Dus hij moest helemaal terug naar Utrecht om dat ding op te halen. Dus tegen die tijd dat hij hier was, was het concert al afgelopen. Dus toen hebben wij gezegd, ja, ik bedoel, het heeft geen zin om erheen te gaan. Nou, en wij konden die jongens niet bereiken. En die stonden bij de grens op ons te wachten. En die dachten dat wij de boel verneukt hadden en zo. En die gozer, die Ieder de Jong, die probeerde toch al een beetje die club uit Zwolle uit te spelen tegen ons. En
1: de manager.
0: Ja.
1: En de jongens uit Zwolle, Hans Lafaye.
0: Ja, Hans Lafaye, Helmi van der Vecht en Herman Dijnen. Die nu ook speelt met mij. Die konden we niet bereiken. En toen viel die boel uit elkaar. Dus

0: Maar ik woonde toen destijds in Assen. En er kwam op een gegeven moment een man met een leren tas aan mijn deur. En die zei van, ja, ik kom even je auto opschrijven, je vleugel, je dit en dat en dat. Ik zeg, ja, waar gaat dit over? Ja, hij zegt, die meneer, iedere jongen die laat een conservator beslag leggen op je spullen. En je mag het niet eerder verkopen als dat, dat een uitspraak van een rechter is en zoiets. Want wij gaan een proces. Dus toen ben ik heel erg kwaad geworden en heb die boel eens laten onderzoeken door Nico van Hout, mijn toenmalige advocaat. En er is een rapport gemaakt door Jan Hofstegen. Jan Snor noemen ze hem hier. In die had het accountantsbureau, dat was onze accountant. Die toevallig dit huis ook nog heeft laten zetten. Dat is heel apart.
1: Waar je nu woont in Rolde.
0: Ja, waar ik nu woon, ja. En toen bleek dus dat er een gat was van 30.000 gulden wat weg was. En daar was die man voor verantwoordelijk. Dus toen, toen hij mij dat proces wilde, toen moesten we voorkomen bij de rechter. En de rechter die stelde hem helemaal in het ongelijk. En mij en gelijk. Dus die hele zaak werd afgeblazen. Toen hebben Gelling en ik nog even gedacht om hem. Maar toen was die man al vertrokken naar België en zo. We wisten ook niet meer waar hij zat en zo. Dus daar woont hij nog steeds, want hij had een hele slechte naam. Als je Akkerman erover vraagt, dan krijg je eenzelfde verhaal te horen.
1: Dus, hij was ook manager bij Focus.
0: Ja, precies. Ja. Dus zo is dat toen gegaan. Toen was het finito, zou ik maar zeggen.

0: Nou, het was wel abrupt. Net zo abrupt als we beroeps werden, was het ook weer afgelopen. En dan moet je zeggen dat ik toen ook, ineens voelde hoe moe ik eigenlijk was al die jaren. Dat waren tropenjaren geweest en zo. En toen sliep ik soms wel bijna drie dagen achter elkaar. Toen merk je dus wat je lichaam op je donder had gegaan. Ja, één keer in die dingen zit, dan ga je maar door. En toen hield het op. En toen hebben we tijd lang niks gedaan. Maar kreeg toen was het op een gegeven moment een tijdje niks. Gelle en ik liepen veel rond, een beetje blow en dat soort dingen. Maar dat ging op een gegeven moment verval je ook in een soort van lethargie. Dan zit je daar, maar dat heb je wel met een spul. Dan wil je alleen maar ijstaarten vreten en zo. Of je krijgt ergens zin aan en dan ging er weer iemand de start weer om wat op te halen. En dat duurde dan tijd, tenminste dat dacht je, maar het was veel korter als je dacht en zo. Maar het was wel weer een leuke periode om, ja. Maar op een gegeven moment beviel me dat eigenlijk ook niet. Als ik erop terugkijk, denk ik van hoe. Ik denk wel vaak hoe heb ik dat allemaal kunnen doen en zo. Terwijl als ik nou over nadenk eigenlijk niks aan vond. Maar toen vond je het wel leuk en zo. Dat is heel vreemd.
1: Ja, hoe oud was je toen zo'n beetje?
0: Nou, achter in de 20. Dus, ja.
1: Ja, en toen, waar denk je dan? Had je nog plannen toen van, nou, we gaan het weer proberen? Of?
0: Nee. Ja, we hebben toen even geprobeerd om met een trio samen met Rob Hoeken wat te doen. Maar Rob die was toen al stevig aan de speed en zo. En die liet midden in de nacht vliegers op en zo. En begon zijn ontbijt met twee jenever en een glas melk. Dus dat is ook. En die was ook nog amateurzender. En dan zat hij dus 6 uur achter elkaar naar iemand in Italië te vissen. Of hij daar dan 5 minuten mee kon praten en zo. Dus dat schoot ook niet op.

0: Raphoeken en Eelco Gelling.
1: Nou, daartussen zitten nog een paar andere LP's met Musqué. Dus daar hebben we nog een singeltje wat ook nog een keer in de top 20 of top 30 heeft gestaan, Brother Booze. Daar hadden we een bandje met Erwin al en met Gino Jansen, Hannes Langkamp en Roy Cousel. En dat was een soort beetje funkachtige bluesband. Maar dat is op een gegeven moment, na een x-aantal jaren, was de rek eruit. En toen was er niks meer. En toen heb ik mijn ex-rolder naar Johan Derksen zo gebeld, een oude vriend. En gezegd, ja, ik wil eigenlijk zullen we doen en zo. Ik zeg, ik wil eigenlijk. Hij zegt, waarom al die oude jongens niet bij elkaar? En hij zegt, maar ik zeg, ja, ik wil toch, want dat andere circuit, dat is helemaal niks meer. En dat stelt niks meer voor qua werk. Ik zeg, hoe kunnen we dat niet eens in theater? Ja, dan moet je theater in, dan moet je connecties hebben. Nou, Johan die is toen gaan informeren bij Jan Mulder en bij Remco Kampert. En toen zei Johan Derksen van, Henk A, die sponsort Roy JC, maar dat doet hij niet meer. En hij is wel een QB-fan, zullen we daar eens even op afgaan? Nou, zijn we erheen gegaan. Toen zei Henk A dat hij dat wel wilde doen. Hebben we die andere jongens gevraagd die dat wel weer wilden doen. Nou, die zeiden van oké, okay. En die zeiden, maar die drie uit Zwolle zeiden van ja, als Gelling komt, dan doen wij het niet. En toen, ja, Erwin had ik sowieso niet, die had ik sowieso niet opzij gezet. Dus, en zo is het gegaan. 10 jaar geleden zijn we daaraan begonnen, dus doen we alweer 10 jaar. En met toch wel behoorlijk wat succes.

0: is een team of one, too.
1: Ter gelegenheid van 40 jaar QB is er nu een DVD-box met een 2 uur durende documentaire. Er zit een concert bij, concertregistratie van 2 meter sessie opgenomen in Grollo. En nog een cd van een concert uit 1970. Wat zijn dat voor opnamen?
2: Ja, die opnames die had Herman Deinem nog op onze bassist nog op zolder liggen. En dat is een bootleg. Wij weten niet wat vandaan komt. Wij weten ook niet wie het opgenomen heeft. Het is natuurlijk in die tijd gewoon met een mono microfoontje en een recorder gewoon door iemand in de zaal opgenomen. Maar het geeft wel een goed beeld van hoe het toen gespeeld werd.

0: şey yapmaya başladı oğlu.
1: En dan de muziek, de 2 meter sessie in de oude boerderij, ja. Zullen we zeggen, in Grollo.
2: Ja, ja. Ja, dat was ook een idee van Jan Douwe, dat we dat daar op zouden nemen. En dat was toch wel een hele klus, want was met earphones op en niet altijd met monitors. Dus ze poesten ons om er zoveel mogelijk op te zetten. En de kwaliteit is, of het spelen is hier en daar niet helemaal wat het kan zijn en zo. Want, dan,
1: hoe bedoel je?
2: Nou, dat is dus, soms is het wat minder van onze kant, wat minder gespeeld als we kunnen, vind ik. Dus,
1: in welke zin?
2: Nou, we kunnen gewoon beter, weet je wel. Maar dat kwam ook door de omstandigheden. Je stond erg nauw op elkaar. Je had,
1: in aparte hokjes bij.
2: Ja, en normaal zing ik over monitors. Die hadden ze er gewoon neer moeten zijn. En dus de bepaalde dingen gingen online. Dus je hoorde niet, zoals je op toneel staat, de hele band, weet je wel. Waardoor je toch een ander soort van ambiance kreeg. Maar ja, aan de andere kant zijn die beelden wel goed. En ze hebben het goed opgenomen. John Sonneveld heeft dat gedaan. En die heeft de Hotel Grollo ook opgenomen. Dat is de technicus van de E-ring en zo. Een oude jongen die zorgvuldig is. En de beelden zijn wel weer mooi. Dus dat is dus wel oké en zo.
1: Maar vind je het ook wat geforceerd dan? Begrijp ik dat?
2: Nou, we moesten kijken. Iedereen kwam van vakantie terug. We hadden een tijd niet gespeeld. Dan moesten we direct 10 nummers erop zetten. Dus in één dag en zo. Dus hadden ze misschien even iets anders moeten plannen, denk ik. Maar ja, dan moet je die setup weer. En dat kost dan allemaal weer veel meer geld en zo. Want hier liep toch 4 cameramensen rond en zo. Dus,
1: En heb je dan op die plek ook nog iets van het gevoel van vroeger teruggekregen?
2: Nee. Kijk, die sfeer is eigenlijk nooit meer te achterhalen gewoon. Het is een compleet andere. Alleen al zo'n setup, dat is al zo ongelooflijk anders als het toen was met je kleine versterkertjes en hoe wij daar zaten te repeteren. Ja, dat is een wereld van verschillen. Hoeveel mensen hier wel niet om toe liepen. En vroeger zaten we er gewoon met z'n vijven en draaiden zelf een beetje aan wat knoppen van die versterkertjes en zo. En het huis, ik woonde er toen voor en dat is nu ook anders. Daar zit het bureau in van mijn oude buur, de gebroeders Enting, aannemers. En daar kon je dan toen nog af en toe heen lopen en wat klaarmaken en zo. Die deel waar het op gedaan is, is nog wel, overigens nog wel precies hetzelfde. Ja, dat is wel leuk om te vermelden eigenlijk.

0: blijft er nog iets te wensen, te dromen over eigenlijk? Bijna 65 jaar nu.
1: Ja, ja, dat is 10 juni. En dan, ja, dan is er een steen onthuld met een gedeelte van de tekst van Window of My Eyes in het Staatsbos bij Steen 100 in de buurt in Bergrollo. En dat is eigenlijk ook de plek waar ik een aantal regels geschreven heb. Nou, dat is een initiatief van de stichting met een lange naam, zeggen wij altijd. Ter behoud van het cultureel erfgoed Harry Mosquée. En dat is ook voor de pers en zo. En voor een beperkt aantal genodigden.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, die steen wordt onthuld met een stukje tekst van Window of My Eyes midden in het bos. Dat is eigenlijk best wel leuk. En dan is het s'avonds heb ik nog een... in het café Hofsteen. Ik wilde dat niet zo groot doen en zo. Ik heb, toen ik 50 was, heb ik een heel groot ding gegeven. Maar aan het eind van de avond, toen wist ik eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde. Ik moest iedereen een hand geven, dan moet je met iedereen praten. En ik heb nou gedacht, dat ging ook over heel veel mensen. Laat me maar een café doen, een café sluiten. En jongens waar ik eerste klas lagere school zat, jongens waar ik mee gevoetbald heb. Mensen waar ik mee te maken heb, een kleine groep mensen. En ik ga aan de bar zitten en ze geven me een hand en het is wel goed. Dus dat is het dan wel ongeveer. Ik had een heleboel muzikale vrienden wouden ook wel komen, maar die moesten allemaal spelen nu van de Lubbe en zo. Nou, dus laat maar gewoon, weet je wel. Gewoon de mensen waar ik mee van doen heb gehad en die mij altijd eerlijk hebben behandeld en waar ik veel mee heb gelachen. En de mensen die ik altijd eerlijk heb behandeld en dat verder geen geen nitwits, geen fancy people come drifting by, laat maar zeggen.
0: Maar doet dat je ook nog wat, dat zo'n steen wordt onthuld met de tekst van dat nummer, toch een van de beroemdste nummers van QB en de Blizzard?
1: Dat vind ik wel mooi. Het is ook op de juiste plek namelijk. Ik bedoel, ik weet gewoon dat het daar gedeeltelijk geschreven is en dan... God ja, dat is toch wel mooi. Het is bijzonder dat het gebeurt en... Ik ben blij dat er nog zoveel mensen zijn die om iets voor me betekenen en iets willen doen. En dat betekent ook gewoon dat je dus, dat je dus toch wel wat betekent gewoon. Help me. I can't do it all by myself.

0: is het gevaar aanwezig dat je uiteindelijk een parodie op jezelf wordt, zoals sommige artiesten die doorgaan tot je denkt van ja, dit, kan dit nog wel eigenlijk?
1: Nee, ik denk dat ik dat wel heel snel door heb. Dat ik dan op een gegeven moment dat ik er dan een beltje bij neergooi. Nee, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, en ik vind ook, kijk, bij ons gaat het, daar gaat wel een boel energie vanuit van die band. Dus en er wordt ook, we zijn geen rusthuisband of zoiets, weet je wel. We zijn wel wat ouder. Maar er wordt wel heel pittig gespeeld. Dus zo ver zal het met ons nog niet komen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als het mocht er iemand. Kijk, als er twee jongens afvallen of zoiets, door wat dan ook, dan is het ook gebeurd. Want ik wil niet gaan spelen met een vlag die de lading niet dekt. Dan is het voor mij ook. Want wij zijn, en dat moet je niet vergeten, dat is ook belangrijk. Wij zijn wel vrienden. En hebben Nick die al in die auto door het hele land crossen, zijn we ook hele goede vrienden. En ja, wij bespreken de toestand in de wereld met z'n tweeën. En op laatst zijn er nog maar twee goed. En dat zijn Erwin en ik. Maar zonder hem, ik bedoel, stel je voor dat je iemand er had zitten waar je niet mee overweg kon. Dan was het ook zo over, weet je wel. Dat, ook al was hij nog zo goed. Dus nee, dat houdt ons ook op het been. We hebben altijd lol. En nee, dat is prachtig dat allemaal kan.

0: Okay.
1: Ja, ik weet niet of je helemaal goed hoor.
0: Ja, voor mij wel, man.
2: Text, nu ben ik weer met teksten bezig om er nog eens even naar te kijken. Ik ben met logisch bezig om wat te organiseren, agenda's op elkaar leggen.

0: Wanneer we dat kunnen doen, we moeten in de toekomst nog weer naar Curaçao, zeg ik. We moeten je show, of tenminste je programma moet je eens veranderen. Daar moeten we ook weer aan mee aan de gang, daar moeten we weer voor repeteren. Dus ja.
1: Nieuwe plaat?
0: Nou ja, dat nieuwe CD. Nieuwe CD, ja, daar ben ik dan met Daniel mee bezig. Omdat,
1: Daniel Logisch,
0: omdat die wilde gaan produceren. En we hebben nou de eerste stappen gezet in de richting van dat het mogelijk kan worden gemaakt. Want dat is natuurlijk ook weer een kwestie van een financieel plaatje en zo. Maar dat ziet er allemaal wel aardig uit, dus dat gaat ook nog weer een keer gebeuren.
2: Dit is een 2 meter sessie, weet je wel.

0: En wat ik verder weet is dat we volgend jaar weer 50 à 60 keer aan de bak moeten. Dus ja.
1: Moeten, dat zeg je.
0: Nou ja, het staat wel vast, dus je moet er wel in natuurlijk. Ik kan niet even zeggen tegen Chris, was gestreept van me door.
1: Geen valse piano-excuus meer.
0: Nee, want dat is ten ene onmogelijk met deze moderne toestanden.

Ja, we gaan gewoon door, weet je wel. Ik ben blij. Laat me zeggen dat het een mooi moment is als Erwin hier zaterdagmiddag om 2:15 weer staat. En ik stap bij hem in de auto en ik ga weer verder. En ik ga gewoon weer spelen. Dat is wat ik mooi vind. En het moment dat ik dat niet meer, dan is het ook over. Maar met spelen vind ik nog altijd, dat vind ik eigenlijk het leukste van allemaal. Rijk word je er niet van, maar aan de andere kant, iemand moest het doen. En als zodanig ook de naam, de missie van het boek van Jeroen Wielaar en zo. Dus ik voelde me eigenlijk geroepen om dat te doen. Het is toch een soort van prediker geweest, of een missionaris eigenlijk.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon ooit als Jimmy Buffett tribute-zanger. Hij stond in het voorprogramma van Hank Williams Jr., Miranda Lambert, Kenny Chesney en Toby Keith. Intussen heeft hij 12 albums gemaakt, 49 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Eric Church, Man Made a Bar.

Eric Church, Man Made a Bar. Morgan Wallen, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. In 2014 werd hij ontdekt tijdens de tv-show The Voice. En hij acteert The All-American Boy met jeans, cowboy boots en een baseball cap. De man heeft 121 hits in Amerika, waaronder 26 nummer 1 hits. En dit werd een hit in Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Morgan Wallen, I Wrote the Book.

Morgan Wallen, I Wrote the Book. Het was de eerste grote hit voor The Marmalade uit Schotland. Het nummer eindigde 6 in de Engelse hitparade. En de single werd niet uitgebracht in Amerika, want een cover van The Grassroots was een grote hit in Amerika, Canada en Australië. The Marmalade, Lovin' Things. MUZIEK

The Marmalade, Lovin' Things. Steve Freund, dat is een blanke bluesgitarist uit New York. Hij was ook actief in Chicago en tegenwoordig opereert hij vanuit San Francisco. En daar heeft hij zijn eigen band met mondharmonica-speler R.J. Mitchell en gitarist Rusty Sin. Steve Freund, you were a good old ride.

Steve Freund, you were a good old right. De Quotations, dat was een band uit Liverpool met zanger Johnny Gustafson. En hij kwam uit de Mercy Beats en ook drummer John Banks kwam uit de Mercy Beats. En Johnny Gustafson zagen we later terug bij Roxy Music. De Quotations, Cool It.

The Quotations, Cool It. De band The John Smith Affair uit Nottingham maakte een nieuwe start onder een nieuwe naam, Witchwat, met zanger Eddie Young. En de band probeerde met covers hits te scoren. En dit was een cover van Crazy Elephant. En het werd geen hit. Witchwat, Gimme Gimme Good Lovin'.

Which What, Gimme Gimme Good Lovin'. Jimmy LaFave uit Austin trok ook in Nederland volle zalen. In 2017 overleed hij op 61-jarige leeftijd aan een agressieve vorm van kanker. Hij runde in Amerika met een bevriende zakenman twee bekende studio's. De Cedar Creek Recording in Austin en Cherokee Creek Recording in Cherokee. Jimmy LaFave, When the Tears Fall.

Jubilar Faith, When the Tears Fall. Circus, dat was een voortzetting van de Engelse band The Stormfield Shakers. En deze compositie is van zanger Philip Goodhand Tate. En de producer was Mike Dabow. En hij was de opvolger van Paul Jones als zanger van Manfred Mann. Circus, Gone Are the Songs of Yesterday.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury Volume 1. Van Mickey Newbury is het album van deze week en zijn vriend Kenny Rogers, met wie hij in Houston opgroeide, had een grote hit met dit nummer. Het nummer werd ook nog opgenomen door Nick Cave, Tinsley Ellis, Free, Betty LaFette, Jerry Lee Lewis, Willie Nelson en Wayne Perkins. Mickey Newbury, Just Dropped In.

Mickey Newbury just dropped in. Matt Anderson uit Canada heeft een trouwe aanhang in Nederland. Hij komt uit de band Flat Top uit New Brunswick. En hij stond al in het voorprogramma van Buddy Guy, Greg Hellman, de Tradition Trucks Band, Little Feat, America, Johnny Lang en Bad Heart. Matt Anderson, Broken Man.

Matt Anderson, Broken Man. Tim Rice, de zanger van de band The Good Thing Brigade, mocht een solo-single opnemen bij EMI en hij noemde zich Jason Crest. Maar na 5 singles had Jason Crest nog steeds geen hit en werd zijn contract niet verlengd. En hij stond met lege handen, want de andere bandleden hadden intussen een nieuwe band begonnen. High Broom en Jason Crest hebben we nooit meer teruggezien. Jason Crest, Lemon Tree.

0: Jason Crest, Lemon Tree. Tom Jones is intussen 85 jaar en maakt alleen nog muziek die hij zelf leuk vindt. En daar zijn zijn fans niet altijd even blij mee. Maar hij verkocht 100 miljoen albums, had 76 hits, 110 nummer 1 hits. De man is financieel onafhankelijk en doet waar hij zin in heeft. Dit komt van het album Praise and Blame. Tom Jones, Nobody's Fault But Mine.
1: Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine.

0: nobody's fault but mine.
1: Tom Jones, Nobody's Fault But Mine. De Casuals uit Londen wonnen de talentenjacht Opportunity Knocks en het leverde een contract op in Italië, waar ze ruim 20 jaar bleven spelen. De band had een hit in Engeland met de compositie van Marty Wilde en dat was ook al een hit geweest voor de Bystanders uit Wales. Maar deze single eindigde 2 in de Engelse hitparade, The Casuals, Jazzaman.

The Casuals, Jasmine. Chris Stapleton had er in 2015 een nummer 1 hit mee in Amerika en het werd tevens een hit in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1983 was het al een hit voor George Jones. Dat werd 1 in Canada en 2 in Amerika. En de originele versie stamt uit 1981 en eindigde 77 in Amerika. En die originele versie was

David Allan Coe, Tennessee Whiskey. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Honeybus, dat was de band van zanger Pete Dello. Na twee geflopte singles was de derde wel raak. Dat werd een top 10 hit in Engeland. Maar desondanks kwam songwriter en zanger Pete Dello tot de conclusie dat de muziekscene niets voor hem was. Hij stopte ermee. En dit nummer zat nog jaren in een televisiecommercial van dieetbrood Nimble in Engeland. De Honeybus, I Can't Let Maggie Go.

0: Marlies tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het is weer de tijd van de festivals. Muziek op locatie. Het was in Grollo, 30 april. Blues Night in Groningen, ook 30 april. En op 14 mei dan is het Blues Festival in Hoogeveen. En daar besteden we zeker aandacht aan. En heel veel Neewark. Neewark van Ray Wiley Hubbard, van ZZ Top, van Doug McLeod, van Sess Jordan, van Capmo. Maar we begonnen met Bonnie Raitt, de geweldige zangeres, met de Nee-CD Just Like That en door van Living for the Ones.

Een geweldige, stevige cd, de nieuwe cd van Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, geboren in 1949. En dit is ondertussen al, ik denk, het 21ste album wat zij uitbracht. Hef, het laatste album dat was 6 jaar terug. Dus blijde dat er weer neewerk is van Bonnie Raitt. Kevin Moore, een man die al heel wat albums uitgebracht heeft, maar nog langer geen 29. Kevin Moore, dat is een man die de ene keer maakt hij echt een goede blues doorleefde muziek, en de andere keer dan is het wat gladder, wat geolieder, zou je bijna kunnen zeggen. En dat geldt ook voor deze nieuwe cd van hem, de cd Good To Be. Kevin Moore met 62 Chevy.

De 62 Chevy van Cap Mo van de CD Good To Be. Mooie CD, nette CD, prima CD. 16 april, afgelopen maand 16 april, overleed Henk Lanting. Henk Lanting uit Grollo. En ik weet niet of hoe dat wat zegt, maar ik heb Henk Lanting heel goed gekend. Als muzikant, maar ook als tegenaar. Uitermate plezierige man, een klein mannetje, maar niet iemand die op wil vallen, maar iemand die wel heel trouw en heel nadrukkelijk en heel duidelijk aanwezig was en met zijn dingen in de weer was. Zijn begrafenis die was op zaterdag, ik denk 23 april volgens mij. Ja, 23 april. En bij die gelegenheid werd de muziek gedraaid. Dat kun je ook niet anders verwachten eigenlijk dan bij een muzikant die zelf een paar mooie cd's uitgebracht heeft. Bang voor de Dunder, 1991, een land van toen in 1999. Maar muziek die hem wat zei, die belangrijk voor hem was. En één stuk was van Justin Hayward. Dat was de gitarist-zanger van The Moody Blues. Het nummer Blue Guitar.

ter herinnering aan Henk Lanting, Blue Guitar van Justin Hayward. De gitaar stond bij Henk Lanting altijd heel centraal. Hij begon in 1964 met de band The Grooving Sound. En dat weer later Child of Nature, een vrij beroemde band eigenlijk in Drenthe in die jaren, in de 60e jaren. En later even solo ook heel veel gedaan. Prachtige liedjes die altijd in herinnering zou blijven hangen, zeg maar. Arme Deepie, Noogstrand, dat soort nummers. De Bluesnight die was in Groningen, zaterdag 30 april. En een van de mensen die door optrad was The White Buffalo, oftewel Jake Smith, want zo heet hij in het echt. Door is net een nieuwe cd van u te komen van The White Buffalo, de cd On The Widow's Walk, en door van het nummer No History.

No History, dat was van de nee CD van The White Buffalo, de CD On the Widow's Walk. Seth Jordan, dat is een zangeres die geboren is in Engeland, maar opgegroeid in Canada. En in 1988 debuteerde zij met het album Tell Somebody. Het is een uitstekende zangeres met heel veel power erin, zeg maar. En, de nee CD van haar die heet Bitches Blues, en door van het nummer Still Alive and Well.

Ja, zo duurt het te horen. Still Alive and Well, Seth Jordan van de nieuwe CD Bitches Blues. Harry's Blues, dat luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht en dat betekent drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1963. Want dan kan ik weer een van Cuba and the Blisters draaien. Maar we beginnen met de versie van King Solomon Hicks. Want het gaat over het nummer Help Me. King Solomon Hicks, die wordt wel de nieuwe B.B. King genoemd. 2 jaar terug kwam hij uit met de CD Harlem. En daarop zien versie van Help Me.

De eerste versie van Help Me van King Solomon Hicks. De man die als op 11 juni optreedt op zaterdag om 11 juni op het Holland International Blues Festival. Uitstekende bluesman. Jong vent nog trouwens, van de negen generatie bluesmensen. Dus zeer de muiten weer. Nou, Sonny Boy Williamson, dat is uiteraard de oude generatie. Man die, hij leefde in Tutwiler in Mississippi. Met Harry Muscat ben ik ooit uiteraard bij zijn graf geweest, maar ook bij zijn zuster die nog in Tutwiler woonde. En toen bleek hij wel dat een beetje merkwaardige mannen was moet wezen, die Sonny Boy Williamson. Die niet overal even geliefd was, om het maar zo zagen ze te drukken. Maar hij heeft wel geweldige muziek nodig. Dus onder andere de originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson uit 1963.

De originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson II, moet je eigenlijk zeggen, als je het goed wil doen. Want er was al een met die naam toen hij die naam aannam. Uit 1963, toen zat hij nog bij Chess Records. En daarvoor zat hij bij Trumpet Records. En gelukkig dat die mensen van Trumpet Records er meer gevoel bij hadden dan de lui van Chess. Want die hebben ervoor gezorgd van dat er een mooie grafsteen kwam. Bij het kleine kerkje in Toetwaler, het kerkhofje waar Sonny Boy Williamson begraven ligt. Nou, nog een versie, uiteraard van Cuby and the Blizzards uit 1969 van de LP Apple Knockers Flophouse. Want Sonny Boy, dat was een van de grote voorbeelden voor Harry Muskee. Niet alleen als zanger, denk ik, maar misschien ook wel als mondharmonica speler. Hij had drie grote namen: Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Hier bent Cuby and the Blizzards uit 1969 met hun versie van Help Me.

Ik denk die 168. Ja. Wat een prachtige bassolo van Herman Deijnum in dit nummer van Sonny Boy Williamson, uitvoerder Cuby in the Blizzard. Toen bestaande uit Harry Musquet, uiteraard zang, Eelco Gelling gitaar, Helmich van der Vecht op keyboards. Nou, Herman Deijnum uiteraard de bas en Hans Lafaye op drums. Hans Lafaye was toen de opvolger, denk ik. Dofeur zat Hans Waterman zat er nog bij. Hans Waterman die op 8 mei stopt als drummer bij de band van, ze ontschiet met de naam hem. Die treedt op bij het keerpunt in Spiekeboer. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Doug McLeod, dat is een artiest die... Er waren 10 dat hij elk jaar wel optrad in Café de Amer. Was zeer geliefde gast in Café de Amer. Hij is ondertussen 76 jaar. Hij heeft zijn 22e album uitgebracht. Het album A Soul to Claim. En het nummer dat heet Smoky Nights and Faded Blues.

0: The Smoky Nights and the Faded Blues, dat is Doug McLeod van de CD A Soul to Claim. ZZ Top bestaat nog wel, maar niet meer zoals die de vroeger, hoe ze vroeger bestonden, zeg maar. Want Dusty Hill die is een paar jaar terug overleden. Maar uiteraard bent Billy Gibbons en Frank Beard, die bent er nog wel bij. En ze hebben een CD opgenomen, maar dat is al eerder gebeurd voordat Dusty Hill overleden is, in de Green Hall. Dat is een hele beroemde hal in Texas, een concerthal in Texas. En door hebben ze een groot deel van hun bekende nummers van hun repertoire opgenomen. Onder andere een nummer van hun eerste CD uit 1971, het nummer
1: Brown Sugar.
2: Oh, Brown Sugar. Okay. That ain't new.
1: You can't get past it, right? That ain't new to pass.

Brown Sugar van ZZ Top, van de cd die nog uit moet komen trouwens, hè, voor alle duidelijkheid, de cd Raw, live opname in de Green Hall in Texas. 14 mei, zaterdag 14 mei, dan is het Blues Festival in Hoogeveen. Een paar jaar hebben we niet deur kunnen gaan, maar uiteindelijk komt er nog gelukkig toch weer van. En er staat een geweldig programma, moet ik eerlijk zeggen. Emily Hill is door Caleb Whalen Walt treedt erop, de Mojo Man treedt erop. Rob Tognoni, een Italiaan, een Amerikaanse Italiaan. Joe Harmon, uitstekende zangeres. De Thomas Toussaint Band treedt erop. En ook nog de Deborah Bonham Band. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham van Led Zeppelin. En de hoofdact is Ten Years After. Ten Years After, beroemd te worden met Woodstock. Met het bekende nummer I'm Going Home. En de grote man was natuurlijk Elvin Lee. Die gigantisch snel gitaar speelde. Maar tegenwoordig zit in Breur, die zit er nog in. Elvin Lee is ondertussen overleden. Rick Lee zit er nog in. En Chick Churchill en Colin Hutchinson. Dat zijn de twee of de drie oude meesten van Ten Years After. Aanvuld met een jonge gitarist, wel een goede gitarist trouwens, Marcus Bonfanti. Ik draai een nummer uit 1967 van Ten Years After. Dat heet Rock Your Mama. Right.

Jawel, Rock Your Mama van 10 Years After. 1967, volgens mij van hun eerste LP. En ik denk dat het toch wel heel goede lust heeft naar Rock Me Baby. Wat onder andere uitgevoerd is door QB and the Blizzards, het bekende nummer van B.B. King. Maar goed, zo ging dat in die tijd. Dan hoorde je een nummer en dan maakte je een variatie op en dan zette je de eindnaam eronder. Het Bluesfestival in Hoogvenen. Daar moet je dus naartoe gaan op zaterdag 14 mei. Begint om 8 uur in de Tamboer in Hoogvenen. En de toegang is €24,50 voor al die artiesten. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van David William Kearney. Ja, David William Kearney. Overleden op 20 april 2022... Maar we kenden hem allemaal als Guitar Shorty. Guitar Shorty, dat was een... je had een Guitar Slim en je had een Guitar Shorty. En Guitar Shorty, dat was een man die op een wonderlijke manier gitaar kon spelen. Die had een geweldige stage act. Die speelde met gitaar op de rug. En die ging op de kop staan zelfs. En dan kon hij nog gitaar spelen. Door is hij heel beroemd mee geworden. Maar hij was ook een geweldige goede gitarist. En een goede bluesman. Guitar Shorty met Let My Guitar Do The Talking.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Brooks Milgate uit Ohio is een pianist. En hij was actief bij Sugar Ray and the Blue Tones, Del Nulles, Anna Popovits en Mark Hummel. En hij komt uit een heel muzikaal gezin, want zijn ouders runden in Ohio een gospelband. En hij studeerde aan het Berklee College of Music in Boston. Brooks Milgate, Roll with the Punches.

Brooks Millgate, Roll with the Punches. Plastic Penny, dat was een band uit Londen en de band coverde de B-kant van de single Neon Rainbow van de Amerikaanse band The Box Tops. De band bestond uit Londense studiomuzikanten en een Schotse zanger, Brian Keith. Het werd een top 10 hit in Engeland. Plastic Penny, Everything I Am.

Plastic Penny, Everything I Am. De Canadese bluesgitarist David Gogo leverde zijn zoveelste album af en hij komt uit een zeer muzikale familie. Zijn neef Paul Gogo is de toetsenist bij de band Trooper. Zijn zus Mary Gogo is de zangeres bij Jerry Alford en de Medicine Beat. En hij heeft nog een neef, John Gogo, dat is een bekende singer-songwriter in Canada. Maar dit is David Gogo. Well worth the wait.

David Gogo, well worth to wait. Don Farden, dat is de zanger van de Engelse band The Sorrows. En die band had een grote hit met Take a Heart. Hij nam solo een nummer op van de Amerikaanse songwriter John D. Loudermilk. Dat nummer eindigde 3 in de Engelse hitparade en het was een top 20 hit in Amerika. Don Farden, The Lament of the Cherokee Reservation Indian.

Dunfermline, the layman of the Cherokee Reservation Indian. Will Hoek uit Nashville blijft het proberen, al weigert Amerika hem in de armen te sluiten. Hij maakt geen commerciële Nashville country met een snik. Will Hoek is een Amerikaanse artiest die weigert een knieval voor de commercie te maken. Dit komt van zijn album Sweet Misery. Will Hoek, say goodnight.

Will Hoke, Say Goodnight. The Spectrum, dat is een band uit Londen met de latere Rolling Stones drummer Charlie Watts. De band stond meerdere keren in het voorprogramma van de Beatles, maar was vooral populair in Frankrijk. The Spectrum, Samantha's Mine.

The Spectrum, Samantha's Mine. Wet Willie, dat is een band uit Alabama met de broers Jimmy en Jack Hall. In 1974 had de band een grote hit met Keep On Smiling. En daarna was Jimmy Hall vooral met allerlei soloprojecten bezig. Maar hij toert als zanger, saxofonist en mondharmonica-speler ook nog steeds door Amerika met zijn band Wet Willie. Stop and take a look.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En onder singer-songwriters was Mickey Newbury een fenomeen. Zijn eigen opname haalde zelden de hitparade, maar zijn nummers werden massaal gecoverd. Dit nummer werd gecoverd door Joan Baez, Tony Christie, Don Gibson, Corey Hart, Tom Jones, Roy Orbison, The Statler Brothers, Buffy St. Marie, Ricky Valens, Dottie West en Willie Nelson. Mickey Newbury, Funny, Familiar, Forgotten Feelings.

Mickey Newbury, Funny Familiar Forgotten Feelings. De single was een flop voor de Engelse band The Little Darlings, maar het was wel een grote hit voor de Music Explosion uit Amerika. En de band Candy uit Noord-Ierland probeerde het opnieuw voor de Britse markt, maar ook de band uit Belfast scoorde geen hit met dit nummer. Candy, Little Bit of Soul.

Candy, A Little Bit of Soul. Nadat er wat Southern Rock Bands ophielden te bestaan in Amerika, sloeg Blackberry Smoke uit Atlanta, Georgia toe. De band nam intussen de plaats over van de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd en de Charlie Daniels Band. En dat allemaal onder leiding van zanger-gitarist Charlie Starr. Blackberry Smoke, One Horse Town.

Blackberry Smoke, One Horse Town. De Engelse singer-songwriter Clifford T. Ward was in een ver verleden de zanger van de band The Secrets. En toen dit geen hit werd, ging de band verder als Simon's Secrets. Maar ook dat leverde geen hits op. The Secrets, I Think I Need the Cash.

The Secrets, I Think I Need the Cash. Brad Eldridge uit Illinois is de nieuwe Americana-ster in Nashville. Hij heeft intussen al 5 nummer 1 hits in Amerika en toerde als voorprogramma met Taylor Swift door Amerika. Dit komt van het album Illinois. Brad Eldridge, Wanna Be That Song.

Brett Eldridge, Wanna Be That Song. De band The Love Affair, dat was zanger Steve Ellis met wat studiomuzikanten uit Londen. En ze waren heel succesvol, want ze hadden grote hits met Everlasting Love, Rainbow Valley en A Day Without Love. Deze compositie van Philip Goodhand Tate werd geen hit voor The Love Affair. Bring It On Back, The Good Times.

The Love Affair, Bringing On Back The Good Times. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Family Dog, dat was een band met Steve Rowland, Albert Hammond en Mike Hazelwood. Het nummer is geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway en het werd opgenomen met gitarist Jimmy Page en pianist Elton John. The Family Dog, A Way of Life.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gasten op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een kerkhof. Een Rooms-Katholiek kerkhof. En dat doet hij met een dichter. Een domineeszoon.
2: Want die Rooms-Katholieken die hebben altijd beter begrepen hoe je met de dood moet omgaan dan van de rest. Dat zegt Reven ook altijd. Hè? Dat ze het ook echt nog vieren. Maar die, als je die praalgraven straks ook ziet van die pastoors, dat is niet mis. Ik was hier een tijdje geleden met een gezelschap met een klein jongetje bij, die eigenlijk helemaal geen belangstelling had voor wat hier allemaal was. Ik vroeg, weet je nou wat het is, zo'n kerkhof? Want hij zat alleen maar met zijn Pokémon-kaartjes te klieren. En ik, nou, wist hij niet, dus ik zei, er liggen dus dode mensen onder. Toen even later passeerden wij hier en dat crucifix, een heel groot kruisbeeld. En toen zei hij, de heren, dat had hij dus wel in de gaten. Toen dacht hij, van, die ligt hij daar nou onder. Dus toen heb ik even een klein college theologie gegeven. Niet daar, maar daar.
4: Ja. Aan het knerpen van de stenen hoort de luisteraar voordat wij op het kerkhof, het Rooms-Katholieke kerkhof van de stad Groningen lopen. En wij lopen hier met Jean-Pierre Ravi, bekend dichter. Ik denk heel bekend, langzamerhand.
2: We doen ons best.
4: Ja. Jij vertelde zo net in de auto, voordat we hier waren, dat de oplage voor Nederlandse begrippen

0: redelijk hoog was.
1: Ja, dat...
0: Zou jij daar iets over kunnen vertellen, hoe dat misschien is gekomen? Ja, of is daar niet echt een verklaring voor te vinden?
1: Ik denk dat er verschillende redenen kunnen zijn, hoor. Als je één keer een goede bundel maakt, deze bundel woelige stof, die kwam in, ik geloof, 89 uit. En die deed het toen al heel goed. Maar die daarop volgde, was onmogelijk geluk. En dan denken mensen van, ja, dat is toch wel... Vermoedelijk is het menens bij die man. Dus het... En dan krijg je natuurlijk ook logisch, omdat hij veel verkoopt en in de top 10 belandt, dat het dan ook weer door de media-aandacht aan wordt besteed. Dus ik ben toen bij Sonja Barend geweest, heb ik een gedicht voorgelezen. En dat maakte het ook weer indruk. Dan gingen er ook mensen die eigenlijk nooit in een boekhandel komen, kwamen dan zo'n boekhandel binnen van... Er was een man met een baardje en die had een heel mooi gedicht. En dan moet zo'n boekhandelaar, die moet dan wel weten wat er bedoeld wordt natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook een effect heeft natuurlijk. Maar nogmaals, ook... Het moet toch ook de mensen aanspreken. Als je iets voorleest, wil dat niet automatisch zeggen dat ze je gaan kopen natuurlijk.
0: Je zou kunnen zeggen, er zit soul in.
1: Dat mag ik van ganse harte hopen. Yeah, ik leg mijn ziel aan zaligheid.
0: Yeah, yeah. Geboren in Den Haag.
1: Ja.
0: En op jonge leeftijd naar Winschoten.
1: Mijn vader die was eerst nog bij Soesterberg als legerpredikant. Moet je even trouwens kijken. Dit is wel interessant. Dit beeld... Dit bronzen Christus Koning beeld. Dat stond vroeger tegenover het academiegebouw. En in de oorlog, dat kun je zien, is er dus opgeschoten. Er zitten kogelgaten en in de knie daar. En zo. Ja. Maar hij heeft het overleefd.
0: Ja,
1: heeft wel voor hetelvuren gestaan.
0: Ja. Een legerpredikant in...
1: Een luchtmachtpredikant was hij.
0: Luchtmachtpredikant.
1: En daar is hij toen mee opgehouden. En dat was een beetje eigenaardig, want doopsgezinden... En hij was doopsgezind predikant. Die zijn van nature... dienstweigeraar eigenlijk. Dus dat lag een beetje moeilijk dat hij deze twee dingen trachtte te combineren. Dus hij is toen verbannen naar Winschoten. En ik als onschuldig knaapje moest dus mee naar dit ballingsoord.
0: Ja, ik proef enige verbittering.
1: Laat ik het zo zeggen. Winschoten is in Oost-Groningen en dat is een streek van het land waar ze vanuit gaan. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gewoon doen is nooit mijn far geweest. Daar kwam nog bij dat het Gronings spreken bij ons thuis niet werd aangemoedigd. Dus ik was een wat ziekelijk domineeszoontje dat ook nog het dialect van de streek niet sprak. Ja, dan is het al moeilijkheden vragen natuurlijk. Ja, dus op een gegeven moment heb ik uit puur lijfsbehoud met het Gronings toch mijn eigen gemaakt. En toen stond ik ook meteen onder de protectie van een van die rouwdouwers die daarvoor voortdurend op mijn kop sloeg. Dus dat maakte toch verschil. Maar dan kwam je een café binnen en dan trof je dus deze inmiddels dus tot beschermheer geworden rouwdouwer. En dan zei je, hoe is dat, Pie? En dan zei hij, nou, nog niks, geen vechten had vanavond. En dat was, ja, dan was de avond niet geslaagd.
0: Ja, want Winschoten was eigenlijk alleen maar bekend door voetballers. Klaas Nuninga, de eerste. En dan Jan Mulder, Anderlecht enzovoort. Arie Haan. Ja. Dat was het dan wel.
1: En natuurlijk de jaarlijkse Allerheiligen, of daar genaamd Adrillenmarkt. En wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt. Ja. Dat was een jaarlijks hoogtepunt.
0: Ook de familie Meijer kwam daar vandaan, de ouders van Ischa.
1: Ja. De dichter Sal van Messel, dat was Jaap Meijer, de vader van Ischa. Ik kon Ischa altijd geweldig op de kast krijgen door gedichten van zijn vader tegen hem te citeren. Dat was wel mooi. Heel een mooie Oost-Groninger Joods sentiment. Want Winschoten was per centsgewijs de tweede Jodenstad na Amsterdam. Hè? En die zijn allemaal natuurlijk verdwenen. En dan had je van die gedichten van Sal van Messel van... Opoe woonde op Zuipsiedersdieke, op Hornekampen woonde oom Bram. In Westerbork zei je, mij kring ze nooit. O god, waarom dust je dat allemaal? Ja, dat was wel mooi. Maar Ischa vond het dus niet prettig als je dat tegen hem citeerde. Kijk, wat ik zo mooi vind van die katholieke begraafplaatsen... is bijvoorbeeld die plaatjes. Hè, die geëmailleerde portretten. Dat is toch heel aandoenlijk?
0: Ja.
1: Dat doen protestanten nooit. En het kan nog veel uitbundiger, hoor. Zo gauw je bijvoorbeeld in de bezuidende rivieren bent, in Den Bosch en zo... dan wordt het ook veel meer kruisen en beelden en zo...

0: hoe lang ben jij daar, gebleven?
1: In dat Winschoten, nou, tot ik weg mocht. En dat was dus toen ik ging studeren. Ik ben toen naar Groningen gegaan. En de stad Groningen en het Hoge Land en zo, dat bevalt me allemaal prima. En het was natuurlijk ook, mijn beeld is wat vertekend. Want ik weet dat mensen als Jan Mulder met grote weemoed en sympathie over Winschoten schrijven.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Maar die had natuurlijk een iets andere positie, hè? Iedereen kan hechten aan een bepaalde plek natuurlijk.
0: Ja, dat kan het.
1: Maar ik voel me op die manier inderdaad altijd wel alsof je niet ergens echt je roots hebt. Dat is niet erg, maar heel veel mensen hebben zo'n hang naar hun geboorteplek. Hè? Willem Wilmink bijvoorbeeld, die is dus diep gelukkig dat hij nu weer woont in de straat in Enschede. Ik geloof die straat ook gespaard is gebleven. Waar hij ook geboren is. En wil eigenlijk zijn huis niet meer uit, want hij is helemaal blij dat hij daar.
0: Die is ziek, hè, geloof ik.
1: Ja, het gaat niet zo ontzettend goed. Maar hij werkt nog wel. Net weer een mooie bloemlezing, religieuze poëzie.
0: Heeft jouw poëzie ook een bepaalde bluesy feeling? En heb je het geschreven onder moeilijke omstandigheden waarvan je dacht van, nou, ik voel me niet zo goed of zoiets? Of?
1: Nou ja, die poëzie is niet van de allervrolijkste, kun je
0: dus,
1: wel zeggen. Het wil niet zeggen, kijk, met kunst, dat is natuurlijk toch altijd de neerslag van iets. Ja. Het kan wel, hoor. Ik heb gedichten geschreven aan het sterfbed van mijn vader, die er ook over gaan. En die toch heel goed geworden zijn. En die heel veel door mensen worden gebruikt bij uitvaart. En dan denk ik altijd, dat is toch een teken dat je het goed gedaan hebt. Want dat het vervult mij als domineeszoon natuurlijk ook met enige trots. Een nederige hoofdvaardij, zeg ik altijd. Dat je mensen iets kunt doen met wat je kunt. Hè? Dat ze daar iets aan hebben. Maar vaak is het zo dat in de storm van de emotie jezelf het gedicht niet ontstaat. Maar als het na de hand. Het is toch ook vorm en techniek. Dat geldt ook voor muziek.
0: Hoe schrijf jij? Ga je daar echt voor zitten?
1: Soms. En soms ook overvalt het je.
0: Of noteer je soms iets, dan heb je een inval.
1: Nou,
0: of
1: het is meer in je hoofd dat je daar blijft het dan wel bewaard tot het opeens klaar is.
0: En dan neemt het op een gegeven moment toch een definitieve vorm aan en dan schrijf je het ineens op.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar het wisselt heel erg. Het is wel zo, als je er echt voor gaat zitten, dat de kans dat er iets komt groter is dan als je natuurlijk gaat zitten kwekken in het café.
0: Ja, als ik een tekst schrijf voor mijn band, dan heb ik altijd. Als ik ervoor ga zitten, lukt het nooit. En als ik heb diverse dingen opgeschreven op bierviltjes.
1: Ja, precies.
0: Laat me zeggen, toch een beetje het Beethoven-idee van, als die bij Figemoeder zat in Wenen, dan schreef hij dat ook.
1: Ja, maar dat was ook een harde werker, hoor, Beethoven.
0: Ja,
1: dat komt er ook altijd bij. Want easy reading is hard writing.
0: Ja.
1: Het begint vaak met een soort, het is bijna muzikaal, het begint met een zinsmelodie vaak, waar de woorden dan invloeien. Maar het is wel zo dat als ik ervoor ga zitten, dan heb je dus heel goed kans dat je een slapeloze nacht hebt die niets oplevert. Maar als je dan de volgende nacht er weer voor inruimt, is de kans tamelijk groot dat het toch opeens een goed gedicht oplevert. Dat is natuurlijk wel eens ontmoedigend. Want als je dus een hele nacht zit te ploeteren en het is eigenlijk helemaal niks, dan heb je natuurlijk sterk de neiging om de volgende dag de lier aan de wilgen te hangen. En dat moet je niet doen.
0: Heb je wel eens dat je een inval hebt en dat je eruit gaat en direct opschrijft? Nou, want als je dan weer in slaap valt, dat je kwijt bent.
1: Op die manier, maar die dingen die je vlak voor het slapen invallen, daar heb ik een beetje wantrouwen tegen.
0: Ja?
1: Ik herinner me dat Carmichelt heeft daar een verhaal over, hè, dat hij ook altijd die prachtige ingeving had. Dus hij dacht, ik ga een noodblok naast mijn bed leggen. Toen had hij dus in die halfslaap zijn geniale inval opgeschreven. Toen stond er de volgende dag voor hem de volstrekt onbegrijpelijke tekst: konijntje op zandweg. Daar kon hij niks mee. Dus dat is tamelijk riskant, maar meestal vormt het zich. En als het gedicht geschreven wil worden, dan gebeurt dat ook. Want het is bijvoorbeeld zo, als ik iets heb waarin ik vastzit, halverwege dat het niet lukt, dan blokkeert dat ook het volgende. Dus dat moet dan af. He, je kunt niet zeggen, ik leg dit opzij en ik ga met iets nieuws beginnen. Dus, dus wat ik gepubliceerd heb in die inmiddels, wat zijn het, 6 of 7 bundels, alles bij elkaar. Dat is ook eigenlijk ongeveer alles wat ik vind dat ik geschreven heb. Behalve natuurlijk een paar gelegenheidsdingen als iemand weer eens 50 wordt of een kindje krijgt. Maar dat publiceer je niet. Maar Dus het is niet zo dat er nog een hele la vol met onuitgegeven meesterwerken ligt. Dat is een beetje lastig. Dus het gekke is dan ook, dan heb je een bundel gepubliceerd en dan krijg je overal meestal wel gunstige kritiek. En iedereen zegt, het gaat goed met je werk. Maar op dat moment heb je dus helemaal niks.
0: Nee.
1: En er gaat nogal wat tijd tussen het schrijven en het publiceren. Dus in feite voel je dan zelf een geweldige oplichter. Dan moet je overal voor zalen gaan vertellen in interviews hoe het werkt. Terwijl je eigenlijk op dat moment er helemaal niet mee bezig bent. Dat is een heel rare wereld is dat.
0: Dat begrijp ik volledig, want wij hebben nou net een cd uitgebracht en dat levert dan een boel werk op. En ook veel publiciteit en dan wordt er ook gezegd, gaat goed hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar de reacties van mensen die natuurlijk niet uit de branche zelf komen, zijn ook altijd zijn voor ons heel verrassend. Hè? Niet alleen dat iedereen natuurlijk dingen in je werk ziet die je zelf er niet ingelegd hebt, dat is een goed recht. Maar ook bijvoorbeeld, ik zat te signeren en toen kwam een mevrouw met één bundel, de laatste, die geleende tijd. Ik vind het zo prachtig, ik wil heel graag dat u me signeert. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. En dan denk ik, ja, maar mensen liggen dus hier nog veel meer bundels. Ik wil, kijk daar dan in ieder geval even in. Want het is toch heel waarschijnlijk. Dat is natuurlijk, als je een cd van iemand koopt en het bevalt je, dan ga je toch eens kijken of die nog meer van die cd's gemaakt heeft. Maar dat kwam dus niet meer erop. En ik vind dat ook niet mijn werk om daar te gaan zeggen van, ik zou maar eens wat bladeren, mevrouw. Of verder. Dat lijkt het net of je eraan wil verdienen. I'm in a mood.

0: En hoe was jouw tijd voordat jij eigenlijk doorgebroken bent, laat ik maar zeggen, in de donkere tijd in Groningen gehad? Of?
1: Nou, het viel wel mee. Want het was natuurlijk, ja, godje, student.
0: Het normale, ja, toch wel een wat wilde levenspatroon.
1: Precies, precies. Maar ik heb tamelijk geboft, want op het moment dat ik dacht dat ik maar eens wat moest gaan publiceren, lukte dat ook meteen bij de eerste uitgever die ik benaderde. Dat was toen nog Thomas Rapp.
0: Ah, die is overleden.
1: Ja, en dat is later bij Bert Bakker beland en dat is allemaal prima gelopen. Dus eigenlijk heb ik daar niet zo over te klagen gehad. Dat was wel prettig. En ja, god, je leeft natuurlijk al jaren alsof je al bent wie je later zult worden, hè? Ja. Ja. Nee, want ik heb vroeger uiterst...
0: Dat is een goeie.
1: Ja, nee, maar ik liep er heel dichterlijk bij met wapperende cape en een vensterglazen monokkel en een grote hoed en dat soort dingen. Dat is allemaal nog niet meer nodig.
0: Nee.
1: Maar en toen had ik eigenlijk nog niks geschreven wat deze flauwekul rechtvaardigde. Maar het hoort er wel bij natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, daar hadden wij het in de auto nog over van.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk, we hadden het eigenlijk dat het leven toch eigenlijk ook maar een soort van tragicomedie is.
1: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja. Maar ja, sommige dingen moet je wel serieus nemen.
0: Ja.
1: Want dat is ook altijd verrassend. Als ik uit eigen werk voorlees, dan maak ik tussendoor allemaal grapjes en vertel leuke anekdoten. En die mensen begrijpen dan het contrast vaak niet. Want die poëzie is, zoals je gemerkt hebt, niet echt om te schateren. En dan zeggen ze, ja, wie is nou de echte Ravi? En dan denk ik, ja, dat is ook een beetje onzin. Er zijn verschillende kanten aan. Alleen, er zijn maar een paar dingen die de moeite waard zijn om poëzie over te schrijven. En dat zijn dus de serieuze dingen. Nou ja, dat is even wat uitleggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook mensen waarvan je zegt, dichters, nou, dat vind ik nou prachtig.
1: Ja.
0: Zoals ik bijvoorbeeld in de tijd, van die wilde tijd van, zou ik maar zeggen, Ferlinghetti en Corso en Kerouac. Mm-hmm. Zo zul je ongetwijfeld ook mensen hebben.
1: Ja, nou goed, ik zeg nooit iets over tijdgenoten, omdat je daar altijd de onder mee krijgt, omdat je dan iemand vergeet of zo.
0: Nee, maar misschien mensen uit...
1: Ja, goed, ik heb veel vertaald ook. Hè, en ik vind dus veel van oude renaissance- en barokdichters uit Spanje en Italië en dergelijke.
0: Georg Trakl, ken je die?
1: Ja, ken ik, maar heb ik nooit vertaald zelfs.
0: Nee.
1: Maar ik vind ook een heleboel van die poëzie vind ik moeilijk, hoor. Ja. Ik hou meer van Rilke, die is iets ouder, maar dat is mijn favoriet in de Duitsstalige poëzie.
0: Het is een hele mooie biografie over Ein klingendes Glas.
1: Ja, ja, ja, heb ik ook.
0: Ein klingendes Glas. Ja. Zo'n pil, maar wel een Engelse professor of zoiets.
1: Ja, precies.
2: Waarom Rilke?
1: Ja, op een gegeven moment heb je zo'n geestverwantschap. Ik heb het ook gehad met de Russische dichter Alexander Blok. Die las ik een paar vertalingen van in het Duits.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dit moet ik in het origineel kunnen lezen. Toen ben ik Russisch gaan doen. En heb nu ook een heleboel van hem vertaald.
0: Ja, Blok, Jessenin en Menno Mandelstaan.
1: Ja, precies. Overigens is het een gekke gedachte dat die Blok op mijn leeftijd al een jaar of 10 dood was.
0: Ja, ik heb toen een bundeltje gekocht in de 60 jaar. Een draaien Russische dichter. Dat waren Jessenin, Blok en Mandelstaan.
1: Ja. Ja. Ja, mooie, maar goed, ik wou zeggen, maar heb je met Rielke... heb ik nooit gelezen.
0: Dat is zwaar, hè?
1: Dat zegt niks, maar...
0: Trouwens een furituur.
1: Maar je mist soms het een en ander. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld nooit Kafka gelezen, om maar iets te noemen.
0: Nee, vind ik ook.
1: Ik
0: heb het slot gelezen, maar daar kwam ik bijna niet doorheen. Ik vond het zo zwaar. En toch wel is het toch...
1: Maar dat hoeft het probleem niet te zijn. Maar sommige dingen spreek je. Gelukkig is niet iedereen het over alle dingen eens wat dat betreft.
0: Maar de oude Nederlanders, zoals Vondel en zo.
1: Oh, die periode. Vondel vind ik een langzamerhand, omdat niemand meer leest, maar een heel onderschat dichter. Want het zijn prachtige dingen. Ik weet en ik beken dat ik een aardenvat en broos van stoffen ben. En zo, dat is heel mooi. Ja. En Huygens, Revius, dat vind ik allemaal prachtig. Het is jammer dat wij daar zo slordig mee omspringen met onze klassieken, wat dat aangaat.
0: Ja, dat is een beetje vreemd in Nederland.
1: Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Spanje, die geven al die dichters uit hun gouden eeuw, die wat tijd betreft ongeveer samenvalt met de onze, geven ze ook in pockets en zo uit. Dus dat is, daar kun je een mooie bibliotheek van opbouwen. En misschien zijn die wat trotser op hun erfgoed. Ach, aan de andere kant, iedereen klaagt altijd over Nederlandse literatuur en dat het te weinig gelezen zou worden en dat het een klein taalgebied is. Ik heb de indruk dat er ontzettend veel boeken verkocht worden in Nederland. En dat het helemaal niet zo'n klein taalgebied is. Als je België erbij rekent bijvoorbeeld, dan is het...
0: En er wordt ontzettend,
1: ontzettend veel gelezen toch.
0: En er worden
1: mensen veel
0: zoals Notenboom en zo, die worden toch in Duitsland ook, in Mullis en zo, wordt veel gelezen in het Duits en in heel veel
1: Maar dat is het probleem natuurlijk altijd als je met poëzie, dat veel moeilijker ligt om dat goed te vertalen. Hè? En zeker als je, zoals ik bijvoorbeeld, vormvaste poëzie schrijft. Als iemand dat in, ik heb dat wel meegemaakt, hè, dat men vertalingen probeert. Dan gaat dus iemand dat in Duits vertalen. Dat moest voor de boegmessen toen. Toen wij daar het schwerpunkt waren. En dan zie je al gauw, dat gaat zo'n Duitser denken van nou, waar lijkt het op? Denkt die sonnetten. En dan gaan ze dus een vorige eeuwse sonnettendichter imiteren. En wat het nou net modern maakt, namelijk het toch iets met het levensgevoel, valt dan weg. Dus dan denken die Duitsers denken dan van nou ja, dat hebben we al gehad. Dat is een groot probleem bij het vertalen van poëzie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een goede poëzievertaling door een goede dichter gedaan moet worden, die verwantschap heeft met het origineel. En dan krijg je natuurlijk wel, zoals bij mijn vertalingen ook, dat het heel erg op mijn eigen poëzie gaat lijken. Maar het staat er allemaal wel, hoor. Als je de originele, die zet ik ook altijd keurig naast, dan kun je mijn fouten betrappen.
0: Het lijkt me trouwens ook heel moeilijk om dat goed te vertalen.
1: Nou ja, maar het is een kwestie van toon. Iedere dichter heeft zijn eigen toon.
0: Yeah.
1: Als je bijvoorbeeld Rielke, die heeft gedichten van Michelangelo vertaald. Hè? Michelangelo houdde niet alleen beeld, maar ook schreef ook prachtige sonnetten. En dan staat er in het Italiaans: Vorrei voler, signor, quel che non voglio. Dat vertelt Rielke. Een webs. Dat vertelt Rielke dat met Ich wollte wollen, Herr, was ich nicht will. Dat is dus letterlijke vertaling. En niettemin is het een typische Rielke-regel. Dat is gek, hè? Ja, ze zijn wat agressief dit jaar. Ja.

0: Nederlandse poëzie onderscheidt zich vaak niet zo, omdat het waarschijnlijk hier ook niet geweest is. Zoals bijvoorbeeld de Griekse poëzie, hij bijvoorbeeld Ritsos heeft, dat was dan tijdens de kolonelsbewind. Ja, die man werd daardoor eigenlijk meer, doordat hij dichter tegen die mensen een held.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dat had je ook met de Russische poëzie, ja, dat is nu ook voorbij. Hè? Mandelstam, die noemde je al, die zei, in Rusland nemen ze de poëzie serieus, hier schieten ze dichters dood. Dat is natuurlijk een probleem. Als wij hier eens een keer een fijne dictatuur zouden hebben en er werden wat schrijvers opgepakt, dan was de Nobelprijs ook wel binnen handbereik.
0: Ja, ja.
1: Maar er is geen enkel politiek belang om de Nederlandse literatuur op die manier in het zonnetje te zetten.
0: Nee, en dan word je nog uitgevoerd. Dus hij is natuurlijk ook nog weer uitgevoerd door Theodorakis en zo.
1: Ja, precies, dat werkt dan. Maar dat is, overigens moet ik wel zeggen, die poëzie van Ritsos, ik kan het niet lezen hoor. Het is inderdaad heel bevlogen. Maar hetzelfde probleem heb ik met Neruda.
0: Ja?
1: Vind ik, het is niet mijn soort poëzie.
0: Nee, ik ben toevallig in de...
1: Cavafis, dat is dat weer wel.
0: Ja, Cavafis, dat was de man in Egypte.
1: Ja, precies. Maar helaas is die nu geheel geannexeerd door de homoseksuele medemens.
0: Ja.
1: En wordt er ook beweerd dat als je niet van dezelfde gevoelsstructuur bent, dat je dan die poëzie niet zou kunnen begrijpen. En dat vind ik altijd zo'n rare exclusiviteit, die ook, denk ik, door Cavafis nooit zo bedoeld is.
0: Nee, er was pas nog een hele mooie documentaire over hem.
1: Ja, die heb ik gemist, maar iemand had hem voor me opgenomen, dus dat kan nog bezien worden.
2: Wil jij hier nou begraven liggen later?
1: Dat is grappig dat me dat nu in het geheel niets kan schelen wat er met mij gebeurt. Ik heb ook op een gegeven moment de begrafenisverzekering opgezegd. Ik denk, dat moet maar een staatskwestie worden. Hè? Met kanonschoten. Ja. Nee, dat vind ik altijd... Ja, ik weet niet hoor. Misschien als je ongeneeslijk ziek bent dat je dan opeens daar belangstelling voor krijgt. Maar al dat gepieker daarover heeft weinig zin. Dus ik vind dat ook meer een zaak voor eventuele belangstellende nabestaanden.
2: Maar hoe wil jij herinnerd worden?
1: Nou, toch wel door de dingen die je geschreven hebt. Dat is wel kijk, het is allemaal wel heel kleurrijk en grappig en bohemia uithangen en dergelijke. Maar het gaat toch vooral om wat je op het papier gezet hebt. En je mag blij zijn als daar iets van overleeft. Dat vind ik niet zonder belang, hoor.
0: Als je die passie maar hebt. Dan, ik vind dat mensen met een passie, die hebben altijd iets te zeggen.
1: Nou, ik zeg altijd wel over poëzie dat je het gevoel hebt dat het uit de eeuwigheid komt. En dat het daar ook weer naar terug moet, dus, hè, als het goed is. Want bij een echt goed gedicht heb je toch het gevoel dat je het niet echt zelf geschreven hebt. Althans niet als bewuste handeling. Dat het dus eigenlijk van een moreel gesproken hoger niveau is dan je zelf bent. Dat moet ook eigenlijk. Hè. Je kunt dus best... Kijk, Beethoven noemden we net. Dat is een man waarop het nodige aan te merken was wat betreft zijn levenswandel en karakter. Maar... In zijn beste werk is dat natuurlijk totaal niet meer aan de orde.
0: Nee.
1: Hij zei ook tegen een violist die hem een keer berispte over dat een bepaald stuk te moeilijk was voor de viool. Zei hij, meint er dat zich aan zijn elende geige denken, wenn Gott zu mir spricht? En dat is eigenlijk toch ook wel wat er ook bij poëzie aan de orde is. En mensen vragen ook wel eens van, ja, het is technisch allemaal zo goed in elkaar. Hè? En metrisch en wat vorm betreft. En je merkt eigenlijk nauwelijks dat het rijmt, terwijl het wel allemaal zo is. Dan denk je, ja, dat is het gekke is bij een muzikus. Er begint niemand erover wat knap dat u al die noten kunt spelen. Dan begint het pas. Hè? Dus die techniek is op een gegeven moment ook iets waar je... Dat is gewoon het vehikel waar de rest in moet.
0: Ja, mijn gitarist zegt ook altijd, op het conservatorium dan leer je oefenen, maar niet spelen.
1: Precies, ja. Nee, maar als je een interpretatie van een pianoconcert of een vioolconcert, dan ga je natuurlijk vooral opletten of die man de geest van het stuk begrepen heeft.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik altijd raar, dat juist bij poëzie, maar dat is ook een probleem. Van de kunsten is muziek misschien nog de meest exclusieve, omdat veel mensen toch wel doorhebben dat ze niet zomaar door een gitaar of een piano onder handen te nemen ook kunnen spelen. Nee. Maar iedereen heeft een mening over literatuur en over schilderkunst. Terwijl ze ook niet kunnen schilderen of dichten, hoor, daar gaat het niet om. En daarom is het eigenlijk wel mooi als je bijvoorbeeld een wat ingewikkelde wetenschappelijke discipline hebt. Een vriend van mij is hoogleraar Romeins recht. En die zegt dan, als iets hem niet bevalt in het gesprek, zegt hij, ja, wij zien dat in het Romeinse recht toch geheel anders. En dan zwijgt iedereen bedremmeld. Dan denken we, ja, daar weten wij niks van. Nee. Ja, dat is een groot voordeel. Dus
0: toch zult die gedichten van jou ongetwijfeld ook een bluesy gevoel hebben. Want
1: dat moet uit die gedichten bij de mensen maar blijken. Maar dit is wel Ik zou het zelf misschien niet direct met dat woord aanduiden, maar ik geloof wel dat we hetzelfde bedoelen.

0: Ja.
1: Ja, het is ernstige poëzie.
0: Zou jij uit een van deze twee bundels...
1: iets voorlezen? Iets... Heb je een voorkeur?
0: Nou, ik ga helemaal op jouw eigen voorkeur af. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het allemaal jouw kinderen zijn.
1: Precies. Ik kan even kijken of hier iets, of je zoiets in vindt of daarin.
0: Want dat vragen ze heel vaak aan mij. Wat vind je nou je leukste nummer? En dat, ja, dat hangt er net een beetje vanaf in wat voor stemming je bent.
1: Ik heb hier wel een mooi gedicht dat Kerkhof heet. Dat kan natuurlijk,
0: ja, en dat is natuurlijk heel toepasselijk. Ja.
1: Het hek hangt scheef in het scharnier. De struiken groeien door het schroot. Het stilstaand water in de sloot symboliseert de doodsrivier. Wat dreef ons om te zien wat hier van zoveel leven overschoot? Er liggen bleke wortels bloot onder een weggezakt plankier. Wij gaan tussen de graven door, zonder te vragen naar de zin van wat als vraag zijn zin verloor. Er is geen eind en geen begin. Wat is geweest ligt op ons voor. Wat komt loopt langzaam op ons in. Nou, dat is wel heel toepasselijk, hè, deze. Ja, goed.
2: Nog eens in als je wilt. Nee, even een paar als
1: ja, okay. Nou, ik had het over gedichten rond de dood van mijn vader. Dit is er ook nog één. Foto. Mijn moeder heeft de foto uitgekozen die na zijn dood het meeste op hem lijkt. Naarmate langzaam de meedogenloze, mij nog veranderende tijd verstrekt, fixeer ik hem steeds meer in deze pose. Het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt. En al mijn komende metamorfose worden door mij aan dit portret geëikt. Straks ben ik even oud als hij op deze foto. Nog even, en wat is geweest wordt weer zoals het was in den beginnen. Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen in deze kamer en het licht valt binnen door een verdwenen raam waarbij hij leest. Dat is wel bluesy, hè?
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Nog ietsje, eentje? Even kijken hoor, ik doe het allemaal maar uit deze bundel. Ja, dat is een gedicht over Amsterdam, dat is misschien niet helemaal toepasselijk, hè? Even kijken. Kijk, die andere is. Daar zit nog wel een evergreen in, geloof ik. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf de woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend.
2: Ja. Hoe herinner jij je vader?
1: Dit gaat niet zozeer over mijn vader, maar mijn vader was een buitengemeen aimabele en intellectuele, rustige man. Veel minder extravert dan ik, zou je kunnen zeggen.
0: Conflicten?
1: Nou ja, de bekende puberale momenten dat je je tegen dingen afzet. Maar in het grote trek, omdat het een hele redelijke aardige man was, lukte het mij niet om hem een echte etter te vinden.
0: Dus nee, ja, precies.
1: Dat is ook helemaal niet nodig. Ik heb een beetje een hekel aan die neiging van een aantal Nederlandse literatoren om zich zo geweldig tot op hoge leeftijd af te zetten tegen hun milieu. Ten eerste was het milieu van mij helemaal niet zo verschrikkelijk. En ten tweede vind ik dat ook zo onvolwassen. Ik heb een hoogleraar gekend die tot zijn dood toe riep dat alles in zijn leven mislukt was en was de schuld van zijn vader. En denk, nou ja, dat is toch, dat heb je toch raar gedaan. Ik bedoel, die vader was niet aanwezig bij zijn drie echtscheidingen. Hè? Ik vind dat een beetje onvolwassen altijd. Maar, ja.
0: Toch hebben een heleboel schrijvers daar ook last van, hè? Van een milieu. Vooral ja. die het hart en zo. En,
1: ja, precies. Maar
0: Wolkers en al die mensen van
1: het, ja, het is
0: uit den gereformeerde huizen.
1: Maar iedereen mag natuurlijk uit. Zal ik jou dit even teruggeven? Voordat ik hem steel. Prachtbundel. Nee, iedereen mag natuurlijk zijn materiaal vandaan halen waar die het kan vinden. Maar ik heb er zelfs eigenlijk wel voordeel gehad van. Ik zeg altijd, je kunt als dichter of schrijver. Doe je er heel verstandig aan om je ouders uit de geestelijke stand te kiezen. Hè? Want nou, bijvoorbeeld de aandacht voor het woord en
0: dat
1: soort. Ik zei al, mijn vader was doopsgezind predikant. En die doopsgezinden, daar heb je eigenlijk geen last van. Dus ik ben wel ingewijd in alle dingen. Ik ken de Bijbelverhalen en de muziek die daarbij hoort. Maar zonder dat ik nou met een enorm zondebesef door het leven ga. Een beetje zondebesef is natuurlijk alleen maar ter verhoging van de lust.
2: Dan mag ook iets niet menselijk.
1: Ja, dat is ook altijd aardig om dat dan wel te doen natuurlijk. Nou ja, een zeker moreel besef. Dus we doen allemaal dezelfde schurken en dingen misschien, maar dat je je bewust bent dat je daar toch ook verdriet mee aanricht en zo. Dat kan geen kwaad dat je dat ook weet. Hè? Het geweten is een belangrijke bron ook voor kunst, hoor.
0: Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
1: En het is inderdaad zo, dat is bijvoorbeeld wel vermakelijk. Hè? Mensen hebben bepaalde ideeën. Bijvoorbeeld de liefde is een positief begrip. Hè? Zo worden door mensen ervaren. En als je het nog ontleedt in de componenten waar het uit samengesteld is, dan zie je dat voor een groot gedeelte is dat bezitsdrang, egoïsme, verlatingsangst, schuldgevoel. Allemaal negatieve dingen, kan nog eindeloos doorgaan. En dat geheel is dan het positieve begrip liefde. Dat is... Ik zie wat hoofdschudden, maar het is wel waar, hoor. Maar dat is een heel rare zaak natuurlijk. Vandaar ook dat je ook altijd de mensen het meeste kwetst waar je het meest mee te maken hebt. En die eigenlijk ook, die je eigenlijk het minst zou willen kwetsen. Dus het is heel erg. Maar ja, gelukkig hebben we dan de troost van een mooi lied of een gedicht.
0: Ja. Ja. Jean-Pierre Ravi, vriendelijk bedankt voor dit prachtige gesprek. Hier op het mooie Rooms-Katholieke kerkhof, vlakbij de oude Vongersfabriek, in onze mooie stad Groningen.
1: Ja, behalve dat hier vroeger ook een heel mooie uitspanning was, het Boshuis, waar we nu dus niet meer heen kunnen.
0: Dan had je die concerten in het Stadspark, waar ik Dr. John nog een keer gezien heb.
1: En dan hadden we nu rustig een verfijnd glaasje tot ons kunnen nemen, maar ja,
0: ja,
1: zit er nu niet in.
0: Maar dat kunnen we misschien zo
1: doen. Elders.
3: De muziek die is draait weer in het gesprek met Jean-Pierre Ravi. Die muziek die was van Mark Cohn, Already Home van de cd Burning the Days. Het bekende stuk van John Lee Hooker, I'm in the Mood. Van Virgil Sharkey van de cd Songs from the Mardi Gras, Woman and I. En van Cap Mo, A Better Man. We hebben nog niet uitgewandeld. We gaan nog verder. We gaan nog verder op pad met Harry Musquet die het spoor terugvolgt van zijn jeugd.

We loopt hier nu aan de Collaslaan in Assen. En op een gegeven moment ben ik hier terechtgekomen in een kamer achter een kapsalon. Die ingang die was aan de Kerkstraat. Dat was de kapsalon van Jan Sans. En die verhuurde ook het achterlijke perceel. En daar was de ingang van via een gang aan de Collaslaan. Op een gegeven moment ben ik uit huis weggegaan door een incident met mijn stiefmoeder. Want daar kon ik niet zo goed mee. En ik moest hals over kop kamer hebben. Nou, dat is toen gebeurd. En wij loopt hier nou. En dat is, dit is een gang geweest. Waar we nu voor staan. Het is nu hier. Ja, het is richting over de Olle Brandweer is het. En die gang, dat, daar lopen wij nu even in. We lopen nu in die gang en de kamer die was een eindje verderop. Je kunt hier nu niet meer in. Dat was door dat poortje heen. Dan ging je hier een soort van. Ja, ik kan er nog in, ja. Hier zo. En dan was dit die kamer, die is nu helemaal dicht timmer. En hierboven, daar zat een vader in en die heette Ben. En dat was ook een beste drinkerbroer. En daar helemaal boven, daar kwam later Gelling te wonen. Want die was ook te huis gegaan en ik dacht van, nou, dat liep me wel leuk toe. Nou, dit was vlak hier aan de ingang, hier kon je koken en zo. Diegene die daar van boven, die moest ook hier naar beneden toe, want er was ook een wc hier beneden. En nou, er was al links werd dat grote puinhoop. En bij Gelling boven stonden gelukkig alleen maar bierflesjes. En maakte nooit wat schoon, de chocolademelk, daar kwam de paddenstoel door. En daarvoor was een muur. En er was een deur, maar die was afgesloten. En dan, s'morgens, daarvoor zat die kapsalon. En dan hoorde ik heel vaak die mensen die daar gekapt werden. Dat was een behoorlijk, ja, in die tijd kon je dat niks schelen, weet je wel. Een beetje lawaai. Het was wel leuk, want je sliep hier eigenlijk alleen maar. Ik had hier verder ook bijna niks staan. Ik moest gewoon weg. En voor de rest was ik ook altijd de hot op.

Dit was ook ten tijde van onze allereerste plaatje, zou ik maar zeggen, voor Philips. En dat was, ik meen, Your Body But Not Your Soul, Back Home. Dat heb ik hier nog, dat kun je nou weer weggaan, dat heb ik hier nog geschreven. Dat is een old klapdeur die voor je. En ja, je zat hier vlak bij de stad, dus, en vlak bij het café ook. Dus ja, en dan noteer ik wel eens wat. En dat Back Home, dat heb ik toen op een gegeven moment hier een eindje verderop geschreven. Daar in die bocht. Daar heeft vroeger het café van Willy Carabijn. Dat is er ook allemaal al lang niet meer. En daar in die bocht, daar hij paaltjes met een hek, een laag hek. En daar zat ik dan wel eens in de zon en daar schreef ik wat op papiertje. Nou, daar heb ik Back Home gemaakt, hier zo. Schuin. Schuins tegenover de kolk, zou ik maar zeggen. En dat plekje, dat is hier ook niet meer. Want dit was vroeger een café, dus oh, hier zat Willy Carabijn in. Het is nou allemaal nee. Het Hofstedenhuis heet het hier. En dit was vroeger het clubcafé van de Gillers. Is het ook nog een tientje geweest van de voetbalvereniging waar ik ook al zo'n 30 jaar lid van, of misschien wel een langer lid van ben. En dat andere, ja, dat is nou helemaal vernieuwd. Het is nou het Noordelijk Stresscentrum. Heel toepasselijke naam. Noordelijk Stresscentrum. Jongens, als je gestrest bent, hoek Kollerslaan tegenover de Koller.

0: We lopen maar even door naar de kolk. Want daar hebben wij ook nog legendarische concerten gegeven. Een van onze allereerste concerten was voor de Drentse Krant. Voor kinderen, voor zieke kinderen of zoiets. En daar ging het op een gegeven moment zo wild toe dat men het concert heeft moeten staken. Dus. Het was ook met Chiara Bianca, dat was een eerste Ambonese band, of Zuid-Molukse band. Met Victor Meijl en zo. En ja, dat was toen nog, de kolk was toen nog in handen van de kantinedienst van het leger. Maar ook, hij werd ook voor publiek gebruikt. Hè, in Assen. Er waren ook bokswedstrijden en zo en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan even naar binnen, want ik moet hier even wezen. Later hebben wij hier ook nog gerepeteerd en zo. En al dat soort dingen. Samen met JWF. En dan moet ik hier even wezen.
1: Is het beter? Ja. Nee, kom.
0: Nou, vroeger was die zaal heel anders ingedeeld. Ook die bar was anders. En daar zat, wij repeteerden hier altijd. Samen, s'morgens JWF en s'middags Johan Willem Vierkapel en s'middags wij. Het was ten tijde van Ron Boonstra, die later eigenlijk naar Rotterdam is gegaan. Die eigenlijk toen in die tijd een beetje progressief was voor Assen. En ja, het zaaltje is nog hetzelfde. Hè? We lopen maar eens even naar binnen toe hier.
2: Hartstikke donker.
0: Het is hartstikke donker.
2: Ja.
0: Maar het zaaltje dat is nog hetzelfde. En ja, we hebben hier altijd gerepeteerd. Ze hebben alleen het toneelhuis hebben ze verbouwd. Maar verder is het nog die oude zaal. Hier is zelfs ook nog het kerstvolleybaltoernooi. Een korte tijd. Hier is ook nog gevolleybald even. Maar dit is dus de bühne. En daar hebben wij dus toch ook wel met elkaar zo'n 20 maal gespeeld in de kolk. Ik denk dat de discussie over dat het is nou weer een beetje verstomd. Maar het is toch al jaren een discussie gaande over een nieuw gebouw of dit verbouwen. Of ja, voor mij moet dit oude zaaltje eigenlijk wel blijven en dan... Ja, ze zullen toch iets moeten renoveren, maar die zaal moet je eigenlijk gewoon... Het is een heel droog zaaltje trouwens. Je hebt, maar het is wel heel, heel duidelijk gewoon, omdat het eigenlijk geen beton is. Het is allemaal nog hout, eerlijk materiaal. Klinkt altijd goed. Dus ja.
1: Waar gaan wij vandaan hier?
0: Die. Boven had je dan de foyer, daar hebben we ook nog wel een tijdje gerepeteerd. Maar het is nog een filmzaal, dus... Ja, nou ja, dat moet wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Rego Meijer en Albert Haar.
1: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Jill Stone, dat is een Engelse soul- en jazzzangeres uit Dover. En haar eerste albums waren bestsellers en leverden ook een paar hits op. En intussen heeft ze 13 miljoen albums verkocht. En ze stond al op North Sea Jazz in Ahoy een paar hits op. En intussen heeft ze 13 miljoen albums verkocht. En ze stond al op North Sea Jazz in Ahoy en in de Heineken.

0: Joss Stone, Torn and Tattered. Abby Morris komt uit Tennessee en zingt vooral alternatieve country. En hij heeft twee beroemde fans, Steve Earle en Lucinda Williams. En zij roemen vooral zijn poëtische teksten. En Abby Morris is dan ook nog dichter en schrijver. Abby Morris. Take that ride.
1: I don't

R.B. Morris, Take That Ride. Katie Mellowa is geboren in Georgië, maar ze groeide op in Engeland. En van het debuutalbum van haar werden werkelijk miljoenen exemplaren verkocht. Ze was eigenlijk in één klap wereldberoemd. En dit nummer komt van dat debuutalbum. Katie Mellowa, Crawlin' Up a Hill.

Katie Melua, Crawlin' Up a Hill. Jamie Lydell, dat is een Engelse singer-songwriter uit Huntington. En hij woont intussen in Nashville en daar maakte hij 7 albums. En op zijn album Multiply zingt hij soul- en funknummers. Jamie Lydell, Multiply.

Jamie Lydell, Multiply. Carl Brody werd geboren in Schotland, maar vertrok op jeugdige leeftijd naar Australië en daar startte hij als singer-songwriter onder de naam Gershon. Hij had een hitsingle met Black Crow Callin' en later werden twee albums van hem grote hits in Engeland. Hij overleed in 2016. Carl Brody, Diamond in the Dark.

0: diamond in the dark I once did find.
1: Carl Brody, Diamond in the Dark. Jill Scott uit Philadelphia werkte als lerares, maar dat beviel haar totaal niet. Als zangeres veroverde ze Amerika, Canada en Duitsland. En ze nam al nummers op met George Benson en Al Jarreau. En dit werd een hit in Amerika, in Engeland, voor Jill Scott. Golden.

Jill Scott, Golden. Het is een compositie van Paul McCartney en de Beatles namen het in 1965 op en er verschenen 1307 covers, onder meer van Marianne Faithfull, Ray Charles, Tom Jones, Tammy Wynette, Frank Sinatra, Elvis Presley, Merle Haggard samen met Willie Nelson, Neil Diamond, David Clayton Thomas en Bob Dylan. En dit is Marvin Gaye, Yesterday.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lucinda Williams sings The Beatles is het album van deze week. En Lucinda Williams werd geboren in Lake Charles in Louisiana. Haar moeder was pianiste en haar vader professor aan de University of Louisiana. En haar eerste optreden vond plaats in Mexico City, waar haar vader als gastdocent aan de universiteit werkte. Ze was 17 jaar en ze werd begeleid door haar vriend, banjo-speler Clark Jones. Lucinda Williams, Let It Be.

Lucinda Williams, Let It Be. Hawkley Workman, dat is een singer-songwriter uit Toronto in Canada. En hij is topmuzikant. Hij speelt gitaar, drums, basgitaar, piano en orgel. En tijdens live optredens wisselt hij regelmatig van instrument. Hij is ook nog zijn eigen producer en zijn eigen geluidstechnicus. En hij heeft een eigen band, The Mounties. Hawkley Workman, Addicted.

Hockley Workman, Addicted. Dusty Springfield nam het nummer in 1968 op in Amerika en het werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Singapore, 2 in Maleisië, 3 in Zwitserland, 4 in Nederland, 6 in Australië, 7 in Nieuw-Zeeland, 9 in Engeland, 10 in Amerika en Oostenrijk en 11 in Ierland en Canada. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. MUZIEK

Dusty Springfield, son of a preacher man. Amy Winehouse overleed op 27-jarige leeftijd in Londen na een flamboyant leven met veel alcohol en drugs. Maar ze verkocht 30 miljoen albums. Dit komt van haar debuutalbum Frank, Amy Winehouse. Amy, Amy, Amy.

Amy Winehouse. Amy, Amy, Amy. Nick Everett komt uit Halifax in Canada. En in 2001 had hij al een hit met een cover van Gordon Lightfoot, Baby Step Back. En hij was een echte live-artiest. Maar na 5 lange tours dwars door Canada bezorgde hij zichzelf een burn-out. Nick Everett, Friend and Lover.

Nick Everett, Friend and Lover. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Katie Stunstyle, dat is een Schotse singer-songwriter, en haar debuutalbum Eye to the Telescope werd een hit in Amerika, Oostenrijk, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Engeland. Katie Stunstyle, Black Horses and the Cherry Tree. 2.

0: kan er niet best tegen in de kool dan niet. En vooral als ik niet de boommotor heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met Twark ook. Ik heb het sommige zien fietsen met de jasje, lus en alleen op de ding. Dan denk ik, en ik heb zit er helemaal volgepakt en ik heb nog al die daar tegen kool. Ik ben eigenlijk een zomersport.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor is hij ditmaal aan de rand van de ijsbaan. Met een man die al tientallen jaren actief is in het schaatspeloton. Op de Olympische Spelen in 1976 won hij goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer. En nog uit is hij actief. 49 jaar oud, geboren in Hollandseveld en hij woont in Kerkenveld.

0: De ijsbaan hier de smelt in Assen en wij lopen hier met Piet Kleine. Nou ja, Piet Kleine, daar werd elke in Nederland, die werd wel wie Piet Kleine is. Hij loopt hier op de ijsbaan en de luisteraars die kunnen het geluid van de Samboni kunnen ze horen. En nu de speakers, er komt nog een of andere onverklaarbare soort muziek. Piet, is dit jouw thuishaven?
1: Dat is altijd wel een west. Alleen de laatste jaren, de laatste 2 jaar, ga ik een heleboel naar Dronten toe. Omdat we daar met onze ploeg door een centrale training hebben. En dan ga ik daar vaak naartoe.
0: Daar is ook een kunstijsbaan?
1: Ja, zeker. Dat is er nog niet zo lang. Dat is een van de laatste die er komen is. Maar het is een schitterende accommodatie en mooie gelegenheid om te trainen daar zo.
0: Je hebt aangekondigd dat jij dat dit jouw laatste seizoen is. Wat moet jij nou nog doen? Hol jij dit gewoon bij? Je hebt natuurlijk, je moet natuurlijk kilometers maken, of niet?
1: Ja, ik zal nog wel het een en ander moeten doen. Ik bedoel, je kunt niet van de ene op de andere dag zo stoppen. Ik zeg net in de kleedkamer. Ik zeg, geloof ik nog tot mijn onderste moet aftrainen. Dus ik heb nog een heel programma voor de boeg.
0: Dus het scheuvelloop, dat... Dat giet nog wel een tientje deur, maar niet meer op dat niveau.
1: Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar bij Frisia gewoon nog wat het een en ander betrokken blijf. En ook bij de training en zo. En op zo'n manier kom ik ook elke week wel regelmatig op die. Dus ik zal mijn baan wel blijven trekken, maar wel wat minder als nou.
0: Ja, want zo'n lichaam, dat went er natuurlijk wel helemaal aan, hè?
1: Ja, als ik van de ene op het andere moment zou stoppen, dan zullen vooral wezen een moeilijkheden. En dat wil ik eigenlijk niet. Maar er komt ook nog bij, ik vind de sport op zich ook nog hartstikke mooi om te doen. En ik zal zomers nog flink wat gaan fietsen en zo. Ik ben best nog wel flink bezig. Dus ik hol er niet zomaar op.
0: En fietsen, dat is ook. Is dat nou jouw eerste liefde of is scheuvelloop jouw eerste liefde? Of kun je zeggen van nou.
1: Ja, het is eigenlijk Grieken komen, want ik, zoals elke jongens, tenminste toen in die tijd, gingen ze allemaal voetballen direct en daar was ik dus ook bij. En op een gegeven moment toen kreeg ik wat malheur met de knie, toen zeiden ze tegen mij, ga maar wat fietsen. Ja, ik ging fietsen en metpuk ik ook de draad op van het schaatsen. Ja, en zodoende ben ik eigenlijk een beetje in de hele materie rolt en dat voetballen dat is nooit meer wat er won.
0: Hey, wat was dat, Hollandse Veld of HZVV of?
1: Nee, dat was Hodo.
0: En, Hodo? Ja.
1: Je hebt twee verenigingen. Ja, dat had heel wat voeten in eerder bij ons. Hoor. Want voordat die zondagvereniging er was, moest heel wat bijgesteld worden allemaal. Maar uiteindelijk is hij er ook om en daar ben ik ook lid van geworden. En daar heb ik ook een mooie tijd gehad.
0: En scheuvelloop begint bij elke een beetje op dezelfde manier. Ik ben op de Barmsloot en naast me begon te scheuvelen. Een beetje achter een stoel, hoe ging dat bij jou eigenlijk?
1: Oh ja, bij mij, ik kan het precies hetzelfde wel vergelijken, want ik ben eigenlijk weer aan de sloot die achter thuis liggen. En daar ben ik ook met een stoel begonnen. En met nog een, met een stok erbij, allebei. Dus, ieders aan het kader van de stok en mijn emmer rieden. Maar ja, en zo is van de ene winter op de andere ging het toch half maar wat beter. En, zo is het uiteindelijk zover gekomen tot nu. Hè?
0: En jouw eerste scheuvels, dat waren natuurlijk ook Friese. Heb je nog een met zo'n krul of al een deurloper? Met zo'n klein neusje.
1: Met zo'n klein neusje erop en dat waren gewone hardlopers, noemen we dat dan. Ja, en toen heb ik, dat noemen ze dan Halve Noorden, dat waren van die holten dingen. Daar zat dan al een achterstukje aan.
0: Ja, zo'n schoen zat er zo'n beetje op, zo'n beetje zo'n schoenenvorm.
1: Ja, nee, dat waren zonder schoenen. Dat waren ook nog van Holt, hè. Allemaal van Holt nog. Dus,
0: nooit gedacht.
1: Ja, inderdaad, ja. En toen van lieve orde moest er toch wat aanschomen. Want het ging hoe langer hoe harder. En toen moest de Noorden komen. En die kocht ik toen ook een beetje op de grui. Hè. Dat was, ik moest toen maar wat extra sokken aantrekken. En dat moest toch een paar jaar met. Maar ja, toen kwam ik in die Westiesport verzeild en toen moest het allemaal precies pas zitten. Ik ging zo niet even 3 maanden naar beneden.
0: Viking 1 en Viking 2 had je.
1: Ik had toen
0: de goedkoopste, dat was Viking 2, want mijn ouders hadden het niet zo ruim. en dan had je ook nog Ving of zoiets en Ballengroet, dat waren hele duur.
1: Ja, ja, dat, nou, die kun je dus vergelijken met de Viking 1. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met Viking, toen heb ik één keer een uitstapje gemaakt naar de Viking Ballengroet. En toen ben ik weer op Viking gekomen en ik reed er nog altijd op. Dat, maar ja, dat, ik geloof dat Viking helemaal niet meer bestaat.
0: Dat materiaal is natuurlijk veranderd, je hebt nog de klapschaars gekregen en zo.
1: Ja, het materiaal is eigenlijk een hele tijd stille staan. Ja. Want ja, er was weinig concurrentie. En ja, op een gegeven moment kwam er toch wel concurrentie om de hoek kijken. Dus we kwamen er allerlei nieuwe dingen in voort. En ja, op een gegeven moment eerst met kleurtjes en met die andere vorm, schoenvorm. En ja, van lieve neer kwam de, het les kwam de klapschaats. En ja, met die andere vorm, schoenvorm. En ja, van lieve neer kwam de, het les kwam de klapschaats. En,

0: getrouwd met een meisje van Rousseau. En die was van trainen dochter, weet je wel. Dus die kwam nog wel sterk. Ja, god, ja. Ik schuifelde vroeger ook veel. Ik doe nou er niks meer aan, want het is een raar verhaal. Ik ben mijn schaarste toen uitleend aan Jaapie Bonde. Dat was een goede vriend van mij. En die heeft zich toen, ja, die heeft zich, die jongen die kwam in moeilijkheden en die heeft zich verhongen. En ik heb die schaars nooit weer durende vraag, weet je wel.
1: Nee, raar, nee, nee.
0: Ja, dat is ook een beetje... Omdat die al toe te gaan, ja.
1: Ja.
0: Ik dreun er nog wel eens over. En ik weet dat ze, toen ik aan hem uitleende, dat ik nog tegen hem zeg, je moet ze sliepen, maar ze ben niet al... Ze ben niet altijd te goed meer. En ik droom nog wel eens over schaarsen. En dan heb ik zoiets van, verdomd, die schaarsen moeten slepen worden. Ja. En in mijn droom komt dat iedere keer weer terug. Dat is zo raar, vind ik dat. Ja. Wat apart is dat, niet?

0: Nou, wij gaan van de baan af en we gaan het, hoe heet het hier, het Kluun...
1: Kluunplekje.
0: Het Kluundorp, ja.
1: Zo.
0: Wat is dit? Waar ben we nou, Piet? Is dit een om?
1: Hier wordt altijd nou ja, de kleedkamers met Nelly verderop. En hier trekt meestal de schuivers onder. En als u de schuiver bent, dan kun je hier eigenlijk ook nog een bakje chocola krijgen of een kopje koffie. Ja, op het moment is alles even dichter, want de trainingsuur is nu voorbij. En straks is gewoon publieksuur en dan houdt alles los.
0: Je bent op een gegeven moment... Wanneer ben jij eigenlijk met de wedstrijdsport begonnen? Je hebt niet aan de korte banen hier niet meer dan. Zoals Jantje Veenekamp, Tienkamp vroeger, Jan Heidbrink en dat soort spul. Dat was niks voor jou.
1: Boelen, de dorp. Toch heb ik ook nog korte baanwedstrijden gedaan. Want weet ik nog, van school, van de lagere school, hadden wij korte baanwedstrijden. Ja. En dan de ene die won, die kreeg van de meester een dreuge worst.
0: Ja.
1: Zo is toch eigenlijk,
0: man. 170 meter zo'n beetje, of...
1: Ik denk het korter. Ik denk dat 110 meter is of zo. Of de, toen op school was denk ik nog korter. Was denk ik 80 of zo. Ja. Niet eens, want we hebben maar een heel klein baan die op onze veld eerst.
0: Boelen de Vries, die woont bij mijn dorp. Die kon dat ook horen. Ja. Ben je toen eerst gaan wielrennen, wedstrijdrijden of scheuvelen?
1: Eigenlijk is dat... Nou, ik geloof dat... Eigenlijk gliek op, ja. Ja, ik ben toen eigenlijk zwinters... Ik ben in de winter begon eigenlijk met schaatsen eigenlijk een beetje, ja. Ik denk dat het gelijk op begonnen is, want het is al vrek lang geleden, dat weet ik ook allemaal niet meer precies zo goed of. Maar dat is gelijk op begonnen. Omdat ik toen me stoppen met voetbal, ben ik toen gelijk deuren gewoon met schurven en ook met fietsen.
0: En wat voor leeftijd was dat?
1: Ik denk dat ik toen 17 was. Eigenlijk is dat eigenlijk hartstikke old dat je ermee begon.
0: Dat,

0: Oren als 10 jaar jonger winnen. Ja. Ik weet niet of het altijd wel zo goed is, want maar ja, toen maar, daar ben de mening nogal over verdeeld.
1: En toen ben jij even hier in het gewest Drenthe begonnen, natuurlijk.
0: Ja. Ja, ik ben, dat was voor mij eigenlijk wel een beetje uniek en uniek geval. Dat is nu eigenlijk helemaal niet meer mogelijk, want tegenwoordig is het allemaal selecteren. En ik ben toen in de selectie gekomen van de gewest Drenthe, zonder dat ik ooit wedstrijd...
1: Skate-offs
0: heb ik nooit aan middendoor. Ik heb, zonder dat ik wedstrijd is, zat ik in de selectie van gewest Drenthe. Nou, dat is eigenlijk uniek, dat komt eigenlijk nooit voor. En nou in deze titel helemaal niet meer.
1: Maar toen was die baan hier nog niet wel?
0: Nee. Ik weet helemaal niet precies wanneer die baan hier gekomen is.
1: Maar waar reden jullie dan toen? Dan moest je op natuur is? Of?
0: Nee. Dan gingen wij naar Deemter toe of naar Heerenveen. Deemter en Heerenveen waren er eerder.
1: Ja.
0: Ja. En dan gingen we door, dan gingen we in trainen.
1: Ja. Ja, dan moet je toch ook nog wel wat voor over hebben. Daar giet ook gigantisch veel tijd in zitten natuurlijk.
0: Daar giet vreselijk veel tijd in zitten. Ik heb pas nog een keer een verhaal verteld en zei tegen iemand van nou, dat zullen ze nou nooit meer doen. Ik werkte op de bouw toen in de Tita stukken door. En dan ging ik 's morgens om 6 uur weg met busje. En dan tegen een uur of alle 4 dan was het afgelopen op de bouw. Dan moest ik me omtrekken op de bouw. En het koud natuurlijk, want in de winter er zat geen raam in, niks. Nou, omtrekken, dan ging ik met de bus van Lember, want daar werkte ik toen. Ging ik met de bus van Lember naar Heerenveen toe. Nou, die bus die stopte ongeveer 2 kilometer van de baan af. Dan moest ik 2 kilometer show naar de banen toe met die tassen. En dan trainen. Nou, u te traint, dan moest ik weer 2 kilometer lopen naar het busstation, naar de busplek hier weer. En dan met de bus naar het station toe. En dan met de trein van Heerenveen naar Meppel toe. Maar ja, daar waar je Meppel, dan was net die trein 10 minuten weg.
1: Oh, ja.
0: En dan moet je 50 minuten wachten daar zo. Ja. Dus, en dan, 50 minuten wachten. En dan kwam ik in Heerenveen al natuurlijk. En dan moest ik maar afwachten. Meestal met de bus naar Noorse Schut. En dat was dan moest ik nog een keer weer 2 kilometer show met mijn tassie. Dus ik kwam soms tegen een uur of 12 soms terug in huis. En dan de volgende morgen moest ik weer...
1: Dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, daar kreeg je nou geen één meer voor, hè?
0: Nee, maar ja, dat is toen...
1: Het is nog allemaal... Het vervoer is ook natuurlijk veel beter geworden.
0: Ja.
1: De week, ik weet nog wel dat wij begonnen. De eerste plaat die wij opnamen, toen was die 28 nog niet. Dat was een hele reis naar Hilversum. Dat duurde 3 uur.
0: Ja.
1: Dat was heel anders, weet je wel. Ook de techniek trouwens. Maar voor jou was dat natuurlijk ook heel anders.
0: Ja.
1: Ik zeg net, ze bent natuurlijk nou veel verwender, weet ik niet zeker. De tijd is anders, moet je rekenen. Hè?
0: Ja, je groeit in die tijd op. Dus je weet op dat moment weet je ook niet veel anders. Ik bedoel, nou is het gewoon anders. En die tijd teruggezet, dan zeg je ook van bekijk het maar, dat doe ik niet meer. Als ze zelf dan noting hoe zijn van nou je moet dan weer 3 uur naar Hilversum toe met de auto, dan denk je ook misschien van we zoeken een andere oplossing.
1: Ja.

0: Wanneer kwam jij in de kernploeg terecht? Na hoeveel jaar dat jij dit allemaal deed?
1: Ik ben in 71 in de kernploeg gekomen. En, ja. Nee, 72. Het jaar van de Olympische Spelen. Toen ben ik in de kernploeg gekomen. En ja, tot 80, tot 81. Ik heb het net precies 10 jaar volwinden. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja. Ja. Geen visie van de hemel, zo helemaal
0: nee.
1: Niet.
0: Nee, geen niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Was het bond niet zo scheuren?
1: Nee. Ja, 10 jaar had ik dat gedaan. En toen ik, 5 jaar helemaal niet in schaats. Ik heb nooit een schaats aangeraakt. En toen ben ik er weer met begonnen.
0: Helemaal ineens niks meer?
1: Niks meer, nee.
0: Hoe kwam dat zo dan?
1: Ik was weer die flow van.
0: Ja, gewoon zeg maar, ik heb het wel even gezien.
1: Ja, nou, ik was aan het racen zat. Denk ik, nou gaan we wat anders doen. En toen ben ik met dat fietsen en zo ben ik wat intensiever gaan doen. Maar toen kwam dat marathonschaats weer naar mijn doel kijken. Toen heb ik dat maar weer opgepakt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een vrij grote vlucht genomen, marathonschaats. Alleen, het is natuurlijk ook een commerciële kwestie geworden. Hè? Maar dat vind ik ook wel terecht. Ik bedoel, mensen die er zoveel moeten doen, die mogen, als ik dan hoor dat Jaap Stam, die zijn contract net verbeterd hebben 150 of tegen de 170.000 guld per wedstrijd gaan verdienen. En denk bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal absurd natuurlijk. Ja. Hè? Dus wat dat betreft mogen jullie rustig wat verdienen. Maar ja, ik heb wel eens het idee dat ik naar de televisie zit, dat het een beetje een televisiesport wordt. Want zo verschrikkelijk veel publiek zie je niet.
1: Ja, dat is jammer. Assen, dat wisselt nog wel eens wat. In het begin was er nog wel eens vrij veel volk hier zo. Maar we hebben afgelopen woensdag in Deemter Arena. En nou, dat was echt staamvol.
0: Ja,
1: dat was
0: echt verschil.
1: Ja, het verschilt per banen. Het verschilt, ja, zegt natuurlijk ook een heleboel over als we een beetje favorieten uit de buurt bent. Kijk, en Jan Maarten Nijdeman, die komt er natuurlijk van oorsprong weg uit die contrain. Dus dat speelt natuurlijk ook een heleboel ermee. En ja, dat was vreselijk veel volk. Maar als je nog Grunning heeft tegenwoordig, ja, wel goede riders, maar toch nog geen winnaars, zoals Lesse Tieten in marathonschaatsen. En er is ook altijd een boel volk. Ja, dat wisselt zo aardig. Tegen, ja, Assen valt wat dat betreft
0: niet tegen. Dat is niet alleen hier met, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook vaak als je een festival hebt van muziek en zo, dat is altijd moeilijk. Op een of andere manier. Hoeveel, 4 man, hè, rieden jullie?
1: Per ploeg.
0: Per ploeg, hè?
1: Ja, ja.
0: En is dat een beetje zoals wielrennen? Of?
1: Ja, de laatste jaren helemaal al zo. En dat is ook een goede zaak, want ik bedoel, je hebt allemaal sponsors. En die sponsors die willen wat publiciteit vertrouwen zien. Dus dan moet je er ook als collectief in ploeg gaan rijden. En dan haal je ook het meeste rendement eruit. En ja, dat wordt hoe langer hoe professioneler aan de pak wat dat betreft. En ja, in het begin was er nog wel veel kritiek op. En dat de wedstrijden die waren doodmaakt op zo'n manier. Maar in de wielersport is dat ook zo. En in de wielersport zie je ook allemaal hele mooie wedstrijden. En zoals van het jaar ook. Ik vind dat er allemaal schitterende wedstrijden bent allemaal. Ondanks dat er een boel ploegen bent. Maar als de ploegen maar een beetje van gelijke waarde bent, weet je niet. Dat je dus een beetje een spelletje krijgt. En dan moet je natuurlijk als publiek zijn.
0: Die veel sterker.
1: Nee, dat het mooiste is dat je 10 ploegen hebt, zeg maar, zo'n beetje van ongeveer gelijke sterkte. En dan krijg je hartstikke een mooie wedstrijd. En dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal aan 10 topploegen toe, maar toch een goede ploegen die goed aan elkaar gewoond bent. Nou ja, dan krijg je toch een mooie wedstrijd.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje, is het niet eentonig, al die rondjes, wilt hij?
1: Nee, dat wordt wel zwaar gesteld, maar
0: ja.
1: Als je in een wedstrijd zit,
0: dat denk je niet aan.
1: Dat denk je helemaal niet aan. Je kijkt helemaal niet naar het ronde bord. Ja, ze nou en dan moet je eens een keer kijken, want dan moet je weten hoe de stand van zaken is, hoe ver hij naar moet, want dan ASB verreed weer over de finish in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En, maar je bent constant bezig met de wedstrijd op zich. Hoe de concurrenten riet, hoe waar een eigen ploegmaten zit. Ja. En of de, als je wat met een vuur met aan. Of, ja, je bent constant met ding bezig. Je weet dat er een bocht er komt elke keer. Maar daar ben je helemaal niet mee bezig. Ik ben constant bezig met de wedstrijd op zich, met de koers op zich.
0: Ja, dat kun je dan niet voorstellen. Dat je zo ziet, dan denk je van, draait weer een rondje. Ja, en je hebt van die tv-camera's, die zoomen dan ook. En het wordt dan ook anders. Dus je ziet het anders, hè? Natuurlijk ook. Dat komt, maar dat natuurreis is natuurlijk toch nog wel weer.
1: Ja, dat is
0: helemaal. Jullie hebben nog een paar reden op de Plattenzee en nog heen.
1: Wijzenzee.
0: Wijzenzee, ja. Dat is daar in de buurt, niet Oosterdijk.
1: Ja.
0: Maar ik las een keer een stukje dat jij helemaal niet zo gecharmeerd was van het hulle kolen en zo.
1: Nee.
0: Dat betreft, ik heb helemaal... Met scheuvel dan zoiets van, nou jongen, het moet lekker kolen weer. Ja.
1: Nou, ik heb vanavond gehad, ik weet niet hoe kolen, het was vandaag ook hartstikke kolen, ja. Bij die waterkolen was vandaag. Maar ik had vandaag, er waren er bij die Jan met 3 shirties aan te rieden zo. Ik zeg, nou, ik heb er 6 aan. Ik had nog kolen. Ja, ik kan er niet best tegen in de kolen niet. En vooral als ik niet de boommotor heen spannen, dan... Dan denk ik het gauw koud. Ik heb met vark ook. Ik heb het. Sommigen zien fietsen met een jasje, lus en alleen op de dingen. Dan denk ik, nou. En ik heb zit er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die dagen tegen koud. Ik moet eigenlijk een zomersport hebben.
0: Ja. vroeger zag je zo, ik weet wel eens dat het koud was met kraan eronder en zo en alles. Maar dat is natuurlijk die kleding, dat is natuurlijk ook veel beter worden.
1: Dat is allemaal veel beter worden met die kraan en zo. Ja, dat is best wel goed met die kraan ervoor, daar niet van. Maar dat is ding worden allemaal gemoderniseerd, jongen. Ze praten over luchtlogisch allemaal en spul, dat zit dan in die kleding en dat weet ik veel. Maar dat is ook allemaal perfect, want vroeger deed niet een shirtje aan kraan ertussen en dan nog weer een shirtje. Maar dat spullen wordt nat. En dat blijft nat. En als je dan ook eentje niet voldoende in beweging bent, dan vernikkel je van de kolder. Met dit spul wat je tegenwoordig hebt, dat ventileert en dat doet. En ik ben eigenlijk altijd, mijn lichaam is eigenlijk altijd te dreugen. Ja. Ik voel altijd wat dreugen aan. Ja, dat is toch een beter, joh. Ja, dat moet ook wel. Alles wordt beter, hè?
0: Ja.

0: Ja, Niels Tint, daar zou je niet meer rijden, denk ik. Of hij moet nou al heel vlot komen.
1: Dan moet hij binnenwegen komen, hoor.
0: Ja, maar dan is alles gebeurd.
1: Ik denk dat ik die maar moet doen in Finland. En dat is een alternatieve. Ja. Die is niet nog op programma. En dat, ik denk dat dat wel zo'n beetje is dan. Want, ja.
0: En die laatste, dan creëer ik je dat ding met die handtekeningen. Als die stempel, weet je wel.
1: Ja,
0: dat vond ik wel goed. Hij zei, de cruzie kun je ook wel halen, weet je wel. Dat vond ik hartstikke mooi.
1: Ja, nou, ik bedoel,
0: je hebt wel uitreden, dan krijg je zo'n ding, weet je wel. Maar ja, goed, daar rijd je dan ook niks. Dat zeg je niks aan.
1: Nee.
0: Dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ik heb toen die paap, ik won, heb ik met reden, maar ik ben nooit weer gekomen met snik. Ik was zo verschrikkelijk koud. Ik ben daar met een paar lui, we waren helemaal, we zijn bevroren, man. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja. Ja. Ja. Dat was ook een echte, toch?
0: Ja.
1: Dat was...
0: Ja, die zo in zullen wel niet snel weer komen. En hij van die jongens van Uitham en zo, van de Oosterhogebrug en zo, Jan Uitham en zo, van de Berg en dat soort. Dat waren ook allemaal van die kerels. Hè? Die heb jij misschien nog wel een paar van metmaakt, of niet?
1: Jeen heb ik nog wel eens samen met daarin. Want zoals sommige wedstrijden, dan giet alles met elkaar tegelijk weg. En dan zat Jeen er ook wel bij. En van Jan Uitham denk ik niet. Nu dan niet, maar zoals Jeen wel, ja, die redt nog altijd wel zien rond.
0: Ja. Ja. En maar hoe is die sfeer onderling? Ben het allemaal jongens, al ben er ook een stelletje verveelde puten bij?
1: Ja, nou, dat is overal zo. Dat is overal zo. Dus dat zal hier ook wel zo, dat zal mijn schaas doen zo. Ja. Daar ben je altijd wel verveeld bij. Maar je wil toch niet dergelijks naartoe of zo?
0: Nee, want kijk, in schaas en de hel is zo'n gevoel van, god, dat is een eerlijke jongenssport, weet je wel. Komt niks uit, een paar is mooi. Dan denk je van, ach, daar ben natuurlijk ook allemaal jongens van een gestelde port en zo.
1: Ja, in principe is het wel een eerlijke sport natuurlijk. Maar van alles nog over. Want de schaatsen wordt ook, nou ja, het wordt commerciëler, dus het belang wordt groter.
0: Ja, dat vind je natuurlijk.
1: En dan wordt ook trucjes toegepast. En ze moeten wel vooruit kijken. Dat vind ik, de KNSB moet er vooruit kijken, dat alles wel eerlijk gaat verlopen. Want er wordt zo nu en dan wel eens... In een sprint of zo, er wordt nog wel eens wat dood en in onderuit geschubt en zo. Nou ja, zulke soort dingen, ja, dat krijg je natuurlijk hoe langer hoe meer. Hè. Er komt er langer hoe meer trucjes bij.
0: Ja.
1: Maar in principe is het een eerlijke sport en wordt het is een man tegen man gevecht.
0: Je hebt vaak, hè, zo gauw een boel geld aan de pas komt, dat zien we maar weer in de voetballerij. Dan hebben ze Albers weer oppakt en bij Rob Jansen hebben ze al een inval gedaan, weet je wel. En, ja, daar gaan zoveel geld in om.
1: Dat vindt natuurlijk weer andere bedragen dan als er in de schaatsport rondgaat. Want tenminste in de marathonsport.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel zo, hoe hoger de bedragen worden, dan ik zeg altijd maar zo, dat is ook in de muziek een beetje zo. De twee dingen waar je trammeland door kan krijgen, dat is of het giet over geld of het giet over vrouwen. Dus dat soort dingen moet je goed regelen. Van het afweer moet je goede aanspraken over dat soort dingen maken.
1: Ja. Ja, daar ben ik mee eens,
0: ja. Ik ben hier nou even de drukte weg. Er komt hier nou een hele club kinderen aan. Die gaat ook scheuvel lopen. Neem jij ook officieel afscheid, Piet?
1: Officieel afscheid? Nee. Er is al zoveel powaai over en merken allemaal. De sponsor die heeft toen een keuze voor deze opzet. Omdat, ja, niet door mij hoor, maar achteraf vind ik dat was jammer. Want ze hebben schoon dit hele jaar zo'n beetje als een soort afscheidstoernooi. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik had net zo liever wild van nou, mijn laatste wedstrijd erin. En nou, mijn tieners denk ik van, ja jongens, dit was de les en haju. Veel plezier volgend jaar allemaal.
0: Ja, dat is bij mij ook. Ik word, dit jaar 60 en het laatste jaar hebben we 34 jaar gespeeld. En ik heb er vanmiddag nog over met mijn vriendin. Wat moet we dan nog met, weet je wel? Ik hoor wel dat ze weer van alles van plan zijn, maar ik zeg, zullen we maar mooi voortgaan met die twee dan zo.
1: Ja.
0: Weet je wel, ik wil daar ook niet zo van. Ik weet nooit zo goed wat ik met moeder, eerlijk gezegd.
1: Nee, nou, dat vind ik eigenlijk ook, Ik kan me best voorstellen dat ze het wel apart vindt dat hij op een gegeven moment ermee kapt. Of dat hij zoveel jaren iets gedaan hebt en zo. Maar ik vind aan de andere kant denk van ja, nou, zo wat. Broer, het schiet allemaal gewoon verder. En,
0: schiet zo. Ja, Daniel Logisch van Schik, zeg.
1: Ja. Ja. Nou, ja. Nee.
0: Wat ik altijd mooie van jou vond, dat was de stijl. Fantastische techniek en dat zeggen allemaal zo verschrikkelijk mooi uur en zo. Dat, je hebt nou nog een paar lui waarvan ik zeg, van die een beetje zoals als Piet. Die Sayoet in bijvoorbeeld, vind ik ook mooi rieden.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n zwierige...
1: Die wat langer slagen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik ook. Dat zegt er wat meer, maar ja. Het giet er altijd niet om hoe mooi je riet. Het giet er om hoe snel je van A naar B hoort. Van start naar finish. En dat hoeft altijd helemaal niet mooi te worden.
0: Als je een goede techniek hebt, dat scheelt natuurlijk wel.
1: Het is enorm.
0: Het is natuurlijk niet alleen nog maar kracht.
1: Nee. Maar alhoewel, tegenwoordig met de klapschaats is het een stuk makkelijker hoor. Dat rood ik ook nog eens aan om dat te proberen.
0: Ja.
1: Dan moet je ze mooi scherp maken. En dan. Nee, maar het is echt...
0: Kon jij dat direct op weg?
1: Ja, kunnen direct op weg. In het begin vond ik in de buchting een beetje apart gevoel, zeg maar. Maar ik ben bang dat het allemaal onderweg klapt, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Kijk op het rechte stok, dan glijdt vanzelf aan. Maar in zo'n bocht en dan mijn poortje over, dan stoot de hebies.
0: Je hebt lui zoals Gerard van Velde, die kon daar helemaal niet aan wennen. Nee. En zo. Die hebt daar
1: paravule meuten met dat. En dat zal, dat is per persoon verschillend. Ik bedoel, we hebben ze bij ons in het marathon ook bij Lambert Uitermaier. Die kunnen in het begin er ook helemaal niet met de voeten. En hij redt tegenwoordig die verschrikkelijk hard weer op die dingen.
0: Ja.
1: Dus hem wennen, het vraagt toch een beetje aanpassing. Maar gewoon voor iemand die gewoon begint, is het een hartstikke makkelijke ding.

0: Ja, ik wil er door ook wel uit, of kan dat helemaal niet dan?
1: Oh?
2: Ze hebben een partij, daar kunnen we niet meer erheen. Oh. Jij bent altijd een echte Drent bleven. Tenminste, jij bent ook nooit voortgegaan, net als mij.
0: Nee, waarom is je van de goede plekken weggaan?
2: Ja, precies. en die plek die wordt volgens mij steeds beter, want ik was gisteren in Leiden speelden. Wat je normaal in 2 uur en een kwartier kunt doen, hebben we 3,5 uur over gedaan. Dus daar was weer die file. En je ziet hoe snel dat daar allemaal naar elkaar toe komt. Er is een hele grote betonnen jungle aan het worden. Dus ik ben iedere keer maar blij dat ik hier woon.
0: Ja, ja. Het stiet me ook best aan hier. Ik moet er niet aan denken dat ik hier meer woon. Eerlijk waar niet. Want als wij hier soms 2 keer van een stop op log met wachten, dan vinden wij dat al rot hier zo. Maar daar zo staat die meest een godganse titel. Als ze van die ene plek naar de andere moeten, zoals in de file te kijken. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Het staat me hier best aan.
2: Nou, je hebt natuurlijk heel veel reisd. Je hebt natuurlijk ook wel veel zien van de wereld, Piet. Door het scheuvelloop. Dat is natuurlijk ook, toch ook wel weer mooi. Ik vind hier hartstikke mooi wonen, maar ik heb door de muziek ook wel heel veel dingen zien. En dat vond ik dan wel een mooie ervaring om met te nemen. Zo.
0: Oh, maar dat is ook zonder meer. Ja. En ik ben op heel wat plekken geweest. Op mooie plekken wel, ook wel op minder mooie plekken. Dan denk ik van, nou, daar hoef ik ook echt nooit weer in. Maar met de schaatsen is het toch wel zo, je bent vaak op dezelfde gebieden dan geweest. Ja. Vorig jaar ben ik een keer naar Japan geweest dan. Nou, dat was ook een hele belevenis, dat vind ik ook wel weer mooi. Maar over het algemeen, ja, zoals met lange baan schaatsen, dan zit hij toch vaak in Duitsland of in Scandinavië, zeg maar. Nou, en hier zo dan, maar voor de rest, het moest eigenlijk wat meer verdeeld worden, hè? Want zoals toen ook, er waren er nooit geen wereldkampioenschappen in Amerika, waren er niet. Tegenwoordig heet dat wel, maar
2: ja.
0: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
2: En de dom ik me stop. Ja, dan train je nog wel even af en zo, maar wat ga je dan doen? Heb je nog hobby's? Heb je nog bijvoorbeeld ambitie om ook in de... In, net zoals Aard Schenk en zo. Heb je al gevraagd of zo?
0: Nee, in die richting niet. Nee, ik schuur de laatste 2 jaar schuur ik bij Frisia.
2: Ja.
0: En daar blijf ik de laatste of de aankomende jaren een beetje bij betrokken dan. In dat noemen ze dan in de technische staf.
2: Ja.
0: Nou, als er wat talent rondloopt en zo. En schikken bij de training.
2: Je kunt ze natuurlijk wel wat leren. Ik bedoel, de jongen.
0: Ja, nou, ik heb wel zo lang als gaas. Dat neemt ze dan een beetje know-how. Maar dat neem ik wel een beetje met natuurlijk. En dat wil ze niet helemaal verleuren laten gaan. En dan bleef ik op zo'n manier een beetje bij betrokken. Maar voor de rest, nee. Andere hobby's, ja. Dat weet iedereen ook wel. Ik mag graag fietsen. Maar wat de laatste jaren een beetje te bijen komen is, ik mag ook graag een beetje tennissen. Dat mag ik ook graag. Oh. Dat vind ik mooi om te doen.
2: Dat doe je gewoon in Kerkveld.
0: We hebben geen buitenbanen. We hebben een sportallergie en er kan pas net een tennisbaan in en dan kunnen we mooi een ballagie slaan. Maar voor de rest doen we dat buiten in Zuidwolde.
2: Nou, luisteraars, Piet Kleine, hij was geen kleine, hij was een hele grote. En Piet, ik zal zeggen, ik hoop dat er voor jou nog een fantastische tijd aanbreekt, hoe dan ook. Ik zal zeggen in Drenthe, want wij zijn zelfs wel in Drenthe, we zeggen goed gaan. Piet Kleine, een Drenthe legende, bedankt. Namens de Radio Drenthe, maar mega Drenthe Krant ook al zeker. En de VPRO.
0: Mooi. Vraag door.
3: De muziek die als uitkeuzen is door Piet Kleine in het gesprek met Harry Musquet, die was van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, The Eagles, Take It Easy, I've Got Dreams to Remember van Otis Redding, en No Woman, No Cry van Bob Marley en de Wailers. We gaan verder met Harry's historie. Vorige keer waren het de boeken. Dit keer de muziek.
2: Zo, we gaan in de boom. Daar staan een heleboel cd's. En daar heb ik nog een werkkamer. Oh ja, hier is eigenlijk de werkkamer misschien. En wat, hier. Nog fotootjes van de sessie. Benny Joling. Neef Daniel. En aan de andere kant
1: Barry Hey en Huub van der Lubbe. Prachtige fotootjes en herinneringen aan de sessie. Nou ja, verder allemaal cd's en natuurlijk nog veel meer boeken, hè, hier. Een fotootje van mijn moeder met mij toen we heel klein waren. Ja, mooi, hè. Ome Cor. Die zat in de operette, Rotterdamse operettekoor. Vandaar. Kookboeken en... ja, en cd's natuurlijk allemaal. Hè. Wat staat hier allemaal? Dat is grotendeels allemaal blues, hoor. En de onderste is, zijn eigenlijk allemaal... is allemaal klassiek. En daar is nog een afdeling van... een draaiend kastje. Daar waar ook nog Rembetica en zo in zit. En Fado en... En niet te vergeten hier natuurlijk die prachtige mooie uitgave van de Chess Story. Dus 1947, 1975. Een limited edition. Met een CD-ROM erbij waar je van alles op kunt bekijken. En dan, ik meende dat, ik moet maar even uit me kunnen halen. Kijk eens, 15 cd's. Dus 15 cd's. En daar staat... de hele Chess Story op van Little Walter tot en met Muddy Waters en van Howling Wolf tot, ja, tot alles wat er eigenlijk op Chess hier. Prachtige uitgave van Universal. En staat er ook op, limited edition. The Story, The Blues, Rock and Roll en zo. The Chess Story, 1947, 1975. Ja, nou, wat hebben we hier nog meer aan muziek? Hier staat natuurlijk, eens even kijken wat ik hier... Ik pak er willekeurig eens wat uit. Heel mooi. Bijvoorbeeld de Delta Blues. Various Artists. Nou, dus maar broem. Dan zie je hier gewoon Skip James, Big Joe Williams, Booker White, Tony McLennan. Muddy Waters, Robert Lockwood, Son House, Willie Brown. Allemaal jongens uit de oude tijd. De eerste, tweede generatie, zou ik maar zeggen. Sommigen een eerste generatie. Nou, hier iets heel speciaals. Van Morrison met de Blizzards. Is niet in omloop. Maar wel in cd gevoel. Ja. Moet je, kijk. Ooit met ons gespeeld. En Van Morrison in Holland. Hier. Van Morrison in Holland met de Blizzards. Gloria. Hey girl. My lonely sad eyes. Huh? Kijk eens aan. En daaronder Van Morrison Live at Filmarie's. Dat is ook een nou, wat staat hier nog meer bij? Dingen die mij eigenlijk lief zijn. Willie Nelson, bijvoorbeeld. Across the Borderline, ook natuurlijk prachtig. Tracy Nelson, dat is geen familie. Frank Zappa, de laatste episode. Is ook heel curieus. Allemaal gesprekken en korte fragmenten. God, ja. Oh, dat is de Howling Card. Howling Card, hè? Ted Benoit, man uit Louisiana, bluesgitarist. Maar hier ook bijvoorbeeld Sebo Ferenc uit Hongarije. Ja, zo. Psaradonis, de man uit de bergen, uit Angora. Angora uit... de bergen, de Psilorit is boven in de bergen. In, de man heet eigenlijk Siluris, maar ze noemen hem Saradonis, wat eigenlijk betekent vis. Mark Cohn, hier. Walk-in in Memphis, de allereerste. Nou, en daarnaast heb je dus weer het requiem van Mozart staan. Het zit een beetje vreemd naast elkaar allemaal. Maar dit, ja, en dit, zo gaat dat maar door.

0: Ik heb nog wel LP's, maar die liggen beneden en dat, die ben niet meer te draaien. Dat is, ik heb nog wel een pick-up, die doet nog hartstikke goed, maar de platen die ben zo vaak draaid dat, ja, dat is, die kwaliteit is minimaal. Het is leuk voor de hoeven en curieus dat je ze hebt. En ik hoor ook dat steeds meer mensen weer teruggaan naar... er was pas geleden nog in de actualiteiten een uitzending iets dat men... dat de LP weer terugkwam en vind ik op zich helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke mooi. Ook vanwege het geluid vaak, wat men zegt dat het warmer is en zo. En ja, natuurlijk ook uit een soort van... ja, het worden langzamerhand ook sommige dingen collectors items, prijzenstijging en dergelijke. En ik denk dat dat met cd's nooit het geval zal gaan worden. Want na de cd komt natuurlijk weer iets anders. Hier verder. Oh, het is ook wel aardig om erop te laten staan. We zakken door de stoel heen. We zetten hem even recht. Ja, hier ook nog boeken. Ook nog reisboeken, want daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd, uiteraard. Over Texas en zo, waar dan ook veel muziek zit. Hebben wij ook metgenomen toen op die reis. Nou ja, Toscane, Griekenland, Praag, ook allemaal dingen waar je muziek hoort en zo. Reizen heeft natuurlijk heel veel met mij met muziek te maken. Als ik in Duitsland kom, dan ging ik Bach achterna. Dat is prachtig. Kun je meteen ook de IJzenaar, kun je Wartburg ook metnemen. Luther heeft daar gezeten, die heeft daar de Bijbel vertaald in goed Duits. Maar er is ook Bach geboren en kun je in het huis kijken. Je kunt naar Weimar, waar die man ook aanstaat, waar die man ook gewerkt heeft. Goten, nou ja, uiteraard Leipzig. De Thomaskirche, waar hij op laatst kantoor was. Dat soort dingen. Nou ja, in Wenen gaat, ben ik ook vaak geweest. En bijvoorbeeld Boedapest, dan kun je op Burgenland, dan kun je naar Liest en Haydn toe. Die daar weer wegkomen. En in Wenen ben ik natuurlijk, hij naar... Figemuller gaat, daar heb, dat is een restaurant, een café. Daar heb Beethoven nog notities maken, bierviltjes en zo. Dat spreekt mij ontzettend aan, dat soort dingen. En soms kun je de literatuur er nog bij. En de bouwkunst in Wenen, daar ben ik ook echt in geïnteresseerd. Die barokke meesters, zoals Fischer von Erlach, Brandauer. En Rotmeier, die prachtige fresco's maakt heb in de Kaalskirche en het klooster in Melk. En dat soort dingen spreekt mij ook enorm aan. In Praag bijvoorbeeld, Nicolaaskirche, waar Mozart ooit nog orgel speelde heb. En waar zo'n prachtig orgel is met 2400 pijpen en 44 registers. Ja, niet te geloven natuurlijk. Dat zijn dingen die mij enorm aanspreken, ja. En dat heb ook weer met muziek te maken. En vandaar dat hier natuurlijk ook veel klassieks daar en zo. Maar ja, hier staat eigenlijk alles door elkaar heen, hè. Dit is... klassiek, volksmuziek, singer-songwriters. Het moet ergens over gaan. Ik hou niet van muziek die nergens over gaat. Sommige zenders draaien wat ze voor de vuist komen. Allemaal pulp of een beetje vriendjespolitiek. Nee, dat zegt mij niks. Wat mij wat zegt is gewoon... de boeken die houden gelijk het tred een beetje ook met muziek. En... ja, wat ik ook leuk vind zijn eigenlijk de detective afdeling van die ik heb van wat boeken betreft. Dus vind ik ook altijd nog wel leuk. Om Tom Clancy, John le Carré, Len Dayton, Frederick Forsyth, de grote jongens, Eric Ambler. Prachtige, vind ik ook leuk. Maar ja, de muziek, dat is hier eigenlijk wel een hoogtepunt.
1: Het was Walking in Memphis van Mark Cohn wat hij hoorde in Harry zijn gesprek over de muziek waar is hij van hold. Dat was Harry's Blues voor vandaag, gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk, maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Demi Nielsen uit Toronto komt uit de familieband The Nielsens. Maar ze verhuisde in 2007 naar Auckland in Nieuw-Zeeland, waar ze getrouwd is met een inspecteur van de politie. En dit komt van haar album Neon Cowgirl. Demi Nielsen, Love Someone.

Tammy Nielsen, Loved Someone. John Denver uit New Mexico kwam in 1997 om het leven toen zijn privévliegtuig neerstortte bij Monterey Bay in Californië. Hij werd 53 jaar. Dit nummer van hem eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 5 in Nieuw-Zeeland en 24 in Australië. John Denver, Take Me Home, Country Road.

John Denver, Take Me Home Country Road. Het komt van het album The Jackie Wilson Story en daar staan alle grote hits op. I Apologize, Lonely Teardrops, Cecil Dessel. En dit is een nummer uit 1932, toen was het een single van Jack Payne. Er verschenen 335 covers, onder meer van Aretha Franklin, Sam Cooke, Roy Hamilton, Otis Redding, Percy Sledge, Tom Jones, Rod Stewart, Jimmy Barnes. En dit is Jackie Wilson, Try a Little Tenderness.

Bob Dylan, I'll be your baby tonight. Morgan Wade beleefde een ruige tienertijd met veel rock'n'roll, alcohol en drugs. Toen ze 19 jaar was, werd ze al opgenomen in een afkikkliniek. En dan heb je als singer-songwriter de onderwerpen voor nummers voor het oprapen. Dit komt van het album The Party Is Over, Morgan Wade, Parking Garage. Nine.

Morgan Wade, Barkin Garage. Roy Orbison schreef het nummer met singer-songwriter Joe Melson en hij is tevens de achtergrondzanger. Het nummer werd opgenomen in Nashville met studiomuzikanten uit het A-team. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, het nummer eindigde 2 in Amerika, 3 in Nieuw-Zeeland, 3 in Ierland, 3 in Canada, 4 in Noorwegen, 5 in Australië, 6 in België en 7 in Nederland. Roy Orbison, Only the Lonely. Yeah.

Roy Orbison, Only the Lonely. Het komt van het album Appalachia van Emily Scott Robinson. En ze werd ontdekt door John Prine en staat onder contract bij Oh Boy Records, want dat is het label van John Prine. Dit nummer nam ze op in de Dreamland Studio in New York. Emily Scott Robinson, Cast Iron Heart.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En Joe Bonamessa werkte de afgelopen jaren veel samen met drummer en producer Tom Hembridge. Hij is de ultieme blues producer in Nashville. Maar dit album werd echter geproduceerd door Kevin Shirley. En de nummers werden opgenomen in Griekenland, Nashville en Hollywood. Joe Bonamessa, I'll Take the Blame.

Joe Bonamessa, I'll Take the Blame. Het is een compositie van Dennis Linde, een songwriter uit Nashville. In 1972 werd het opgenomen door Arthur Alexander. En dit is de cover van Elvis Presley. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Australië en Canada. 6 in Ierland, 7 in Engeland en Zuid-Afrika. 9 in Nieuw-Zeeland en 17 in Nederland. Elvis Presley, Burning Love.

Elvis Presley, Burning Love. Alison Mora, dat is de ex-vrouw van Steve Earle. Intussen is ze getrouwd met Hayes Carl en ze is de jongere zus van Shelby Lynn. En op dit nummer is Shelby Lynn de achtergrondzangeres. Alison Mora, is heaven good enough for you?

0: Alison Moore met haar zus Shelby Lynn, Is Heaven Good Enough For You? Het is een compositie van Donald Sleets. En Donald Sleets is een beroemde songwriter in Amerika. Hij schreef hits voor Randy Travis, Keith Whitley, Alison Krauss, Alabama, John Denver, The Bellamy Brothers, Waylon Jennings, The Judds, Garth Brooks, Lee Ann Womack, Johnny Cash en Bobby Bear. En ook dit werd weer een hit, een nummer 1 zelfs in Amerika, Kenny Rogers, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

Kenny Rogers, The Gambler. Big Star, dat is een band uit Memphis met zanger Alex Shilton. En hij is de voormalige zanger van de Bokstops. En met die band had hij de wereldhit The Ladder. Maar hij begon een nieuwe band met zijn schoolvriend Chris Bell. In 2010 werd hij onwel in New Orleans. En hij ging niet naar het ziekenhuis omdat hij niet verzekerd was. Hij overleed op 59-jarige leeftijd. Big Star, September Girls.

Big Star, September Girls. Kris Kristoffersen was geen begenadigd zanger, maar wel een geniale songwriter. Hij werd rijk aan alle covers van zijn nummers. Dit nummer werd bijvoorbeeld 559 keer gecoverd. En niet door de eerste de beste, door Percy Sledge, Conway Twitty, Gladys Knight, Elvis Presley, Willie Nelson, Johnny Cash, Brian Ferry en Tina Turner. En dit is de oude meester zelf. Kris Kristoffersen, Help Me Make It Through the Night.

Kris Kristofferson, Help Me Make It Through the Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album World's Gone Wrong van Lucinda Williams en ze nam dat album op met gitarist Mark Ford, organist Rhys Winans en pianist Nora Jones. En als gast zingt Mavis Staples mee. Lucinda Williams, The World's Gone Wrong.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending van het jaar 2020. En het was een opmerkelijk jaar, een heel bijzonder jaar met de coronacrisis en alles wat daarbij te kijken komt. Muzikaal gezien een jaar waarin al wat mensen uit de tijd komen ben, maar er toch ook nog wel wat waar ik u te komen is. Van Dan Penn bijvoorbeeld, van Elvin Bishop, Jeremiah Copeland, Kirsten Tien, Daniel Lewis. En we begonnen met Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean.

Queen of Mean van Albert Cummings van de cd Believe. Opname in dezelfde studio waar als Sam en Dave bijvoorbeeld ook de geweldige soul-opnames maken. In de Fame Studio in Muscle Shoals. Albert Cummings die, nou pak ik weg, 24 jaar terug denk ik, voor het eerst ongeveer een keer in het publiek gitaar speelde. Daniel Lewis, die kwam het afgelopen jaar uit met een nieuwe cd, sowieso. En ja, het was toch wel een beetje bijzonder jaar voor Daniel. Ook het feit dat het niet optreden kan worden, maar ook dat hij... Dat het allemaal een klein beetje te vullen wordt misschien wel. Nou, gelukkig ging het weer goed met hem. Hij heeft de culturele prijs van Drenthe heeft hij gekregen. Moet nog uitgereikt worden, maar door corona kun dat niet dit jaar, mag het volgend jaar gebeuren. Dit is van de nieuwe cd en een echt bluesnummer van Daniel. Dansen in de modder.

Dazen in de Drense modder van Daniel Lewis van de CD Sowieso. We kijken een beetje terug op het afgelopen jaar, wat het allemaal aan, ja, aan nee werken bracht, of zeg maar. En enkele keer mis je ook een beetje verruut naar 2021. Kirsten Teen, dat is een Amerikaanse zangeres die in Europa geboren is. Want haar ouders die werken op een legerbasis in Berlijn. Maar het is een Amerikaanse. En ze is dit jaar uitgekomen met de CD Two Sides. Door een duidelijke, heel duidelijke blues invloeden doorop. Onder andere een nummer opgedragen aan Buddy Guy. Maar dit is een ander stuk wat erop staat. Should I Been.

dit soort muziek, dat is goed in de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw. Kirsten Tien is dat, de zangeres van de cd Two Sides en het nummer Should Have Been. Andere zangeres die in dit jaar met een nee cd kwam, de vijfde cd, dat is Hurricane Ruth. Hurricane Ruth, de echte naam daarvan is Ruth LaMaster. Ze komt uit Beardstown, Illinois. De cd die heet Good Life. Ja, en of het zo'n good life is, dat weet ik niet. Maar het is wel een uitstekende zangeres. Black Sheep.

Hurricane Ruth van de CD Good Life. En qua stem heeft ze wel een beetje weg van Tina Turner. In ieder geval ook zeker de power die er in deze dame zit. Nou, verrassing dit jaar was ook een CD van de band The Dirty Knobs. En The Dirty Knobs, dat is eigenlijk de groep van Mike Campbell. En Mike Campbell, dat was weer de gitarist die altijd speelde bij Tom Petty. De helaas overleden Tom Petty. Een uitstekende cd, een beetje een gelegenheidsformatie, de Dirty Knobs. Allerlei andere mensen werkten er ook aan mee. En dit nummer werd als eerste op single uitgebracht in 2020. The Reckless Abandon.

beetje psychedelisch beginnen, psychedelisch eind. Maar het tussenstuk, dat is gewoon straight rock and roll, zou je kunnen zeggen. Van deze band van The Dirty Knobs van Mike Campbell. Maar er zit heel gevarieerd repertoire op van G.T. Cale, van John Lee Hooker. En zelfs ook nog van Tom Petty. Harris Blues, de Lustrinoor, tussen 6 en 7 op zondag. En op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, maar in dit geval is drie keer niet hetzelfde nummer scheepsrecht, maar drie keer dezelfde artiest of dezelfde zanger eigenlijk. Harry Musquet, hij staat centraal. De man waarmee ik in 1991 dit programma begonnen ben. Drie keer een nummer onder een andere naam, QB and the Blizzard, Musquet en een Musquet Gang. En de eerste die is van QB and the Blizzard uit 1997, de titelstuk van de CD Traveling with the Blues.

0: is het Timo Walker toe.
1: Ja, dat kwam erachteraan, nummer van T-Bone Walker. Maar dit was Traveling with the Blues. Harry, misschien QB and the Blizzards. Met John LeGrand op mondharmonica. En met de Blazers erbij. Live opnemen. En dat is wat Harry misschien altijd het liefste deed. Volgende nummer is uit de periode 1991. Toen Harry van QB die naam eigenlijk niks meer moest weten. Hij wilde nou zijn eigen naam toe. Harry Musquet, de Musquet Gang. Dit is van de CD. LP, wat was het in die tijd? Nee, CD, Cut Deluxe. Hele korte CD eigenlijk, maar wel mooie nummers erop. Onder andere het nummer van John Mayall, Broken Wings.

Prachtige uitvoering van het nummer van John Mayall, The Broken Wings van Harry Musquet. En ja, een van de dingen die hij niet zo heel vaak deed, maar ballads zing, dat was toch wel een sterke kant van hem. Als hij het durfde, dan kwam er wel heel mooi werk uit. Dit was uit 1991 en we gaan hem ietsje verder terug. Dan 1987, eigenlijk het jaar waarin de breuk tussen Gelling en Musquet eigenlijk, ja, zeg maar, definitief werd. Dat was bij de opname van van het album Rimshots in the Dark. Dat was in de studio Spitsbergen van Jan-Willem Ludolf. En u bracht op het Nova Zembla record label. En door op een nummer wat, denk ik, ook giet over de staat waarin Harry in die periode verkeerde. De relatie met Mariska, die was uit. En ja, heeft een prachtig nummer over gemaakt. Wat ook wel, nou, wat ik me ook een beetje aanreken. Want als je in 91 begint met zo'n programma, ja, 20 jaar met elkaar doet, dan blijft het toch altijd nog een beetje een ontheemd gevoel dat iemand er niet meer is. Missing You.

Ja, prachtig nummer. Missing You met een geweldige saxofoonsolo van Tom Barlage. Die denk ik in die tijd nog bij Solution speelde. Drie waren inderdaad Cuby and the Blizzards, Muskay en de Muskay Gang. Een man die in hetzelfde jaar geboren is als Harry Muskay, namelijk in 1941, dat is Dan Penn. Dan Penn die is een, ja, meer een songwriter eigenlijk dan een zanger. Van die geweldige nummers te schreven, zoals The Dark End of the Street, The Letter van de Box Tops, Cry Like a Baby ook van de Box Tops. Nou, Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef samen met allerlei andere bekende mensen. Chips Moman was bijvoorbeeld iemand waar hij vaker met schreef. Maar vorig jaar, nee, dit jaar, begin van dit jaar, kwam hij uit met een nieuwe CD, Living on Mercy. Prachtige CD en daarvan Edge of Love.

Man van de older generatie, maar wel geweldig mooie muziek, Dan Penn. Man ook van de Fame Studios in Muscle Shoals. Er zit altijd een beetje dat, ja, wat op de een of andere manier, dat wat relaxte soul-achtige, dat zit in zijn muziek. Living on Mercy, geweldige CD die dit jaar uitgekomen is. Een zanger-gitarist, eigenlijk meer gitarist dan zanger, is Settler Faden. Niet zo'n hele bekende naam, maar hij zegt dat hij uit de 400 unit komt van Jason Isbell en daarvoor speelde bij Driving and Crying. Dan weet je een beetje in welke sfeer hij het moet zoeken. Het is zijn tweede cd die hij uitgebracht heeft onder de titel Anybody Out There, het nummer Next to You.

Settler Faden van de CD Anybody Out There Next to You. Settler Faden, de man van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Als er in Amerika ene bliede is dat Trump niet weer de nieuwe president wordt, maar dat het Joe Biden wordt, dan is dat wel Elvin Bishop. Bluesman uit Amerika, geboren in Californië, later naar Chicago toegegaan. En op zijn laatste CD 100 Years of Blues, dit jaar uitgebracht, samen met Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica-speler, maak hij ook duidelijk wat hem, wat zijn standpunt is met betrekking tot de president van Amerika. Elvin Bishop, Charlie Musselwhite, What the Hell.

Ja, dat hoort ook bij 2020. De verkiezing van een nee-president in Amerika. En gelukkig dat dat de heer Trump niet te worden is. What the Hell van Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland, de Texas Twister. Uitstekende zangeres, nee-cd, Uncivil War. En door van het nummer wat bekender worden is door ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

Geleidelijk aan fades weg Shemekia Copeland van de CD Uncivil War. Eigenlijk is een tweede generatie blues. Hun vader, Johnny Copeland, en dan zij Shemekia. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. De lessen van 2020, maar niet getreurd. Over een week ben we er weer. En dan allemaal met heel old werk, de basis van de blues. We besluiten met heel Neewark van een eerste generatie bluesartiest King Solomon Hicks van zijn CD Harlem, What the Devil Loves.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Brooks Milgate uit Ohio is een pianist en hij was actief bij Sugar Ray and the Blue Tones, Del Nulles, Anna Popovich en Mark Hummel. En hij komt uit een heel muzikaal gezin, want zijn ouders runden in Ohio een gospelband en hij studeerde aan het Berklee College of Music in Boston. Brooks Milgate, Roll with the Punches.

Brooks Millgate, Roll with the Punches. Plastic Penny, dat was een band uit Londen. En de band coverde de B-kant van de single Neon Rainbow van de Amerikaanse band The Box Tops. De band bestond uit Londense studiomuzikanten en een Schotse zanger, Brian Keith. Het werd een top 10 hit in Engeland. Plastic Penny, Everything I Am.

Plastic Penny, Everything I Am. De Canadese bluesgitarist David Gogo leverde zijn zoveelste album af en hij komt uit een zeer muzikale familie. Zijn neef Paul Gogo is de toetsenist bij de band Trooper. Zijn zus Mary Gogo is de zangeres bij Jerry Alford en de Madison Beat. En hij heeft nog een neef, John Gogo, dat is een bekende singer-songwriter in Canada. Maar dit is David Gogo. Well worth the wait.

David Gogo, well worth to wait. Don Farden, dat is de zanger van de Engelse band The Sorrows. En die band had een grote hit met Take a Heart. Hij nam solo een nummer op van de Amerikaanse songwriter John D. Loudermilk. Dat nummer eindigde 3 in de Engelse hitparade en het was een top 20 hit in Amerika. Don Farden, The Lament of the Cherokee Reservation Indian.

Don Farden, the Lament of the Cherokee Reservation Indian. Will Hoke uit Nashville blijft het proberen, al weigert Amerika hem in de armen te sluiten. Hij maakt geen commerciële Nashville country met een snik. Will Hoke is een Amerikaanse artiest die weigert een knieval voor de commercie te maken. Dit komt van zijn album Sweet Misery. Will Hoke, Say Goodnight.

Will Hoke, Say Goodnight. The Spectrum, dat is een band uit Londen met de latere Rolling Stones drummer Charlie Watts. De band stond meerdere keren in het voorprogramma van de Beatles, maar was vooral populair in Frankrijk. The Spectrum, Samantha's Mine.

The Spectrum, Samantha's Mine. Wet Willie, dat is een band uit Alabama met de broers Jimmy en Jack Hall. In 1974 had de band een grote hit met Keep On Smiling. En daarna was Jimmy Hall vooral met allerlei soloprojecten bezig. Maar hij toert als zanger, saxofonist en mondharmonica-speler ook nog steeds door Amerika met zijn band Wet Willie. Stop and take a look.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En onder singer-songwriters was Mickey Newbury een fenomeen. Zijn eigen opname haalde zelden de hitparade, maar zijn nummers werden massaal gecoverd. Dit nummer werd gecoverd door Joan Baez, Tony Christie, Don Gibson, Corey Hart, Tom Jones, Roy Orbison, The Statler Brothers, Buffy St. Marie, Ricky Valens, Dottie West en Willie Nelson. Mickey Newbury, Funny, Familiar, Forgotten Feelings.

Mickey Newbury, Funny Familiar Forgotten Feelings. De single was een flop voor de Engelse band The Little Darlings, maar het was wel een grote hit voor de Music Explosion uit Amerika. En de band Candy uit Noord-Ierland probeerde het opnieuw voor de Britse markt, maar ook de band uit Belfast scoorde geen hit met dit nummer. Candy, Little Bit of Soul.

Candy, A Little Bit of Soul. Nadat er wat Southern Rock Bands ophielden te bestaan in Amerika, sloeg Blackberry Smoke uit Atlanta, Georgia toe. De band nam intussen de plaats over van de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd en de Charlie Daniels Band. En dat allemaal onder leiding van zanger-gitarist Charlie Starr. Blackberry Smoke, One Horse Town.

Blackberry Smoke, One Horse Town. De Engelse singer-songwriter Clifford T. Ward was in een ver verleden de zanger van de band The Secrets. En toen dit geen hit werd, ging de band verder als Simon's Secrets. Maar ook dat leverde geen hits op. The Secrets, I Think I Need the Cash.

The Secrets, I Think I Need the Cash. Brad Eldridge uit Illinois is de nieuwe Americana-ster in Nashville. Hij heeft intussen al 5 nummer 1 hits in Amerika en toerde als voorprogramma met Taylor Swift door Amerika. Dit komt van het album Illinois. Brad Eldridge, Wanna Be That Song.

Brett Eldridge, Wanna Be That Song. De band The Love Affair, dat was zanger Steve Ellis met wat studiomuzikanten uit Londen. En ze waren heel succesvol, want ze hadden grote hits met Everlasting Love, Rainbow Valley en A Day Without Love. Deze compositie van Philip Goodhand Tate werd geen hit voor The Love Affair. Bring It On Back, The Good Times.

The Love Affair, Bringing On Back The Good Times. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Family Dog, dat was een band met Steve Rowland, Albert Hammond en Mike Hazelwood. Het nummer is geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway en het werd opgenomen met gitarist Jimmy Pates en pianist Elton John. The Family Dog, A Way of Life.

0: Blues in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenten.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Bij New Orleans mondt de Mississippi uit in de Golf van Mexico. Langs de boorden van deze grootste rivier van Amerika bloeiden in de vorige eeuwen de grote plantages. Daar werkten de slaven op het land en woonden ze in hun schamele hutten. De eigenaars woonden in prachtige landhuizen, gebouwd naar Europese voorbeelden. Rosedown is daar een voorbeeld van. In het noorden van de staat Louisiana, aan de Mississippi, ligt de Louisiana State Prison, qua omvang en inwonertal vergelijkbaar met een gemiddeld Drents dorp. In deze, bij de plaats Tunica gelegen gevangenis, zaten verschillende blueszangers gevangen. Bijvoorbeeld Huddy Ledbetter en Robert Pete Williams. Van deze laatste zanger zijn unieke opnamen in de gevangenis gemaakt door Alan Lomax. Komend van het Cajun platteland, op weg naar grote steden als New Orleans en Baton Rouge, gaan Harry Musquet en Albert Haar over de Muddy River. Op zoek naar bluesclubs en andere muzikale activiteiten. En voor het eerst slaat de eenzaamheid toe.

0: En nog even en dan gaan we een hele grote brug over. En het is de brug over de vader aller wateren, oftewel de Mississippi River. De op één na grootste rivier van de wereld. En voor mij is dat de allereerste keer. Het is een, en ook voor John. We gaan hier langzaam naar boven over een enorme brug. Ik kan het water nog niet zien, maar dat kan elk moment gebeuren. En aan de overkant ligt Baton Rouge, de rode paal. En nu gaan we de Mississippi River over. Aan de overkant zien we grote torens, flatgebouwen van Baton Rouge. En nu komen we onder de stalen constructie, die met twee bogen naar de andere kant toe gaat. En aan de overkant links, daar zien we een grote petrochemische industrie. En nu zitten we echt midden op de Mississippi. Te gek.
1: Historisch moment.
0: Ja, ja, voor mij, ja. Je komt hier niet elke dag over, dat is duidelijk.
1: Vaak van gehoord, veel over zongen.
0: Veel over zongen, vaak gehoord, nooit geweest. En nou was het moment daar. We zien hier een splitsing van allerlei interstates, de 10 en de 12. We moeten maar even zien waar wij naartoe gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we vinden vast wel weer wat.

Ja, dus hier zitten we in een waffelhuis. En wat het precies inhoudt, daar ben we nog niet achter. Want de wafels hebben we niet gezien, maar het zal wel iets te maken hebben met sandwiches. Gisteravond zijn wij met een aantal Nederlandse mensen. Mieke uit Delden. En Aldo Prins uit Holsloot. Beide nu woonachtig te Baton Rouge. En hun respectievelijke echtgenoten of vriend op stap geweest. En we zijn terechtgekomen in Mulet's. Dat is een befaamd eethuis. Zowel in Brobridge als in Baton Rouge. Daar speelde een Cajun band. En het zat stampvol. Wij moesten echt even wachten voordat we een plaats kregen. Maar toen we die één keer hadden, hebben we ook uitgebreid gegeten. En we zitten... Dat was dus gisteravond. We zitten nu dus in het Waffelhaus. En de zon die straalt weer volop. En vanavond zijn we van plan om de Blues Box, dat is een blueszaak, hier te bezoeken samen met Aldo Prins en zijn vrouw. Verder is Albert nog van plan om een gevangenis te bezoeken, als dat als het mogelijk zou zijn. En ik voel mezelf even niet zo best. Ik ga even iets rusten.

0: We staan hier op dit moment bij de Louisiana State Penitentiary in Angola. En dit is de plaats waar een van de blueszangers een lied over heeft gemaakt, Sander.
1: Ja, dat was Robert Pete Williams. Die heeft hier gezeten vanwege een vergrijp. Daar kreeg hij dus levenslang voor.
0: Hij had iemand om zeep geholpen, neem ik aan.
1: Ja. Ik weet niet of dat inderdaad wel zo is of niet. Maar goed, daar ga ik niet over. In ieder geval, hij is wel eerder eruit gekomen. Maar hij heeft hier een vreselijk mooie opname gemaakt. En dat heet State Prisoners Talking Blues.
0: Louisiana State Penitentiary is een heel groot terrein. Het ligt eigenlijk een beetje aan het uiteind van de wereld bij het plaatsje Tunica aan de Mississippi. Helemaal in het noorden van Louisiana. Het is 18.000 acres groot. En er wonen op dit moment, vertelde de bewaker, maar die wilde dat niet voor de microfoon zich. Er wonen ongeveer, er verblijven ongeveer 5.000 gevangenen hier. En wij staan op dit moment bij de poort waar het een af- en aanrijden is. Niet van gevangenen, neem ik aan, maar wel van bezoekers en personeel. En iedereen die wordt keurig gevisiteerd. De kofferbak gaat op. En dan gaat de slagboom omhoog en dan mogen ze verder rijden. Het personeel is een beetje nurks hier. Veel medewerking kregen we hier niet. Dus we kunnen twee dingen doen, John. We kunnen naar binnen gaan. Maar dan moeten we iets doen.
1: We moeten een vergrijp plegen.
0: Waardoor je binnen kunt komen.
1: Ja. En het zou lastig worden om
0: En we kunnen weer verder gaan.
1: Kijk, ja, het lijkt me zo gezellig, lijkt me hier binnen nou ook weer niet. Om dat allemaal voor over te hebben. Dus,
0: Ik denk dat de keuze niet zo moeilijk is.
1: Eigenlijk is er geen keuze.
0: Laat maar verder gaan.
2: Laura Herfau.

won't be out long. They say when they will say.

0: Robert Pete Williams. Met een nummer wat over diezelfde Angola prison gaat. En ook nog eens een keer daar opgenomen. Dus authentieker kan dat niet. Daarvoor hoorde u Muskeg Gang met I've Always Been Lonely. Joe Sample nummer. En daarvoor Paul Rodgers met Muddy Water Blues. U hoorde ook een gesprek wat gevoerd werd door Albert. Ik was er die dag niet bij. En met onze mondharmonica speler John LeGrand. Wat ze daarna zijn gaan doen, ik weet het niet.
1: Ik loop hier op dit moment op de oprijlaan. De prachtige oprijlaan van Rosedown Plantation. Prachtig mooie plantage. Plantation, planterswoning. Een oprijlaan met allemaal vreselijke, oude, dikke Amerikaanse eiken. En het is een van de vele planterswoningen die aan de Mississippi staat. Eigenlijk het hele benedenstroomgebied van de Mississippi. Van Natchez tot aan New Orleans. Daar staat er heel wat. En als je dan de situatie in de vorige eeuw bekijkt, dan woonde de helft van de Amerikaanse miljonairs, die woonden dan ook in dit gebied. Mensen waren allemaal stinkend rijk geworden. De vruchtbare grond waarop de katoenplantages hier gevestigd waren. De suikerrietplantages, de indigo en de tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana. Tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana.

van de paleizen bij Versailles. Want de familie Turnbull die is in 1828 naar Frankrijk geweest, naar Parijs geweest. En heeft door Versailles bekeken. En dat hebben ze eigenlijk tot voorbeeld genomen om hun landgoed hier in te richten. Het is een prachtig landgoed met van die mooie geschoren hagen. En je kunt je hier voorstellen dat de plantersfamilie dat die hier vroeger gewoond heeft. En dat die omringd weer door tientallen, misschien wel honderden slaven. Zowel op het gebouw zelf, maar ook met name uiteraard op de plantages die erbij huurden. Het groot wit gebouw, twee verdiepingen hoog. Met twee galerijen er voor langs. Met een zestal zuilen op elke galerij. Twee schoorstenen op elke hoek. En op de veranda, daar staat nog de schommelstoelen, waar het vroeger de Turnbull-familie zitten heeft en uitkeek over het zeer rijke bezit. En in de omgeving waar wij net lang gereden bent, door zie ja, de toch armzalige behuizingen waar de zwarte bevolking woont heeft en nog steeds woont. Maar met name woont heeft in de tijd van slavernij, die ervoor gezorgd hebben dat al deze rijkdom van de Turnbull-familie en van vele andere families, dat die tot stand komen is. En geen wonder dat die mensen vanuit hun achterstelling, vanuit hun armoede, dat die de muziek aangrepen om aan de ene kant een stukje vreugde doorin te vinden, een stukje gezamenlijkheid, maar aan de andere kant ook om hun, ja, hun ellende, om die onder woorden te brengen in de muziek. Muziek die later de blues is gewoon heten.

0: hier vlak voor een heel groot gebouw. Met op de achtergrond de Mississippi Bridge. Waar wij pas overgekomen zijn. En het sfeertje is fantastisch. Goeie band, Van Broussard. En wat mij erg opvalt is dat ook de oude mensen hier op die rock'n'roll dansen. Dat is dan heel wat anders dan bij ons in Holland, op die stuffige partijtjes. Hier gaat het echt los. Heel ongecompliceerd. Iedereen heeft fun. En die band is echt fantastisch. Een wat oudere blazersectie. Met een bariton, twee tenors en een trompet. Echt te gek.
1: En dat zomaar hier op een podium in Baton Rouge, waar vanavond op zaterdagavond ook nog Wayne Toops en Tideco Cajun Band speelt. En morgenavond, zondagavond, Jerry Jeff Walker. Zomaar op een gewone door de weekse braderie eigenlijk. Wat voor soort muziek, hoe zou je dit soort muziek nou omschrijven, Harry?
0: Nou, dat eerste nummer wat ze deed, dat deed mij iets denken aan country en western, waar ze New Orleans tegen aangeplakt hadden. Met die blazers, maar het gaat nu langzamerhand meer naar de, echt naar de rock'n'roll toe. Je hoort wel dat good old rock'n'roll music op de achtergrond. En ja, ik denk dat dat de naam voor zichzelf spreekt, de Van Broussard Boogie en Cajun Band.
1: Het is een beetje een mengeling, heb ik het idee, tussen Texas muziek, Louisiana muziek en wat ja, Tennessee muziek.
0: Ja, New Orleans ook, hè, die blazers.
2: Y'all know we ain't finished.

0: wel op LinkedIn?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, eigenlijk fantastische band. Wentzums, u hoort het. Fantastische band, een kruising tussen Cajun en rock'n'roll. Eigenlijk meer rock'n'roll dan Cajun, een fantastische band. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.
0: Nee.
1: Ja, die spreekt voor zichzelf.

0: Je hoorde Gonna Put You Out of My Misery van Kenny Neal van de CD Bayou Blood.
1: Dit is nou een echte bluesclub in Baton Rouge, Harry, hè?
0: Nou, dat lijkt er wel op hier zo. Ja, dit is dus echt het echte werk, hè? We hebben even moeten zoeken en het is hier een zeer gevaarlijke buurt. Het is vlakbij Planks, is dat. De zwarte buurt. En vanmorgen zag ik dus ook op het nieuws dat hier in tijdbestek van 5 maanden 37 personen ben vermoord.

0: More Louisiana Swamp Blues. Had ik die hoort net eens in mijn douche op. Als je nou nog terugdenkt aan, aan deze stad, aan Baton Rouge. En dan ook aan deze dag. Hè, dat jij toch een beetje even een kleine dip had in de tocht.
1: Ja, ik was wel snel weer... door deze muziek werd ik wel snel weer opgewerkt.
0: Ja. Het is wel een dag geweest die ook nog wat noorden heeft. Van, je hebt er zelfs nog een nummer dan overal.
1: Ja, ik heb een nummer geschreven dat heet Broadcast Blues. En dat wil ik eigenlijk op een nieuwe cd zetten. En het gaat een beetje over... ik lag toen naar het nieuws te kijken de hele tijd. En daar werd ik op een gegeven moment toch helemaal niet goed van. Want ik vind de televisie in Amerika dat is echt abominabel slecht. En vandaar het nummer dat... dat ik dan geschreven heb, Broadcast Blues. Ik hoop dat binnenkort de cd staat.
0: Deze aflevering van Harry's Blues, die we samenstellen door Harry Musquet en Albert Haar, en ook door die twee presenteert. En de techniek die was in hand, als altijd, zeer vertrouwd van Paul Meeldijk.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Een gewelddadige stad met tientallen moorden per maand. Daar woont en werkt Aldo Prins, afkomstig uit Drenthe, getrouwd met een Cajun woman. Drenthe en Amerika, overeenkomsten en verschillen.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: QB and the Blizzards begon eigenlijk als beatgroep. Ik kan me nog aanplakbiljetten in als ze herinneren met de tekst... QB and the Blizzards, Beat Group Number 1. En ze zongen dan iedere avond Misery van de Beatles. Maar dankzij de radiozender The Voice of America schakelde de band al snel over naar de blues. QB and the Blizzards, Too Blind to See.
7: All right.

QB and the Blizzards, Too Blind to See. Nadat het debuutalbum van QB and the Blizzards een bestseller werd, ontstonden er in alle hoeken van Nederland bluesbands. In Den Haag begonnen gitarist Ted Oberg en zanger Nico Christiaanse Living Blues. Go Go Train.

Living Blues, Go Go Train. De band brak uiteindelijk door met een nummer van Willie Dixon, een oude hit van Coco Taylor. En Living Blues beschikte als enige bluesband in Nederland over een geniale mondharmonica-speler, John Legrand. Living Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. De Dizzy Mans Band, dat was een band uit Zaandam met de uitstekende zanger Jacques Kloes uit Alkmaar. Maar na de hit Ticket Toe ging de band verder als feestband, hetgeen beter scoorde in de danszalen en feesttenten. De Dizzy Mans Band, Young Love.

De Dizzy Men's Band, Young Love. De media omschreven de Dizzy Men's Band als de Nederlandse Blood, Sweat and Tears vanwege de aanwezige blazerssectie. En het blijft jammer dat de band de blues niet trouw bleef. De Dizzy Men's Band, A Matter of Facts.

De Digimens Band, A Matter of Facts. QB and the Blizzards was niet de eerste bluesband in Nederland. Die eer gaat naar zanger Hans Donkerkaart uit Amsterdam. Hij coverde een klassieker uit 1923. En dat was ook al door 737 andere artiesten gedaan. Maar Nederland was er in die tijd nog niet rijp voor. Ze waren nog niet aan de blues toe. Want het was wel een uitstekende single. Johnny Kendall and the Harolds, St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Harrels, St. James Infirmary. Ook de tweede single van de band was een klassiek bluesnummer geschreven door Willie Dixon. En Johnny Kendall brak eigenlijk nooit door in Nederland. Hij had wel grote hits in Italië. Hij werkte jaren in Duitsland, was later nog ruim 25 jaar zanger van The Maskers en hij woont intussen in Brazilië. Johnny Kendall and the Harrels, The Hoochie Coochie Man.

Johnny Candle and the Harolds, The Hoochie Coochie Man. De Bintangs, dat was een band met bandleden uit IJmuiden en Beverwijk, en zanger Guus Pleines kwam uit Haarlem. En het was de eerste bluesband in Nederland die een dwarsfluit gebruikte. Daar hadden ze Jan Wijten voor. De Bintangs, Riding on the Allen Dan.

De Bintangs, Riding on the Allen Dan. De Bintangs was eigenlijk de band van de broers, gitarist Artie en basgitarist Frank Kraaienveld. En zanger Guus Pleines werd de Nederlandse Mick Jagger genoemd. En de band toert nog steeds onder leiding van Frank Kraaienveld door Nederland. De Bintangs, Traveling in the USA.

de Bintangs, Traveling in the USA. Brainbox, dat was de band van gitarist Jan Akkerman uit Amsterdam en zanger Cas Lux uit het Brabantse Oosterhout. En vooral Jan Akkerman profileerde zich steeds nadrukkelijker als een absolute topgitarist. Brainbox, Down Man.

Brainbox, Down Man. Cas Lux was een zanger met een unieke sound, maar hij liep gehoorschade op en kon niet meer optreden omdat hij zelfs de begeleidingsband niet meer hoorde. En Jan Akkerman werd later uitgeroepen tot de beste gitarist ter wereld. Brainbox, Dark Rose.

Brainbox, Dark Rose. Oscar Benton, dat was een klassieke blueszanger uit Haarlem, en zijn band ging later verder als Bellhouse met zangeres Tineke Schoemaker. De Oscar Benton Blues Band, Hard Aching Blues.

Oscar Benton Bluesband, Heartache in Blues. Het was een geflopte single van Oscar Benton, maar het nummer werd jaren later een grote hit toen het gebruikt werd in een Franse film met Alain Delon in de hoofdrol. De Oscar Benton Bluesband, Bensonhurst Blues.

De Oscar Benton Bluesband, Bensonhurst Blues. Rob Hoeken, dat was een boogie-woogie pianist uit Haarlem. Hij speelde vooral in jazzclubs totdat de blues doorbrak in Nederland. Toen begon hij in 1965 ook een bluesband. De Rob Hoeken Rhythm and Blues Groep. When People Talk.

De Rob Hoeken Rhythm & Blues Groep, When People Talk. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rob Hoeken, dat was een begenadigd pianist. Hij speelde bij Herman Brood, Jan Akkerman, Ilko Gelling, Cas Lux, Harry Musquet. En zijn zoon Ruben Hoeken is tegenwoordig ook een bekende bluesgitarist. Rob Hoeken overleed in 1999 op 60-jarige leeftijd. De Rob Hoeken Rhythm & Blues Groep, Drinking on My Bed.

0: Prins tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de oude leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP Desolation. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is. Maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds. En daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: our weepers. Blues for the weepers. They just come to listen and
1: lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan metwerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen. Alexis Corner, de godvader van de Britse blues, samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door het einde hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in scheeps terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Petit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber's hier. In de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Petit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die The Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock'n'roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flip-side. Opgenomen met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die het uitgebracht hadden, dat hij een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar, zo toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overeindersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Door hem als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog even terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan meewerkt. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan mee. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan mee. Rory Gallagher werkt er aan mee. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En door zingt Paul Jones op mee. I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaker wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Midder. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft. En nou ook weer een hele goeie die er aan zit te komen, Causin' Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Dale Hawkins uit Louisiana is de neef van Ronnie Hawkins en zijn streekgenoot James Burton was de gitarist op deze hit. Later zou Dale Hawkins directeur van meerdere platenlabels worden. Er verschenen beroemde covers van de Rolling Stone en Creedence Clearwater Revival. Dale Hawkins, Suzy Q.

Dale Hawkins, Suzy Q, The Amen Corner uit Cardiff in Wales. Dat was de band van zanger Andy Farewell Lowe. Hij is tegenwoordig een gerespecteerd gitarist bij Eric Clapton, Pink Floyd en Van Morrison. En de band had grote hits. Gin House Blues, If Paradise is Harvest Nice en Hello Suzy, The Amen Corner, Expressway to Your Heart.

The Amen Corner, Expressway to Your Heart. Gene Ellison uit Tennessee was zanger van de Fairfield Four en de Skylarks. En zijn eerste solo-single was meteen een grote hit. En er zouden beroemde covers verschijnen van de Rolling Stones en Sly en de Family Stone. Gene Ellison, You Can Make It If You Try. You

Gene Ellison, You Can Make It If You Try. P.P. Arnold uit Los Angeles was zangeres bij The iCats, de achtergrondzangeressen van Ike en Tina Turner. En ze bleef in Londen hangen na een tour door Engeland met de Rolling Stones. Mick Jagger beloofde haar te helpen bij haar solocarrière en ze scoorde meteen een grote hit met The First Cut Is The Deepest. Uiteindelijk zou ze 10 hits scoren. Dit is een duet met Rod Stewart. Come Home, Baby.

Rod Stewart en P.P. Arnold, Come Home Baby. Het was een hit voor de Amerikaanse band The Coasters in 1959... en daarna verschenen er covers van de Dave Clark Five, The Paramounts met zanger Gary Brooker, die we later terugzagen bij Procol Harum, The Rolling Stones, Manfred Mann, David Clayton Thomas en The Romantics, The Coasters, Poison Ivy.

The Coasters, Poison Ivy. Timebox, dat was een Engelse band die in het voorprogramma stond van The Kinks, The Small Faces en Lou Christie. Het was de band van zanger Mike Petto. Hij was ook de zanger van Spooky Tooth, Petto en Boxer. En hij besloot een nummer van The Four Seasons te coveren. En dat werd de grootste hit voor Timebox, Baggin'.

Steinbock, Bergen. Arthur Alexander overleed berooid als chauffeur van een schoolbus, maar zijn nummers werden gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones en Bob Dylan. Hij had rijk moeten zijn. Alleen dit nummer werd gecoverd door Bobby V, de Rolling Stones, de Hollies, Dave Berry, Dean Martin, Johnny Rivers, George Jones, Mink DeVille, Piet Veerman, de Moody Blues en Levon Helm. Arthur Alexander, You Better Move On.

Arthur Alexander, You Better Move On. Tony Jackson uit Liverpool, dat was de zanger en basgitarist van The Searchers. Hij is te horen op de hits Sweets for My Sweet, Sugar and Spice, Love Potion No. 9 en Don't Throw Your Love Away. Maar hij werd vanwege zijn alcoholprobleem uit de band gezet. En toen begon hij een eigen band, de Tony Jackson Groep, Fortune Teller.

Tony Jackson Group, Fortune Teller. Chuck Berry werd waanzinnig veel gecoverd, vooral door de Engelse bands. Deze single van hem werd maar liefst 227 keer gecoverd, onder meer door Dave Berry, The Hollies, Vince Taylor, The Animals, Jerry Lee Lewis, Del Shannon, Tom Jones, Elvis Presley, Wayne Fontana, Paul Anka, Peter and Gordon, Roy Orbison, Wilson Pickett, The Trucks, Carl Perkins, The Beatles, Status Quo, Waylon Jennings, Cliff Richard en The Rolling Stones. Dat heeft een vermogen opgeleverd voor Chuck Berry. Memphis, Tennessee.

Chuck Berry, Memphis, Tennessee. Eric Burdon, de zanger van de Animals, schreef het nummer. En dat was in 1964, na House of the Rising Sun, de tweede hit voor de band in Engeland, Amerika en in Canada. Eric Burdon heeft het nummer later ook nog een keer solo opgenomen, evenals Iggy Pop, Paul Revere and the Raiders, The Pretty Things en Tom Petty, The Animals, I'm Crying.